0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgt ermee Pieter van der Hogeband en Carl Verheijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier 75 jaar geleden naartoe kwamen. En de FIFA neemt geen maatregelen tegen de videoscheidsrechter die bij de wedstrijd Duitsland-Curaçao een vermeend extreemrechts handgebaar maakte. De Australische scheids zegt dat het een onbewuste beweging was en dat hij nooit zo'n gebaar zou willen maken. De FIFA bevestigt dat en zegt dat er geen regels zijn overtreden. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat dat komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties zoals de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En in Los Angeles hebben een paar honderd mensen geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat deden ze bij het stadion waar op dit moment de WK-wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland bezig is. In het stadion zijn veel oude Iraanse vlaggen te zien, terwijl die door de FIFA waren verboden. Los Angeles heeft een grote Persische gemeenschap. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En dit was het nieuws op 538.
0: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op een circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd Tunesië-Nederland. Dinsdagochtend en je bent op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow met Robin S.

lekker bij 538. Goedemorgen! Even na 5 uur, dinsdagochtend. Fijn dat je er alweer lekker bij bent op dit vroege tijdstip. Het is een wisselend bewolkte dag vandaag. Veel ruimte voor de zon, 20 tot 24 graden wordt het. Een aangename dag, zullen we het zo noemen? Lekker. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Ronald de Boer aan de telefoon gisterochtend. Om even terug te kijken op de wedstrijd Nederland-Japan op het WK voetbal van afgelopen zondag. Zijn analyse hoor je over 7 minuten naar deze Pink. Het is

0: Shadows bij 538. Goedemorgen. Op weg naar de dinsdagochtendeditie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Ja, zo was gisteren de dag nadat Nederland de eerste wedstrijd speelde op het WK voetbal.
1: Nederland dus 2-2 gelijk gespeeld tegen de Japan. Er zat misschien wel meer in, maar dat kunnen we wel even vragen aan de kenner. Ronald de Boer aan de telefoon. Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen. Gisteren ook in het stadion.
2: Ja, zeker. Zat er dicht op het veld, dus kon alles van dichtbij meemaken.
1: Was er een overwinning mogelijk, denk je, tegen Japan? Of was dit het hoogst haalbare?
2: Ja, ik bedoel, als je 2 minuten voor tijd, de 88ste minuut, natuurlijk heb je extra tijd, 6 minuten, dus 8 minuten voor tijd, de gelijkmaker incasseert, dan voelde je het toch wel als een verlies, zeg maar. 2 punten, 100%.
1: Ja. Wat had er anders gekund?
2: Nou ja, kijk, je ziet de wedstrijd kantelen, maar dat was eigenlijk bij die 1-0 natuurlijk ook. Toen kwam er heel snel al de 1-1. En het is toch een beetje wat Nederland dan niet onder controle heeft. Dat ze dan toch denken van, nou ja, we gaan die 1-0 beschermen. Dat was bij die 2-1 helemaal. En ik moet zeggen, ja, Koeman is daar toch wel een beetje verantwoordelijk voor die 2-2 in mijn ogen.
1: Ja.
2: Omdat je gaat wisselen. Kijk, en Memphis Depay, ik vind het toch wel spelen wat hij heeft gedaan voor het Nederlands voetbal. Maar als je denkt, hè, want dat zei hij tenminste, ja, we werden al minder, zei hij in zijn analyse. Ja, dan ga je in mijn ogen een speler erin gooien die fysiek en snel is. En dan ga je op dat moment in mijn ogen dus geen Memphis Depay erin gooien.
1: Nee, maar goed, op de moment.
2: Die heeft op dit moment niet de snelheid en de kracht. En als je in de omschakeling wil spelen en stel dat er een bal bijvoorbeeld 50-50, ja, dan geef ik Robbie meer kans dan Memphis Depay. Dus ik vond zijn wissels niet geweldig.
1: Nee, en wat doet het met zo'n team op het moment dat je in één keer 3 spelers eraf haalt? Want je moet dan een heel ander systeem gaan spelen ook.
2: Ja, maar dat gebeurt vaker, joh. Ik vind dat op zich niet zo erg. Het gaat mij meer om de intentie, hoe je met wat voor spelers je in het veld komt. Mm-hmm. En met wat voor opdrachten. En ik vind dat hij, ja, en dat neem ik ook een beetje Virgil van Dijk een beetje kwalijk. Dat, ik bedoel, hij doet goede dingen en een geweldige goal. Maar ik zie hem niet het Nederlands elftal bij de hand nemen om te zeggen van, jongens, want het was al een tijdje, je voelde het gewoon. Ja. We verliezen totaal de controle na die 2-1. Van, jongens, elke bal die naar achter wordt gespeeld van de Japanners, gaan we naar voren. Nee, ze bleven maar hangen en ze bleven maar rustig bij elkaar staan. Ja, je vroeg erom eigenlijk om die vergelijk te maken.
1: Ja, maar jij zegt van, nou ja, hij mist misschien een beetje nu dat overwicht. Moet er een andere captain worden aangesteld dan?
2: Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik vind wel dat hij zelf even in de spiegel moet kijken. Ja. Ik moet dat team veel meer naar voren leiden. Als je voelt al eigenlijk dat je de controle helemaal verliest. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat je de laatste, na de goal, dat je bijna geen balbezit meer hebt. Ik zag net de statistiek, 70% balbezit voor die 2-1. En na de 2-1 was het 30-70 de andere kant. Oh. Ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee. Ja. En er is nogal wat kritiek ook in de kranten vanochtend op het wisselen van Somerville, die echt een hele lekkere wedstrijd aan het spelen was en naar de kant werd gehaald.
2: Nou, ik kan dat heel goed begrijpen, omdat je 2-1 voor staat en je hebt een gele kaart.
1: Ja.
2: Dat je denkt van, ja, stel dat een lullige toevallig je shirtje bijvoorbeeld vasthoudt of een klein tikje. Ja, dat je dan je tweede gele kaart, dat je met 10 man, er zijn genoeg alternatieven, maar dan moet je wel in mijn ogen nooit Gakpo bijvoorbeeld daar ook uit halen. Dat is een jongen die wel bijvoorbeeld ook snelheid hebt. Want je moet snelheid hebben als je bijvoorbeeld, stel dat je in de omschakeling wil spelen. Dan moet je geen koopmijnen. Het is natuurlijk niet supersnel.
1: Nee. Maar nou hebben de Zweden laten zien.
2: Het is altijd achteraf praten. Laat het duidelijk zijn.
1: Dat is eigenlijk, daar ben jij heel goed in. Nou hebben de Zweden vannacht laten zien hoe het ook kan. Die gaan met 5-1 over Tunesië heen. En dat is onze volgende tegenstander.
3: Ja.
1: Dan moet er denk ik anders gespeeld worden.
2: Ik bedoel, het is een hele andere wedstrijd en wij zijn geen Tunesië. En Tunesië moet je in ieder geval incalculeren dat je daar 3 punten pakt. Heb je er alweer 4 natuurlijk.
1: Mm.
2: En Zweden die zal niet ook gerust zijn op het Nederlands elftal. Nederland is gewoon een goede ploeg. En ze moeten ook nog maar tegen Japan zien te winnen. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Het is een hele andere wedstrijd. En, we hebben goede spelers. Ik vond Frenkie eigenlijk best wel goed. Die kwam er steeds beter in. In het begin een beetje rustig, maar die begon goed. Ik vond Gravenberg prima spelen. Dus ik vond Van Eck met zijn inspeelpasus gedurfd. Af en toe wel fout, maar die speelde echt wel met bravoure. Ja. Dus, er kan echt wel wat moois bloeien in dit elftal. Ik vond nog steeds positief.
3: Ik vond Dumfries een beetje tegenvallen.
2: Nou ja, die had best wel last van de eerste helft ook. Ik zag het dichtbij. Die spelers waren best wel handig aan zijn kant. En ja, die had een beetje. Ja, hij had het een beetje lastig. Al moet ik wel zeggen dat hij liep een paar keer echt geweldig.
3: Ja, want ja.
2: Een paar keer diep en dan kreeg hij die ballen niet. Hè. Bijvoorbeeld één keer gaf volgens mij Gakpo die bal voor. Dat hij hem half kon terugkoppen. Dat had veel meer gekund. Dus dan komt hij ook in zijn kracht natuurlijk. Dat moet je ook wel gebruiken. Want dat is zijn, ja, ook nog eens een wapen natuurlijk.
4: En slim verdedigd van de Japanners ook. Hè. Twee erop zetten. En, dat is
2: ja, nee, 100%. Zeker weten. Dus het zijn geen koekenbakken. Dus daar moet ik Koeman gelijk geven.
1: Ja. Maar goed, als ik jou zo hoor, Ronald. Het
3: niks
1: is
3: aan
1: allemaal,
3: de hand,
1: het is allemaal niet de
2: reden. Niks aan de hand, jongens.
1: Nee, niet pessimistisch worden nu. 2-2 is een prima resultaat tegen Japan. Ja. En een mooie eerste wedstrijd dan.
2: Het doet even pijn als je 8 minuten te spelen hebt. Maar 2-2, ik had 1-1 van tevoren gezegd. Dus ik ben tevreden.
1: Oké, okay, met opgeheven hoofd naar de volgende wedstrijd.
2: Ja hoor. Zeker weten.
1: Kijk, goed om te horen. Nou, Ronald, ik zou zeggen, ga jij lekker je bed in?
2: Ga ik zeker doen, heren.
1: Wat laat is het nu daar, waar jij bent?
2: Het is nu 1 uur 's nachts.
1: Ja, de hoogste tijd. Ik zou zeggen, wel rusten.
2: Maar het voelt al als 6 uur 's nachts.
1: Ja, geloof ik. We spreken hier later weer. Ronald de Boer vanuit de Verenigde Staten over de wedstrijd van het Nederlands elftal gisteren.

0: Diggity bij 538. Goedemorgen deze dinsdagmorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Daar ben ik altijd wel even benieuwd naar. Geef het allemaal door via de app van 538 rechtsbovenin. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt? Kun je eens even laten horen hoe je klinkt vandaag? Robert! Hoppakee, toetertje erbij. Lekker Robert, goedemorgen. Eike.
1: Goedemorgen Floris. Aan iedereen even een hele fijne dinsdag gewenst. En jij natuurlijk heel veel succes met je uitzending.
0: Lekker. En ook jij een hele mooie dinsdag toegewenst, Eike. En ook Jan komt nog binnen.
2: Goedemorgen Floris. De vakantie is begonnen. En uitzending. Doei.
0: Oh, lekker zeg Jan. Hey. Fijne vakantie toegewenst. Op weg naar de 538 ochtendshow met Sam van

0: Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend, op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow.
1: Gisteren, een beetje aan ons voorbij gegaan denk ik, maar de verjaardag van Donald Trump.
2: 80 jaar.
1: Hij is 80 geworden. Sorry?
2: Nou, oud.
1: Ja, het is op leeftijd.
2: Dat je moet zeggen van joh, na je 70ste is het wel klaar.
1: Volgens zijn artsen is hij kerngezond. Maar tegelijkertijd wordt er in de Verenigde Staten toch volop gespeculeerd over zijn gezondheid. En de vraag of hij het einde van zijn ambtstermijn wel haalt. Nou, hoe serieus zijn die twijfels? En wat kunnen we melden over het akkoord dat is aangekondigd door Pakistan? Als het gaat om de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Er zou een vrede getekend worden aanstaande vrijdag. Aan de telefoon hebben wij Raymond Mens, Amerika-deskundige. Raymond, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren. Goedemorgen.
1: Vanuit het land waar jij zoveel van weet.
3: Vanuit Hollywood, ja. Dus er zijn slechtere plekken om te zijn.
1: Ja. Dat wou ik zeggen, ja. Maar wat ben je aan het doen als ik vragen mag, Raymond, daar?
3: Ik ga kriskras door de Verenigde Staten reizen. We beginnen in Los Angeles, Hollywood, waar ik nu dus ben. En de komende weken ga ik onder andere langs Texas, ook nog Nashville, Virginia. En ik eindig op 4 juli in Washington D.C. als Amerika 250 jaar bestaat. En dat doen we eigenlijk voor de uitzendingen van VI en de Oranje Zomer, om iets mee te krijgen van die Amerikaanse sportbeleving. En natuurlijk ook aan Amerikanen de vraag te stellen van ja, hoe ervaar je dat 250-jarig jubileum nou?
1: Wat leuk. En hoe wordt het beleefd daar allemaal?
3: Nou, ik heb vanmorgen toevallig een bezoek gebracht aan Muscle Beach. Dat is een stukje strand bij L.A. waar allerlei knappe jongens aan het sporten zijn. Dus ja, ik ben er niet voor niks beland natuurlijk. En ik heb ze, ik heb ze uitgebreid allemaal vragen gesteld. Ik heb uitgebreid naar ze geluisterd. Ja. Zeker, zeker. En mijn centrale vraag, behalve wat doe je vanavond, was... heb je nog gekeken naar een voetbalwedstrijd? Ja. Naar de World Cup? En ze zeggen eigenlijk allemaal... Nee, ja, dat hebben we niet echt gezien. En ze hebben wel allemaal naar de Knicks gekeken, de NBA-finale. Ja. Maar ja, om een korte samenvatting te geven... het leeft nog niet heel erg onder de gemiddelde Amerikaan. Maar dat is ook niet zo gek. Voetbal is niet zo'n hele grote sport hier.
1: Nee, het blijft toch bijzonder dat dan het grootste voetbaltoernooi ter wereld... dat het in Amerika plaatsvindt. Maar ik heb me laten vertellen dat het ook komt omdat... het voetbal is een sport waarbij het gelijk kan worden.
2: Nou, hebben we gisteren houden ze het niet van, hè?
1: Dat vinden ze in Amerika heel gek.
3: Nee, als je anderhalf uur bezig bent en er staat 0-0... dan denken de Amerikanen, wat hebben jullie uitgesproken? En daar komt ook nog bij dat de Amerikaanse John de Molle, zal ik maar zeggen... ja, allemaal collectief een hartaanval krijgen als je zegt... we gaan 2 keer 45 minuten spelen zonder reclame. Want ik heb zaterdag in een café, het was heel druk... naar die NBA-finale zitten kijken, terwijl ik heb de Knicks zien winnen. Ja, dat spel ligt om de 2 seconden stil. Ja. En dan gaan die zenders naar de reclame. Dat is ook de reden waarom we nu die drinkpauze zetten. Dat is helemaal niet vanwege de hitte, maar het is omdat die Amerikaanse zenders naar de reclame willen. Maar eigenlijk willen ze dat veel vaker.
2: Het stoort mij overigens niet, die drinkpauze.
3: Ik vind
2: het niet vervelend. Het is heel snel dat je denkt, oh ja, nou prima joh.
1: Het is een minuutje.
2: Ja.
4: Even koffie halen.
3: Nee, dus als we het echt Amerikaans willen maken... dan moet je gewoon 6 keer 15 minuten gaan spelen. Daar zijn we nog niet, maar dit is een stap in die richting.
1: Je bent wel aan het voorsorteren, hoor ik al een klein beetje, Raymond. Dat we daar wel rekening mee moeten gaan
3: houden. In Amerika zouden ze dat graag willen, ja.
1: Hey, gisteren de verjaardag van de machtigste man ter wereld... toch nog steeds Donald Trump. Hij is 80 geworden, wat relatief oud is. Ook voor een Amerikaanse president, toch?
3: Zeker, zeker. Daarmee is hij de oudste president tot nu toe... als hij straks ook nog 2 jaar er zit.
2: Maar het grappige is, zijn voorganger die maakte die natuurlijk een beetje van... ook om die leeftijd, de oude man kan niks meer en dit en dat, zus en zo. En hij is zelf natuurlijk exact hetzelfde qua leeftijd.
3: Ja, Trump is exact hetzelfde qua leeftijd. Ik vind overigens ook omdat Trump jarenlang Joe Biden daar belachelijk mee maakte... dat we absoluut hier ook bij Trump scherp op moeten zijn. Andere kant van het verhaal is wel, bij Joe Biden zag je echt... die heeft een jasje uitgedaan, dat druk ik bijna nog zachtjes uit. Trump, daarvan zie je ook dat hij 80 is. Hè. Trump van nu is de Trump van 10 jaar geleden niet meer. Hij heeft ook een aantal mankementen. Hij zit ook af en toe, ook al zegt hij dat hij heel lang knipoogt... zit hij af en toe te knikbollen. Maar aan de andere kant van het verhaal is... ik vind Trump momenteel niet te vergelijken met Joe Biden... Sterker nog, als ik Trump zie en ik vergelijk hem met andere mensen van 80... dan vind ik het een bom aan energie.
1: Maar je maakt toch ook, tenminste, er wordt af en toe gezegd... van hij lijkt een beetje richting het seniele te gaan. Hij maakt af en toe een beetje gekke opmerkingen op X. Of zijn eigen platform dan. Maar van sommige kenners zeggen van, ja, is hij wel zo scherp?
3: Nou ja, dat doet Trump al 40 jaar. Dat hij af en toe dingen zegt waarvan je denkt, kan dat allemaal wel? Ja. Of dat hij los... Kijk, het is natuurlijk ook heel gek dat we een Amerikaanse president hebben die 's nachts 43 berichten op zijn sociale medium verstuurt met allemaal AI-plaatjes en allerlei andere dingen. Maar dat is wel wie Trump is. Dus dan kunnen wij van zeggen dat het onpresidentieel is. We kunnen het gek vinden, we kunnen het ongepast vinden. Maar je kunt niet zeggen, oh, die man is dus dement. Ja. Want dit is wie Trump is. Ja. Dus dat vind ik een conclusie die je niet kunt trekken. Wat wel vaak zo is, dat heb ik in het verleden ook wel eens gehad. Ja, stel dat Trump over een jaar of 5, 6, 7 bekend maakt, ik ben dement aan het worden. Dat hebben we met Ronald Reagan ooit gehad. Ja, dan kun je achteraf terugrekenen en zeggen, is dat begonnen in het presidentschap? Dat kan, maar nu kun je dat zo niet stellen.
1: Nee, oké. Er is even groot nieuws natuurlijk dat vandaag gedeeld wordt. Een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord waar Trump al lang op uit was. Is deze deal die er dan gekomen is uiteindelijk beter dan de deal die er al lag, die Obama ooit sloot?
3: Nee, zeker niet, want ik zou het zelfs niet eens een deal willen noemen. Het is een soort overeenkomst, je zou het een memorandum kunnen noemen, die vrijdag bekrachtigd zou moeten worden, waarbij Iran en de Verenigde Staten zeggen, we gaan een staakt het vuren in het leven roepen. Dat betekent eigenlijk dat Iran de beschietingen op boten in die straat van Hormuz stopt. En dat de Amerikanen dan hun blokkade opheffen. Dus dat is opheffen, dus dat de straat van Hormuz weer open gaat. En als onderdeel daarvan, als dat lukt, dan gaan ze de komende 60 dagen praten over de hele reden waarom deze oorlog begonnen is, dat nucleaire wapen. Dus ze zijn bij lange na nog niet bij dat akkoord wat Barack Obama ooit heeft gesloten, waarbij er inspecties waren in Iran. Daar kun je van alles op afdingen, maar daar is nu nog niet eens het begin van gemaakt. Het enige wat nu op tafel ligt is, Iran stopt met schieten, dan heft Amerika de blokkade op, dan kunnen de boten weer op enig moment door de straat van Hormuz varen. Dat is helemaal niet zo gebeurd, want er moeten ook mijnen geruimd worden. Ja, en dan gaan ze eens praten over het nucleaire wapen. Dus we zijn nog heel, heel, heel ver af, denk ik, van een deal.
4: En Israël heeft ook nog niet gereageerd, hè, op Libanon. Dus ja, wat is het
3: dan? Nee, Trump heeft vanmorgen nog gebeld met de New York Times en heeft daar Bibi Netanyahu een lastige man genoemd. Nou, dat is denk ik een verbetering van het knettergek, want dat was het 2 weken terug. Maar Netanyahu zegt, onderdeel van deze deal is dat ook de gevechten in Libanon stoppen. Maar Netanyahu zegt, ik heb verder niks op die straat van Hormuz te maken, dus ik doe dat niet. En dan Trump zegt, doe dat nou maar wel. Nou ja, dus ik denk dat er nog heel veel haken en ogen zitten richting vrijdag. Hè. Komen we daar wel? Ja, we komen wel op vrijdag, maar wordt er dan ook wat getekend? Ja, en daarna begint het moeilijke werk pas. Want uiteindelijk draait het al tientallen jaren en is uiteindelijk ook deze oorlog begonnen om de centrale vraag, mag Iran een nucleair wapen hebben? Amerika zegt van niet, Iran zegt, daar hebben we recht op. Ja, daar gaan zij dan straks weer over praten. Ja, dan zie ik niet 1, 2, 3 hoe je daar deze keer wel uitkomt. Of dat je een deal kunt bereiken die beter is dan die van Barack Obama.
1: Ja. Hoe heeft hij zijn verjaardag gevierd eigenlijk gisteren? Was hij bij een van de wedstrijden op het WK?
3: Nee, daar was hij niet. Hij was bij een hele andere wedstrijd. In de tuin van het Witte Huis, ja, dat geloof je niet, maar in de tuin van het Witte Huis is een kooigevecht gehouden. Nee. UFC, dat ken je misschien. Het is de Ultimate Fighting Championship. Nou, dat zag er aan de ene kant heel mooi uit. Er vlogen straaljagers over. Trump maakte zijn entree vanuit het Witte Huis. Al die boxers die kwamen het Witte Huis uitgelopen, moet je je voorstellen. Dat stukje van het Witte Huis waar we onlangs een paar weken terug koning Willem-Alexander en koningin Maxima zagen staan, daar kwamen nu bodybuilders uitlopen. Letterlijk. Dus dat was aan de ene kant heel bijzonder. Het was af en toe ook, hoe zal ik dat nou netjes zeggen? Ik zeg altijd Tokkie, maar dan gaat de familie Tokkie mij weer bellen dat ik dat niet mag zeggen. Maar op een gegeven moment was er bijvoorbeeld een vechter die door de microfoon schreeuwde dat Michelle Obama eigenlijk een man is. Dat is een complottheorie die rondgaat. Nou, dan kun je om lachen, maar dat dat gezegd wordt vanuit de tuin van het Witte Huis is natuurlijk... laat ik dat dan niet presidentieel noemen.
1: Nee, niet heel chic allemaal, als ik het zo hoor.
3: Nee, niet chic. Maar wel een bijzonder evenement.
1: Dat geloof ik onmiddellijk. Raymond, fijn dat we even mochten spreken over al deze zaken die rondom...
3: Nou, liever nu dan normaal, want nu is het vanavond hier.
1: Ja, dat is eigenlijk voor jou een heel christelijk tijdstip.
3: Ja, niks mis mee.
1: Nou, ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie reis van. En mocht er meer nieuws zijn, dan hopen we je graag weer te spreken in deze ochtendshow.
3: Altijd goed, jongens. Altijd goed. Succes daar, hè.
1: Dankjewel. Hoi.

0: Ja, dat is toch lekker, hè? Wakker worden met Toto en Africa bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. En op die maandagochtend, zo rond de klok van 10:15... toch even bellen met onze grote vriend.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Ja, hallo!
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, als Nederland bijvoorbeeld om 10 uur 's avonds speelt, ja. Kijken jullie dan?
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Oh, maar dan moet je dan eigenlijk 4 uurtjes erna alweer opstaan.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Maar dat hebben wij allemaal
3: achter
0: over.
3: Je land, hè?
2: Ja, wat zijn jullie toch ook een diehard.
0: Hartstikke. Heb jij gekeken, Peter?
2: Maar natuurlijk heb ik gekeken. Oh. Natuurlijk, en ik ga er ook veel over vertellen.
0: Aha, oké. Okay.
2: Maar eerst even, ik kwam een onderzoekje tegen. Daar moet ik zo om lachen. Stond een onderzoekje. Uit dat onderzoek blijkt dat een goede stevige kont helpt tegen hart- en vaatziekten.
0: Oh.
2: En ik hoorde in de buurt een stratenmaker tegen een vrouw roepen: nou, jij krijgt het niet snel aan je hart. Goed, hè? Nou, jongens, de WK voetbal, natuurlijk. Hebben jullie al veel wedstrijden gezien?
0: Ja, redelijk.
2: En bijvoorbeeld Qatar tegen Zwitserland.
0: Dat was een leuke pot.
2: Haiti tegen Schotland.
3: Ja, net gemist.
2: Canada tegen Bosnië-Herzegovina.
0: Ja, even geskipt, ja.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar ik snap het. Je kunt niet alles zien. Sterker nog, je wil niet alles zien.
0: Nee.
2: Want het is best nog veel oninteressant. Maar daarom ben ik er, om jullie ook op de hoogte te houden.
0: Juist.
2: Van wat je niet hebt gezien. Jullie mogen trouwens ook door de weg. Je mag altijd even bellen van: Peter, hoe zit dat en hoe kan dat? En misschien een voorspelling. Ja. Je mag altijd eventjes bellen.
3: Okay.
2: Zo voorspelde ik zaterdag nog Nederland-Japan 2-2. Nou ja, ik zeg het er maar eventjes.
0: Ja.
2: Kijk, ik ga nu naar de echte interessante wedstrijden die ik heb gezien. Brazilië tegen Marokko. Nou, dat waren de goddelijke Canaries tegen de leeuwen van de Atlas.
0: Ja, ja, ja.
2: Volgens een aantal kenners had dat zelfs voorspeld als een mogelijke finale.
0: Ja,
2: ja, ja. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië tegen nulvoudig wereldkampioen Marokko. Maar die vijfvoudig wereldkampioen Brazilië werd vooral de eerste helft helemaal op een hoop gespeeld door fantastisch voetballend Marokko. Ja, dat kun je ook natuurlijk wel een beetje verwachten. Want het was de Canaries tegen de leeuwen. Ik heb nog nooit een Canarie een leeuw weg zien happen. Saibari van PSV scoorde prachtig voor Marokko. Dat heb ik gelijk gelijkt. Vinicius van Real Madrid die maakte daarna gelijk gelijk. Gelijk en na gelijk, dat heb ik niet gelijkt. Het werd 1-1, gelijk. Eén van deze twee ploegen komt Oranje waarschijnlijk tegen in de volgende ronde om 3 uur 's nachts. En daar moeten we rekening mee houden, want wie kom je om 3 uur 's nachts liever tegen? De Brazilianen of de Marokkanen? Nou, dan Curaçao tegen Duitsland. Was natuurlijk een hele laffe overwinning van Duitsland. En je ziet het dan, die Duitsers scoren toch altijd weer 7 goals in de laatste 90 minuten. Maar ik zag een dapper Curaçao en die gaan volgens mij zeker nog een puntje pakken in deze pool. Nou, dan gisteravond. Ja, natuurlijk, jullie hebben het ook gezien, Nederland-Japan. Ik vond het niet heel spannend, maar dat kwam natuurlijk omdat ik al voorspeld had hoe ver het zou worden. Ik dacht heel lang dat alle beelden met vertraging werden uitgezonden. Maar het was dus echt op ware snelheid. Het ging heel langzaam. Coach Ronald Koeman die sprak erna over een topwedstrijd. Hij vond het een topwedstrijd. En dan ga ik denken, waarom vond Ronald Koeman dit een topwedstrijd? En ik weet het.
3: Oh.
2: Ja, kijk. Je kunt gelijk winnen van Japan. Dat hadden we kunnen doen, tuurlijk. En dan word je zeker eerste in de pool. Maar dan bepaal je zelf niet of je de volgende ronde tegen Marokko of Brazilië moet. Want nu kan Oranje nog even afwachten hoe het gaat in de andere pool. En dan kunnen ze bepalen tegen wie ze het liefst spelen in de volgende ronde. Kijk, weinig mensen zien dat, maar het is geniaal. En later zullen we het hebben over de wissels tegen Japan. Dat die onvergetelijk waren. Ja, ik heb een heel goed gevoel over Oranje. Over het voetbal, over het WK voetbal. Maar verder zat ik te piekeren over een heel ander soort WK.
0: Oh.
2: Ja, en dat komt toch ook door een berichtje op social media dat ik kreeg van een oud leerling die ik ooit les heb gegeven op een basisschool. Die haalde een herinnering op aan een schoolkamp van toen. En dat het schoolkamp was altijd het hoogtepunt van de hele schooltijd. En dat het altijd zo leuk was en zo goed. Ik ben als leraar heel vaak met klassen op kamp geweest, op de fiets. Leerlingen lachend, zingend, soms een beetje klagend achteroprakend. Ik de weg kwijtrakend en blijven beweren dat ik precies wist waar we waren. Op de fiets ging altijd goed. Want op kamp, ja, dat is onvergetelijk. Maar op welke manier? Want zijn berichtje, het berichtje van die oud-leerling, ging vooral over het schoolkamp van een basisschool in Axelzeeland. Directeur van de school met andere begeleider, 14 kinderen achter eraan. Schoolkamp is altijd het hoogtepunt van een schoolperiode. En dit was groep 8. Nou, die gaan na de zomer naar een andere school. Nou, die rijden op het fietspad, auto met hoge snelheid uit de bocht. En ik zie het voor me. Ik zie weer fietsen, schoolkamp, leerlingen, laatste maand op school. Directeur zal nog gaan spreken op het afscheid. En dan zo'n definitief afscheid. En dan denk ik aan het schoolkamp en op de fiets. En dat dat altijd goed ging. En dat dat dus achteraf gezien eigenlijk best wel een wonder was. En daarom stuur ik alle opgetelde liefde van alle schoolkampen ooit naar Zeeland. Naar de ouders, naar het schoolteam, de klasgenoten en iedereen dichtbij. Want zij staan nu voor een wereldkampioenschap troost en samen zijn. Veel liefde.

0: koffie verwijderd van een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer voor je klaar om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkdag in. En jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Dat werkt vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow als de eerste luisteraar, dan is het t-shirt voor jou. Het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. Nou, ik zou het wel weten. Pak je telefoon maar, bellen 0909-3000-538. Heb een heerlijke dinsdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Gas geven doe je in de auto.
3: Maar ook met de 538-app.
2: Luister altijd en overal naar Radio 538.
3: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
2: De 538-app.
3: Download hem nu.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: 538 Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Horecazaken gebruiken nog steeds massaal plastic rietjes, bekers en frietbakjes. Dat blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het gewoon nog krijgen. En ook geven veel zaken nog steeds een gratis plastic tasje mee, terwijl dat eigenlijk niet mag. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst ging zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Dat gaat ze doen, althans. Ze volgt daarmee Pieter van der Hogeband en Carl Verheijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En het was gisteravond een groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar vierde dat hun elftal met 0-0 gelijk speelde tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen, ja, die toeterden en zwaaiden met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn daar ook geboren. Gaan we naar het weer. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. En de komende dagen wordt het nog warmer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Flo, dankjewel. Dan de files. Als die er op dit tijdstip al staan, dan heeft Rick het overzicht voor je.
5: Die zijn er niet, hoor.
0: Geen files, hè?
5: Nul.
0: Ja, ik zie de lijnen hier al behoorlijk knipperen. Dat betekent dat een hoop mensen proberen eerst te luisteren te worden. Maar jij nog niet. Ik zou zeggen, bel even met 0909-3000-538, want we zoeken iemand die de show wil openen zometeen. En het t-shirt wil pakken, want dat hebben wij beschikbaar gesteld voor de eerste luisteraar voor deze dinsdag. 0909-3000-538. En wie weet het, tot zo hier.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
3: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.

0: zoveel, die disjockeys. Ik hoor het ook wel eens op de radio gewoon. En dan zit er, nou ja, ik denk dan vaak, kom maar met een plaatje of zo. Gewoon wel gezellig, maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Er zitten drie sidekicks, die willen ook nog aan het woord komen.

0: zou kunnen dat je de stem van hem herkent en dat je denkt, zingt hij ook niet de andere liedjes? Ja, dat klopt. Hij was van de Babies en Bad English. Dat was allemaal dezelfde zanger. Maar solo ook nog een uitstapje gemaakt. Missing You om 6:08.
1: Hij was hier onze gast.
0: John Wade is hier geweest.
1: Ja. En toen wist hij ook dat liedje, maar hij wist helemaal niet meer hoe de tekst ging.
0: Was hij hem vergeten?
1: Ja, moesten we de tekst uitprinten. Dus of, ja, dat is toch wel grappig.
0: Maar ik vraag me af of dit internationaal ook echt een grote hit is geweest. Dat zal nog wel niet. We luchten misschien alleen in Nederland en kontrij succesvol met deze plaat. 6:08 op dinsdag 16 juni. Goedemorgen en van harte welkom.
1: Ik vind het een leuk WK tot nu toe.
0: Nou, verrassend vooral.
1: Nou,
2: er is eigenlijk geen ene grootmacht die echt op dit moment
0: uitblinkt.
2: Waarvan je zegt, nou, zowel Kaapverdië zou wereldkampioen kunnen worden als Brazilië. Om het maar even zo breed te trekken.
3: Duitsland 7-1.
0: Ja, tegen Curaçao.
3: Ja, nou ja.
0: Nou, ik was met name toch tot op heden onder de indruk van het Amerikaanse elftal.
1: Zo.
0: Die speelde echt leuk voetbal.
2: Ja, wel gek dat ze van die helm op hadden. En van die streep onder hun ogen.
0: En iedere keer de bal oppakten. Maar verder.
2: Ja, ze, en dan gingen ze weer rennen. Begrijpen ze nou niet hoe het spelletje werkt?
0: Ja. Dat hebben ze verdomd goed hoor. Maar gisteravond twee opvallende uitslagen. België gelijk gespeeld tegen Egypte. En het was Kaapverdië dat grootmachten Spanje op 0-0 wist te houden. En dat werd op het eiland Kaapverdië en natuurlijk ook in Rotterdam, waar een grote Kaapverdiaanse beker is. Dat werd gevierd als een overwinning.
2: Nou, er zitten zes Rotterdammers toch in het Kaapverdiaanse elftal?
1: Is toch fantastisch?
0: Ja, het is geweldig. Het zijn van die verhalen. Ja, het is voor Spanje natuurlijk een stuk minder leuk.
1: Jammer
0: ik
1: dan.
0: Ik vind het fantastisch. Nee, het is echt leuk, ja. En dan even heel iets anders. Want interviewer Diederik Gommers, die een belangrijke rol speelde tijdens de coronapandemie, die werd gisteren ondervraagd tijdens de coronaverhoren. Hij vertelde dat hij flink ruzie heeft gehad met politici over de leeftijdsgrens voor wel of niet behandelen van patiënten.
4: Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen. Omdat ik heel erg vond dat het, laat het alsjeblieft bij de professional. He, bedoel, wij nemen naar eer en geweten, doen we zo goed mogelijk keuzes maken. We behandelen, dus mensen zijn gelijkwaardig. Iedereen is gelijkwaardig. Maar het kan zo zijn dat we keuzes moeten maken. Maar dat is ons vak. Dat doe ik heden ten dagen ook op de intensive care.
0: Nou, dat was heel goed gisteren, vond ik, Gommers.
2: Nou, wat ik goed vind dat hij ook gezegd heeft, en dat was natuurlijk schrijnend, is er moesten natuurlijk mensen sterven zonder dat hun familie erbij mocht zijn. Ach. Onder andere was dat de moeder van Mark Rutte, toch? Die in die periode overleed.
0: Kon iemand bij je?
2: Dat hij ook gezegd heeft, joh, dit mogen we gewoon nooit meer toestaan met z'n allen. Nee. Dat we zulke maatregelen nemen.
0: Hij was ook echt boos over het feit dat er moest op een gegeven moment vergaderd worden over, gaat er geld bij komen bij de zorg? En toen zijn die politici, die zijn niet opkomen dagen tijdens die stemming.
2: Dat is schandalig, man.
0: Toen zei hij ook van, ja, toen was ik zo klaar met jullie.
2: Ja, tuurlijk.
0: Was ik zo boos.
2: Ja.
0: Toen wilde ik even helemaal niets meer met de politiek te maken hebben. En we gaan naar Ferry. Ferry, goedemorgen.
5: Goedemorgen allemaal.
0: Hallo. Hey, onderweg naar Groningen.
5: Klopt, ja. Een scheepslevering.
0: Een scheepslevering?
5: Ja. Met hout, met staal en met spullen wat het schip nodig heeft.
0: Oh, ik denk jij bent op dit moment op een boot onderweg naar Groningen, maar dat dus niet.
5: Nee, met de auto.
0: Maar jij gaat de schip bevoorraden?
5: Klopt. En met alles wat ze nodig hebben, dat bezorgen wij.
0: En waar gaat dat schip heen dan?
2: Ja.
5: Het ligt nu in Delfzijl bij Farmsum en het ligt in het dok. Wordt denk ik voor reparatie. Nu ligt hij in het dok en dan gaat hij over een tijdje, wanneer het klaar is, gaat hij denk ik het water op.
0: Maar die kan een maand onderweg zijn dus?
5: Nee, dit is een klein bootje, dus die gaat iets naar Engeland misschien of iets heel ver.
2: Maar ik denk het hout wat jij in de achterbak hebt liggen, hebben ze nodig om de boot te repareren, toch?
5: dat zou best kennen, ja.
0: Oh, dat weet je niet?
5: Nee, ik weet niet waar ze het voor gebruiken. Oh. Wij moeten het leveren.
2: Oh, heb je ook nog wat bananendozen achterin?
5: Dat zou ik zomaar kennen, ja, dat er bananendozen achterin liggen, ja.
2: Moet dit een Sierra Leone
1: toevallig? Nee, zat er
5: ook... Met kilo knallers.
1: Zat er B. Jos?
0: Jongen. Hey, maar Ferry, jij hebt een bijzonder weekend achter de rug. Ik zie hier dat jij 10 jaar getrouwd was afgelopen weekend.
1: Oh, man.
5: Klopt, ja, afgelopen jaar. Mijn vrouw is 10 jaar getrouwd, of ik ben getrouwd. En mijn vrouw is gelukkig.
0: Maar heb je het gevierd?
5: Ja, zeker weten. We hebben het van het weekend gevierd bij ons in het dorp met al onze vrienden die we lief hebben.
0: Ah, wat leuk.
5: Zeker weten.
2: En is dat dan, je doet toch altijd een stuk van je taart in vriezen en die eet je dan toch op? Of is dat niet met 10 jaar?
5: Nou, wij hebben het nooit heel uitgebreid gevierd toen we getrouwd zijn. Dat hebben we speciaal voor de kinderen gedaan. En dus we hadden gezegd van als we 10 jaar getrouwd, als we het halen, dan geven we een groot feest.
0: Ja, dus dit was eigenlijk het uitgestelde huwelijksfeest.
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, je zou zeggen, ja.
0: Nou, wat goed. Ja, maar het is eigenlijk veel leuker, want die kids die nu hebben ze het bewust meegemaakt.
5: Ja, en ook alle onze vrienden die met kinderen dezelfde leeftijd. Oh, ja. Dus dat is echt, echt supergezellig.
0: Nou, mooi man. Ja. En zit er dan ook nog een huwelijksreis in?
5: Oh. Nee, dat niet. Dat is naar het feestje gegaan.
0: Hey Ferry, leuk nieuws dan voor jou nog de bovenop deze dinsdagmorgen. Want jij bent vandaag...
6: de eerste luisteraar.
5: Super.
0: Dus wij gaan jou een shirt toesturen.
5: Helemaal top. Leuk.
0: Er staat ook groot op dat je de eerste luisteraar was. Dus ik zou zeggen, trek het zoveel mogelijk aan.
5: Ja. Dat doe ik.
2: Ja, ja. Laten we dit ook over 10 jaar dan weer vieren. Oh, dit jubileum. Zijn we ook een soort van getrouwd met elkaar.
5: Ja, dat doen we.
0: Zet hem vast in de agenda. 16 juni.
5: Ja, gaan we doen.
0: 2036.
2: Tot over 10 jaar.
5: Tot over 10 jaar.
0: Hey, daar voorzitter, man. Mooie ochtend. Hoi, hoi.

0: La Cintura.
1: Wanneer wordt het nou zo mooi weer?
0: Voor overmorgen.
2: Vandaag ook al, hè?
0: Ja, vandaag wordt aardig, maar er kan een bui vallen. Morgen ook nog, maar vanaf donderdag gaat het echt gaat het helemaal los.
1: Gaan we nog helemaal los?
0: Ja, ik geloof vrijdag staat er ergens 33 graden nu ingetekend.
1: Wat lekker zeg.
0: Ja, tropische temperaturen. Eventjes voor de mensen die met die tropische temperaturen graag barbecuen. Goed nieuws, je kan bij ons in de show deze week een barbecue winnen. En dan niet zo'n kolending van metaal.
3: Gewoon
0: het
3: echte.
0: Het echte werk, een Kamado barbecue.
4: Dat is zo'n eitje, ja. Is dat eigenlijk?
0: Wat eigenlijk iedereen tegenwoordig in de tuin wil hebben staan.
4: Dus meer roken doe je dan toch, of niet? Of is het ook gewoon...
0: Nee, je kan ook gewoon directe warmte toepassen. Okay. Maar je kan hem op meerdere manieren gebruiken. Alleen je kan heel goed de temperatuur van zo'n ding regelen. Okay. Maar zo'n Kamado barbecue in de kleur oranje... want dat is natuurlijk toch een beetje de modetrend deze weken. Die kan van jou worden, onder andere plus €200 aan boodschappen en meer. Want er zit een heel pakket zitten bij. Als jij je aanmoedigingsboodschap voor het Nederlands elftal inspreekt. En dat hebben gisteren al diverse mensen gedaan. Kan wel even een kleine... stukje laten horen van
4: wat die ook alweer was een leuke.
0: Dit is er binnengekomen allemaal gisteren.
5: Aanmoedigingsboodschap. Come on boys, make Oranje great again.
6: Hey Koeman, fuck het commentaar. Verzamel je kracht en speel nou toch eens een keer met die andere formatie 5-3-8.
7: Geen weg terug. De leeuwen vallen aan. Niemand kan dit oranje aan.
8: Nou. Yo, go Nederland! Zet ze allemaal aan de kant!
0: Nou, enzovoort, enzovoort. Dat is er onder andere binnengekomen. Maar wij zijn voor vandaag op zoek naar nieuwe aanmoedigers. Ja. Dus zou jij het leuk vinden om Oranje eventjes via een boodschap een hart onder de riem te steken? Dan kun je dat doen via de app van 538. Dan druk je even op het microfoontje. Dan spreek je je boodschap in. En die komt dan automatisch hier in het berichtencentrum binnen. Wij maken daar een mooie compilatie van. En de leukste en meest originele aanmoedigingsboodschappen, die belonen wij met zo'n barbecue, met €200 boodschappenpakket. En bovendien maak je dan ook nog kans op het WK-kamerfeest. Aanstaande vrijdag gaan we de dagwinnaars in een hoge hoed gooien. 1 iemand komt eruit en die wint het WK-kamerfeest. Dan krijg je Samuel Welten bij je over de vloer, vlak voor de wedstrijd.
1: Hallo dan. Ja,
4: daar maar, kan niks meer overheen.
0: Nou, ja, dat denk jij.
4: Nee, zeg je Samuel dan dan kan je in principe een streep
1: daar
4: onder
1: gaat
4: klaar.
1: Niks meer overheen.
0: Samuel wilde dit ook eigenlijk alleen maar doen als hij zeker wist dat hij vergezeld zou worden van de reserve-DJ.
4: Nee, joh!
1: Inderdaad, daar gaat niks meer overheen.
0: Nee, die komt ook mee.
1: Is leuk, man.
0: Dus ik krijg Rick Romein op je feestje.
4: Nou. Dus dan zit Rick gewoon in de woonkamer.
0: Ja, ik zit in de woonkamer.
1: Ik vind het wel heel leuk, ja.
0: Ja, dat is gezellig.
4: Ja, en het wordt goed weer. Dus je kan lekker in de tuin of gewoon in de straat, weet je wel.
0: Ook dat nog eens een
4: keer.
0: Gewoon
4: zo'n pleinfeestje.
1: Leuk.
0: Dus,
4: ja, man.
0: Wat ik zou doen, is even de 538-app erbij pakken. Dat microfoontje aantikken en even die boodschap inspreken. Even iets origineels richting het Nederlands elftal. Dat kan nu, dat kan de hele uitzending door. En de leukste, die belonen we dan uiteindelijk met dat fantastische pakket. En ja, wie weet dus uiteindelijk wel de absolute hoofdprijs.
1: De reserve DJ.
0: Ja, Samuel Welten. En een heel week kamerfeest dat we bij je thuis organiseren. Hoef je nergens aan te denken. Dus spreek maar in via de app van 538. Dit is Harry Styles. Right.

0: Geintje, geintje.
1: En lekker naar de wekker komt er ook aan.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow Wim.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Obelin. Alles voor kampeergeluk.
9: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
8: Obelin. Tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: De zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
12: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
23: Kippie.
24: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.
27: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Ja, goedemorgen. Vanochtend kan hier en daar nog een spatje regen vallen, maar vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot 25 graden vandaag. Nou, lekker hoor. De files, Rick, waar staan ze?
8: Goedemorgen, begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel. 19 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 10. En de laatste is de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. 32 minuten.
7: Het is 6:53, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij Nederlandse afhaalzaken, terwijl dat eigenlijk verboden is. Dat blijkt uit een steekproef van het AD. En ook worden op sommige plekken nog gratis plastic tasjes uitgedeeld. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission van Team NL op de Olympische Spelen. Wüst gaat zich bezighouden met zowel de zomer- als de winterspelen. En ze volgt daarmee Pieter van der Hogeband en Carl Verheijen op. En ze is ook de eerste vrouw in deze rol. En minder dan de helft van de Nederlanders heeft nog interesse in het nieuws. Dat staat in een nieuw rapport. Vooral mensen onder de 35 jaar die volgen het nieuws steeds minder. En vergeleken met andere landen is het vertrouwen in het nieuws dan wel weer hoog. Maar ook dat cijfer daalt weer.
7: Maar dit moet jou als nieuwslezer natuurlijk enorm pijn.
9: Ja, nou ja, ze volgen dus vooral het nieuws via social media. Dat zijn ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland. Dus dat is best wel een groot deel van Nederland die dus daar dan vooral hun nieuws vandaan trekt.
7: Ja, waarvan je je af kunt vragen hoe betrouwbaar dat is natuurlijk.
9: Inderdaad. Ja, en het is een groot onderzoek onder 48 landen. Dus het is best wel een betrouwbaar resultaat. Ja, het lijkt mij een beetje zorgwekkend.
10: Het nieuws is natuurlijk ook niet leuker op geworden de afgelopen jaren. Het is natuurlijk niet, je gaat niet lekker dat je denkt, joh, ik zet het 8 uur journaal eens even aan, of het 7:30 nieuws bij RTL om 20 minuten te genieten.
7: Maar Niels is eigenlijk nooit leuk, toch?
10: Nou ja, van alle tijd. Best wel, er zit natuurlijk ook, we hebben genoeg leuk nieuws.
7: Ja, en toch pak een krant van 25 jaar geleden. Daar staat ook alleen maar ellende in.
10: Alleen maar ellende.
7: Oh. Ja, goed nieuws is geen nieuws.
9: Nee, maar zoals bijvoorbeeld gisteren, dan vraag ik aan mijn dochter. Die weet bijvoorbeeld niks over die oorlog bijvoorbeeld in Iran. Wat daar een beetje aan de hand is. Ja. Maar dat filmpje over dat meisje die is gaan bungee jumpen.
7: Dat kennen ze dan wel.
9: Want ja. Dat wordt natuurlijk groot gedeeld op social media. En ja, dat is dan wel vrij beperkt. Als je alleen dat soort heftige filmpjes vooral ziet. En ja, ik vraag me af of het een goede ontwikkeling is.
7: Terwijl het toch handig is dat je ook wel een beetje weet wat er speelt toch in de wereld.
9: Ja, natuurlijk. Verdrietig nieuws dan over Wim T. Schippers. Hij is overleden. Ja, dat werd uitgebreid in de krant gemeld. Hij stond bekend als eigenzinnig. Een kunstenaar, een mediamaker, was ook bekend van Sesamstraat. Daarin deed hij natuurlijk de stem van Ernie. Verder maakte hij ook legendarische radioprogramma's als bijvoorbeeld de Barend Servet Show.
7: Nee, dat was een tv-programma. Hij deed de
9: Ron Flonflon, ja.
10: Met Jacques Plafond op dinsdag of op woensdagavond.
7: Barend Servet was ook zo grappig. Dat is later nog een keer herhaald. Ik vond dat echt hilarisch.
10: Ja, is het nu nog steeds hilarisch?
7: Nee. Het is heel traag, maar het is wel, voor die tijd was het sensationeel.
9: Ja, en Hoeplaak, ik weet niet of jullie dat...
8: Ja, dat is met Phil Bloem.
9: Met
8: dat
9: die eerste blote vrouw.
8: Eerste blote vrouw ter wereld ooit op televisie, was in Nederland.
10: Phil Bloem.
8: Dat is, ja, er is in Nederland echt, daar zijn kamervragen over gesteld. Ja. En hij liet op een gegeven moment, onze koningin, koningin Juliana, die liet die spruitjes schillen op de bank. Er was een dubbelgangster. En dat was ook, nou, daar werd schande van gesproken.
10: Dat kon echt niet.
8: Nee. Dat werden echt, mensen zegden hun VPRO-lidmaatschap op. Ah. En ook dat werd in de Tweede Kamer besproken. Wat terwijl grappig. Als je het nu ziet, het is zo onschuldig.
10: Wat bij dat radioprogramma wat hij had, dat Ron Flonflon, met Jacques Plafond. Daar had je er ook zo'n personage heette Wilhelmina Kutje.
8: Ja, dat was een dichteres, ja.
10: Ja.
8: Die was al overleden.
10: Als je dat vandaag de dag op de radio doet.
8: Maar, die was al overleden, maar dan ging iedere keer... Ja, u kent haar wel, de beroemde dichteres Wilhelmina Kutje.
9: Maar hij heeft ook het woord gekte bedacht, ja, hè? Dat bestond gewoon nog helemaal niet.
8: En maar... jammer maar helaas, is ook een uitdrukking van hem.
9: Ja,
8: ja, dat heeft hij ook bedacht. Maar ik denk dat de meeste mensen hem kennen in de rol van Ernie.
11: Weet jij misschien hoe laat het is, Bert?
12: Ernie, heb je me wakker gemaakt om te vragen hoe laat het is? Het is midden in de nacht. Ik weet het niet.
11: Ja, maar dat het midden in de nacht is, dat weet ik. Maar Bert, ik vroeg me af of het midden in de nacht is nadat we naar bed gingen. Of is het midden in de nacht voordat we moeten opstaan? Bert?
9: Bert slaapt al.
8: Verschrikkelijk. Vind je het niet leuk?
10: Ja, wel, man.
8: Nee, ik vind het echt afgrijzelijk.
10: Ach, Rick, houd toch eens op, man. Ja, dan zijn we toch groot mee geworden.
8: Ja, ik vind er niks aan.
10: Legendarisch.
9: Je moet het maar doen, hè, en bedenken. Het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is natuurlijk uitgebreid gevierd in Kaapverdië, maar ook in Rotterdam, waar veel spelers vandaan komen. De 40-jarige keeper van Kaapverdië, die is dus in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers en nu 5 miljoen. Hoe grappig is dat?
8: 5 miljoen!
10: Ja, maar hij was echt de held van de wedstrijd.
8: Het was ook een leuke pot.
10: En 40 jaar, dat is toch ook sensationeel. Echt superleuk.
9: Fantastisch.
10: Ja. Flo, dankjewel even voor dit moment. Wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Of je straks even mee wilt denken met ons op muzikaal vlak, hebben wij wel een beloning voor, want je kan op die manier de badjas bemachtigen. En aangezien het WK in volle gang is, kun je ook een oranje variant van die badjas zo meteen winnen, als je stemt. Naar Kensington, Living For.

0: Living Four in de ochtendshow. Het is 11 minuten over 6:30 geworden. En we hebben even je hulp nodig.
1: Lekker na de wekker.
0: Of je even met ons mee zou willen denken, dat kan via een appje naar de studio. Want we hebben 2 liedjes klaarstaan. We zouden ze allebei kunnen draaien. Maar slechts 1 heeft zometeen een plekje op de playlist. En de vraag aan jou is, welke moet dat worden? Dat zou een plaat van Tupac kunnen zijn. Want het is vandaag zijn geboortedag. Hij overleed in het jaar 1996. 25 werd hij slechts. Beroemd geworden met...

ja, enzovoort, enzovoort. Wil je hem helemaal horen? Stuur dan even een naar de studio en je stemt op deze plaat van Tupac. Maar het was ook op deze dag, in het jaar 1978... dat de film Grease, gebaseerd op de musical uit 1972... in première gaat in de Verenigde Staten. En ervoor zorgt dat Olivia Newton-John en John Travolta natuurlijk uitgroeien tot wereldsterren. En die

twee natuurlijk, Olivia Newton-John en John Travolta. Maar dat is de tweede optie. You're the one that I want. Laat me weten, welke moet het worden? Wat is de leukste plaats van deze twee? Je kan dat middels een appje naar de studio ook beslechten, door mee te denken. Een 1 is een stem op Tupac en een 2 is een stem op het liedje uit de film Grease. You're the one that I want. Laat me weten wat de leukste is. Dan maak je kans op de...

0: zou vandaag jarig zijn geweest, waar het niet dat hij in 1996 al overleed. 25 is hij geworden, maar California Love vandaag de eerste optie. En dan in het jaar 1978 kwam de film Grease uit in Amerika. Gebaseerd op de musical met al die hits en natuurlijk een glansrollen voor Olivia Newton-John en John Travolta.
1: Ja, we kregen natuurlijk nog een tweede leven door die mixen later.
0: Ja, ja.
1: Nou, het was mega mix.
0: De film werd toen weer uitgezonden.
1: Oh, okay.
0: Je had in die tijd had je natuurlijk maar twee tv-zenders. Dus als zo'n film op de tv was, dan had half Nederland had het gewoon gezien.
1: Ja.
0: En toen is het een hele Grease revival is er geweest.
2: Met de Grease Megamix.
0: En toen is de Grease Megamix is nog een hele grote hit geworden.
1: Grappig, hè?
2: Draai je elke week nog op de Drive-In Show.
1: Ja, en dat doen menig DJ. Op een gegeven moment is dat klappen natuurlijk.
2: Ja. Oh ja, de andere.
1: En tegenwoordig kan je in die, op die spelers waarmee er gedraaid wordt natuurlijk dat loopen.
0: Ja.
1: Dus elke DJ gaat op een gegeven moment dat klappen loopen.
2: En als
1: door
2: niet iedereen meedoet, dan gaan we gewoon nog door met klappen. Dus, ja,
1: dat is het.
0: Richard, goedemorgen.
3: Hallo. Goedemorgen.
0: Volkens Waard meldt zich.
2: Oh.
3: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Ja, want daar komt Richard vandaan.
3: Ja, ja. 100%.
0: Stucador.
3: Ja, zeker weten, al 40 jaar.
0: Zo.
1: Toch een beetje, toch al een soort kunstenaars zien jullie.
3: Ja, natte beeldhouwers noemen we ons eigenlijk ook wel eens ooit, hè?
0: Natte beeldhouwers.
1: En loop ja. Jij, jullie lopen op stelten toch, om de plafonds te doen?
4: Op stelten? Nee joh.
3: Nou jawel, er zijn niet de stucadoors, er zijn degenen die gipsplaten die naden dichtzetten. En inderdaad, die lopen op stelte, ja, ja. Inderdaad, ja.
0: Ach, okay. Ja, ja, maar jij doet dat niet normaal gesproken. Jij zet de boel op stelte, maar je loopt er niet op. Nee.
3: Ik zet er wel de boel op stelte, 100% zeker weten, maar... Ja,
0: volgens...
3: Op een weg loop ik niet op stelte, zeker weten we niet.
0: Ja, ja, maar jij zegt, ik ben al 40 jaar stucadoor, maar ik kan me voorstellen, want het is natuurlijk echt wel zwaar werk, dat jij op een gegeven moment 's ochtends wel eens opstaat, dat je denkt, nou, als ik dit nog een jaar of 15 moet volhouden, dan wordt het een zware uitdaging.
3: Nou, ik hoef geen 15 jaar vol te houden, Tim. Ik denk nog een jaartje of 6, dan ben ik er wel klaar mee. Maar ik heb zoveel plezier in mijn werk. Ja. En het is altijd zo top. Als je iets gemaakt hebt, dan ben je gewoon... Het is altijd heel dankbaar werk.
2: Heb je eens bij een bekende Nederlander gestucadoord?
1: Oh, ja.
3: Nee, zeker weten we niet.
0: Zeker weten we niet,
1: jammer.
0: Nooit.
3: Nee.
0: Wat niet is, kan nog komen, toch?
3: Ja, zeker weten, absoluut.
0: Je bent nu op de radio, dus je bent in één klap een beroemde stucador, Richard.
3: Ja, echt, hè? Ja.
1: Moet je nou op zaterdag ook bij al je vrienden en familie... daar bel Richard maar even, dan kan hij even een muurtje stukken. Of valt dat wel mee?
3: Nee, dat heb ik altijd... Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Vrienden en familie, je staat altijd voor de kat op jol te werken. Dat ben ik allemaal niet
1: doen. En achteraf altijd gezeik. Ja, je doet het nooit goed.
3: Oh, verschrikkelijk. Ja, en als je dan nooit een keer hulp terug nodig hebt, dan...
0: Dan kunnen ze niet.
2: Nee, met vrienden moet je wandelen en niet handelen.
0: Ja, heel goed. Dat is precies wat ik...
3: Precies, inderdaad. Boter bij de vis en geen boter bij de vis, dan wordt er ook niet
0: gestuurd
3: door.
0: Hoppakee. Hey, Richard, wij hadden vandaag Tupac met California Love en uit de film Grease, You're the One That I Want. Wat moet het worden?
3: Ja, Tupac is heel gaaf, maar ik kies echt optie 2, jeugdcentrum. Geweldig.
0: Ja, heb je de film gezien ook?
3: 100%, zeker. Grease, Saturday Night Fever, heel de zwik. Het is gewoon, ja, dat was echt de jeugd.
0: Ja, en jij probeerde ook een klein beetje op John Travolta te lijken natuurlijk.
3: Nou, dat is nooit niet gelukt.
0: Oh, helaas.
3: Kom maar, dansen niet.
0: Wat zeg je, Richard?
3: Kom dansen niet.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan hem draaien. Het is de winnaar geworden. Jij krijgt van ons een badjas. En omdat het WK in volle gang is, is er ook een oranje optie. Dus wil je een groene, een paarse of een oranje variant?
3: Ik kies voor een paarse.
0: De paarse gaan wij naar Valkenswaard sturen, Richard. Hey, maak er een mooie dag van vandaag. En blijf zo vrolijk, hè?
3: Zeker weten, altijd.
0: Nou, dat is hartstikke goed om te horen. En de winnaar die is nu op de radio, het liedje waar jij op stemde. En heel veel anderen, want de meeste stemmen waren voor John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: En Olivia Newton-John, en You're the One That I Want. Toch leuk om weer eens te horen deze plaat.
1: Hij heeft toch zo'n vliegtuig in zijn achtertuin staan? Ja.
0: Nou, hij woont op een soort luchthaven.
1: Ja, zoiets toch?
0: Als je dat huis van hem ziet, hij heeft zo'n soort vleugel aan zijn huis laten bouwen. Dat is echt zo'n...
1: De D-pier van Schiphol.
0: Dat is echt een pier. En daar kan inderdaad, daar kan zijn Boeing, kan hij dan aan huis kan hij die parkeren.
1: Maar zou hij dan ook zeggen, schat, ik ga even naar de Albert Heijn. Ik kom zo weer terug, weet je
0: wel. Moet ik voor jou nog iets meenemen? Ja, geen idee hoe dat werkt, maar hij heeft zijn eigen vliegtuig.
1: Maar een privéjet, kijk, heel veel van die zakenmensen hebben natuurlijk zo'n kleine, is dat zo'n Falcon vliegtuig? Ja. Maar dit is gewoon een Boeing.
0: Een Boeing 707 heeft.
1: Maar dat kost toch miljoenen?
0: Ja, nou heeft hij die ook verdiend in de loop der tijd natuurlijk.
1: Ja, maar dan toch. Ja. Op een gegeven moment denk ik toch ook, wat moet je ermee?
0: Ja, maar dit is zijn hobby, zijn passie.
1: Ja.
0: Hij is echt...
1: Zou je dit ding ook eens in de zoveel dagen even moeten starten? Omdat anders de accu... of dat je hem aan een druppelaar moet leggen.
0: Ik heb geen idee hoe dat werkt met een vliegtuig.
2: Ja. Ik denk het wel. Je moet sowieso regelmatig vliegen. Anders raak je je vliegbrevet toch ook kwijt.
0: Ja.
2: Dus ja, hij zal er vast wel in.
1: Ja, maar het is niet een machine die je dagelijks natuurlijk... Nee. Dat je denkt van, weet je wat,
2: ik ga pakken Boeing vandaag.
1: Zo'n klein vliegtuigje kan je nog eens zeggen van... joh, dat kan hier opstijgen bij vliegveld Hilversum. Dan denk je, joh, ik vlieg even naar Texel en het is mooi weer. En dan kom ik daarna weer terug. Maar zo'n Boeing kan ook natuurlijk niet overal maar...
0: Nee,
1: te pas en te onpas landen.
0: En dan met de huidige benzineprijzen, daar word je helemaal niet van. Kerosine is natuurlijk vrij prijzen. Ik denk dat John Travolta, die wordt ook af en toe huilend wakker. Ja. Ik denk, die ook moeten we een rondje vliegen met dat ding. Nou goed, straks vervolg van de ochtendshow met daarin onder andere een probleem waar veel Nederlanders afgelopen zondagavond tegenaan liepen.
3: Bier was op.
0: Nou, dat is maar ook een bekend probleem.
3: Een groot probleem.
0: Dat kunnen we niet voor je oplossen. Maar wat we wel voor je op kunnen lossen is... veel Nederlanders zagen tijdens het spelen van het Nederlands elftal... in plaats van scherpe shirts een soort oranje vlekken op hun televisie.
3: Ja, de shirtjes zijn gewoon lelijk.
0: Nou, de shirts zijn eigenlijk te fel.
1: Te fel.
3: Te fel, ja.
0: Ja, en veel tv's kunnen daar niet mee omgaan. Maar wij hebben daar de oplossing voor. Dus zometeen hoor je wat je daartegen kunt doen.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Pas je eindelijk

0: juiste potje? Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
4: Haiboe.nl.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1+1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
3: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
7: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevoel. Vul de borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed 2,5 prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Odido.
16: 538 Nieuws.
17: 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn 8 doden gevallen. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht... die een radartest zou doen, stortte kort na het opstijgen neer. Onder de slachtoffers zijn ook 2 mensen van Boeing, de bouwer van het toestel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan. Grote reisaanbieders adverteren nog altijd met goedkope pakketreizen... die bij het boeken duurder blijken te zijn, dat schrijft de Telegraaf. Bij 1/3 van de reizen ben je uiteindelijk soms honderden euro's meer kwijt. De touroperators zeggen dat dat komt doordat de prijzen vaak en snel veranderen. Consumentenbond noemt het misleiding. Kaapverdianen in Rotterdam hebben gisteravond feest gevierd... na de wedstrijd van hun elftal op het WK. Het elftal van Kaapverdië met 6 geboren Rotterdammers... hield wereldkampioen Spanje op 0-0. Auto's reden na afloop toeterend en met vlaggen rond. In Delfshaven was een groot straatfeest namelijk. Gaan we naar het weer. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen... maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. En de komende dagen wordt het nog warmer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Florentien, dankjewel. Dan de files. En waar die staan, weet Rick.
20: Het zijn de 10. Begin op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade. 15 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug. 13 minuten. En de laatste, Tim, is de A27 Breda-Gorkum tussen... Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Daar is... de weg afgesloten en de vertraging 44 minuten.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ah, oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, of jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreekt.
5: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Spin Doctors is hier. Joe Princess. Radio
1: 538. Dames en heren, we schrijven geschiedenis vandaag. Dat doen we met elkaar. En de zon gaat weer schijnen in Nederland.
2: Lach uit je dashboard.
3: De 538 Ochtendshow.

0: De Spin Doctors bij 538 en Two Princess.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: En zo werd het 11 over 7 op deze dinsdagochtend. Het is de 16e van juni. In België is het WK voetbal gisteren begonnen met een gelijkspel tegen Egypte. En dat was toch verrassend. De ploeg van bondscoach Rudy Garcia. Die kwam in Seattle dus niet verder dan het gelijkspel. Middenvelder Yuri Tielemans die vertelde na afloop dat zijn team aan het begin van de wedstrijd niet scherp genoeg was.
3: En dan bij de rust, tweede helft, veel beter. Kijk, we hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd. Maar niet op het kader geschot, tweede helft. We hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. En ja, ze, een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is dat. Is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: Ja, ze zullen ook wel beter moeten. Maar zo zijn een hoop grote ploegen toch verrassend slecht begonnen eigenlijk aan het WK.
4: Maar in principe, gewoon van elke ploeg gaan de eerste drie toch door zo'n beetje.
0: Uiteindelijk wel, ja.
5: Van de derde plek gaan de 12 beste door, hè?
0: Ja, je moet het heel slecht doen, wil je niet doorgaan. Ach. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Je weet wat er gaat gebeuren, hè?
0: Doe het nou niet, Jinx.
4: Nee.
0: Gerard Joning die vertelde bij VI Oranje dat hij in de toekomst wel gewoon in het snabbelcircuit zal blijven optreden. Aan tafel ontstond er vervolgens de vraag wat dat dan precies inhoudt.
4: Ja, wat is snabbelcircuit? Dat vind ik altijd een beetje
6: denkbaar. Voor een godsvermogen een half uurtje vullen.
4: Bij mij?
6: Ja.
4: Het ligt er hoeveel mensen in de zaal zitten, maar ja, gemiddeld is dat 18, 19.500 euro.
5: Kan je nog één keer zeggen? Wat zei je?
4: Wat zei
5: je? Ja, wat zei jij? Ja. Voor een half uurtje?
4: 18, ja.
5: Ik ga ook zingen.
0: 18, 19.000 euro voor een half uurtje.
6: Ik moet zeggen, dat is wel heel veel geld.
0: Dat is heel veel geld, ja.
6: Voor
0: ja.
6: Gerard Joling.
0: Ja, maar mensen betalen ervoor. Want hij staat volgens mij ieder weekend meerdere malen op te treden.
5: Keer of 4, 5.
0: Ja.
6: Ja, had, afgelopen weekend volgens mij had hij 5 shows gedaan. Nou, maar hij heeft maar 16.000, hè?
0: Ongeveer.
6: Ja, dan verdient hij gewoon 80.000 euro in het weekend.
0: Ja. En het is hem gegund. Francis Broekhuizen die liet gisteren bij De Slimste Mens horen hoe hard ze kan zingen. Zij haalt de 109 decibel.
5: Zo, de straaljager.
0: Maar moet je even luisteren.
5: Oh. Oh mijn god.
7: Wauw, wat een stem.
0: Ik weet
8: Nee, je doet lekker. Heb je ook een favoriete opera?
9: Oprah Winfrey.
5: Nou, mocht je in de auto zitten en denken...
6: Ja, maar
5: ik kan
6: dat is leuk.
5: Francis Broekhuis heen.
6: Maar laat Francis nog één keer horen. Laat Francis nog één keer horen.
4: Maar ik ben het wel eens met nieuws.
5: Ja. We hadden toch nog wat discussie over het luchtalarm. Over wat we daarmee moesten doen. Maar kunnen we niet één keer per maand op maandag...
6: Het is maandag, het is maandag 12 uur. Ja, hey, je hoort dit.
0: Francis, als jij even... Nou, enzovoort. Maar denk je dat je dit kan laten? Ja, nou, doe eventjes via de app.
6: Ik denk niet dat mensen dit kunnen.
0: Nee, dit is wel moeilijk, hoor.
5: Gehad. Probeer eens, Flo.
0: Oh, doe jij het eens, ja.
5: Nou, ik vind het gewoon bijna, dit is ook gewoon echt
0: zuiver. Ik neem alles onmiddellijk terug wat ik heb gezegd.
6: Maar dit hoort Emiel dus.

0: Baza, Magnetic hier in de ochtendshow van 538. 17 over 7. Goedemorgen en welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, het is vandaag dinsdag. Het is 16 juni, tweede dag van de werkweek. Ja, en een van de vele dagen waarop de bal weer rolt tijdens het WK voetbal. En afgelopen zondag zou het zomaar zo kunnen zijn dat de wedstrijd van het Nederlands elftal bij jou zorgde voor fel oranje shirts op het scherm. En zoveel zelfs dat bij sommige televisies eigenlijk een soort vlek ontstond. Ja, volgens de KNVB speelt Nederland zelfs met het meest oranje shirt ooit. Maar hoe kan het dat sommige tv's daar niet mee om kunnen gaan? Dat vragen we eventjes aan een kenner, Erik van Ballengooien van Tweakers. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Mooie achternaam als het over dit onderwerp gaat natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, even, wat gebeurt er nou op sommige televisies dat er in plaats van een shirt meer een vlek te zien is? En ik moet eerlijk zeggen, ik had het op mijn tv, had ik het op een gegeven moment ook een beetje.
2: Ja, het is eigenlijk op alle tv's wel. Het ligt alleen hoe je hem instelt, of het, hoe je tv hebt ingesteld staan. Of het heel erg zichtbaar is, of dat het wel meevalt. Ja. Waar het eigenlijk op neerkomt, hè, dat hele oranje waar de KNVB zo trots op is, dat is eigenlijk net iets oranje voor het kleursysteem wat we gebruiken voor televisie in Nederland.
0: Oh, en hadden ze daar niet over na kunnen denken dan?
2: Dat had misschien goed geweest, want ik weet ook niet zo goed hoe ze dit op kunnen lossen uiteindelijk. Maar het komt er een beetje op neer dat ja, er zitten gewoon tinten in het oranje die allemaal te oranje zijn. En dat wordt dan eigenlijk één grote vlakke oranje waas.
0: Ja.
2: En zeker als je je televisie in een modus hebt staan waarin de televisie de kleuren ook nog een beetje extra laat knallen. Dan wordt het heel erg. Dus als je je televisie in de standaard of in een dynamische stand hebt staan voor beeld.
0: Ja.
2: Ja, dan wordt het nog erger. Dus dat moet je eigenlijk niet doen om dit shirt er een beetje goed uit te laten zien.
0: Maar nou begreep ik dat ze in de Verenigde Staten, dat weet jij misschien wel, dat ze op een andere manier filmen dan dat ze dat in Europa doen.
3: Oh.
2: Ja, klopt. Het heeft te maken met HDR en SDR. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar heeft te maken. Er is een nieuwe kleurruimte waar dus meer kleur en ook hogere helderheid in kunnen. En daarin wordt het opgenomen. En het wordt dan als het ware een soort teruggecomprimeerd om het op normale televisie weer te kunnen geven.
0: Ja.
2: Ja, en daar gaat het een beetje mis ook. Het is, bij die vertaalslag van HDR naar SDR gaan er gewoon een heleboel details in dat felle oranje gaan verloren.
0: Maar even, als we dit WK hadden gespeeld op een ander continent, hadden we dit probleem dus minder gehad?
2: Nou, hadden we waarschijnlijk hetzelfde gehad. Want eigenlijk alle grote sportwedstrijden worden wel in HDR opgenomen de laatste tijd.
0: Ja.
2: Ik zeg bij die vertaalslag. En in die vertaalslag zou je wel wat kunnen doen. Dus de kleuren terugregelen. Alleen, ja, dan wordt alles minder gekleurd. Ja. En ja, dat willen mensen natuurlijk ook niet.
0: Nee, dat begrijp ik, ja. Maar nu eventjes de oplossing. Hoe gaan we het oplossen voor de volgende wedstrijd?
3: Wordt het toch een beetje shaden, of niet? Heet dat niet
2: het
3: zelfs?
2: Belangrijkste wat je moet doen, is je televisie dan naar de beeldinstellingen gaan en kijken of je daar een instelling kan vinden die film of filmmaker heet. Dus film of filmmaker.
0: Ja.
2: En daarin zijn de kleuren wat teruggeregeld. Dus dan moet je in eerste instantie denk je ook waarschijnlijk van oeh, het ziet er een beetje flats uit.
0: Ja, ja.
2: Maar dat is wel zo als de kleuren horen te zijn. En dan ziet het oranje er beter uit. Maar ja, informatie die niet in het signaal zit, dus details die weg zijn, die haal je niet terug natuurlijk.
4: Wordt het spel dan ook beter?
2: Ik denk, maar moet je dan een hele dure tv nodig gaat hebben om dat voor elkaar te krijgen.
0: Maar dit hebben we niet eerder gehad, toch, dit probleem, Erik?
2: Niet zo duidelijk. Kijk, vroeger hadden we in de tijd van analoge tv waren we eigenlijk wel gewend dat kleuren vaak door elkaar liepen en dat het er niet zo strak uitziet. Alleen we zijn een beetje verwend.
0: Ah.
2: En nu valt het heel erg op. Ik moet zeggen, ik heb mijn eigen tv wel in de juiste mode staan natuurlijk. En ook ik vond het niet om ik werd er niet heel blij van, laat ik het zo zeggen.
0: Want je hebt op een gegeven moment ook een tijdje dat probleem gehad. En ik denk dat het met de nieuwe tv's is dat wel opgelost. Maar als dan de bal te snel rolde, dan kreeg je ook zo'n soort waas over je scherm.
2: Ja, heeft te maken met platte tv's met die LCD-schermen. Die zijn niet zo snel. Ja. Dus dan krijg je inderdaad dat er een beetje zo'n vallende ster werd.
0: Ja, zo'n vallende ster, ja.
2: Ja, precies. Nou, dat is bij nieuwere tv's wel grotendeels opgelost inderdaad. Ja. Dus het was nog steeds niet helemaal weg, maar de meeste mensen zien dat niet meer.
0: Oké, maar jij zegt dus even naar de filmmakermodus of de filmmodus.
2: Ja, film of filmmaker.
0: En dan ben je in principe van een heleboel ellende ben je af.
2: Dat is geen blaf dat ik doe, alleen ik word wel veel minder.
0: Nou ja, toptip Erik. Fijn dat je ons eventjes wilde helpen. Ik denk dat een hoop mensen hier blij van worden voor de volgende wedstrijd.
2: Laten we hopen dat ze beter spelen ook.
0: Ja, dat zou fantastisch zijn. Erik van Ballengooien van Tweakers, dankjewel voor je tijd. En dan hebben wij natuurlijk nog eventjes onze luisteraars gevraagd hoe zij zijn als het gaat om het zingen van opera. Er zijn behoorlijk wat
3: Wordt er veel opera gezongen bij ons?
4: Francis Boekhuizen.
0: Er zijn veel operazangers onder onze luisteraars. Luister even mee. Zo. Ja,
5: of zoiets.
0: Ja.
3: Oh ja, kijk.
4: Is ook niet slecht.
6: Oh, die is goed.
0: Ah.
3: Zit die vibrator ook een beetje in, hè?
0: Oh, mooi. Mooi. Ja. Ja, dat is iemand die heel erg zijn best heeft gedaan. Nou, kan jij ook een stukje opera? Je kan hem nog even insturen via de app van 538. Het is 8 voor 7:30. En muziek van Robbie Williams is hier.

0: is ongeveer dezelfde kleur.
1: Ken je iemand die kleurenblind is? Ik vind het altijd zo'n ingewikkeld ding om te begrijpen hoe dat dan gaat in iemands hoofd.
2: Ik heb problemen in rood-groen.
1: Maar dat, als je dus voor het stoplicht staat, dan moet je...
2: Ja, ik rijd af en toe gewoon door.
3: Maar wat zie jij dan, denk je?
2: Nou, dat weet ik dus niet.
1: Ja, maar, maar er gebeurt toch iets?
2: Nee,
1: maar wat als jij rood ziet, wat zie je dan?
2: Nee, dan zie ik wel rood. Maar dus je hebt heel veel vaak van die plaatjes. Dan heb je bijvoorbeeld een cijfer 7 in rood-groen, weet je wel? Ja, dat zie ik dan niet altijd.
1: Nee.
3: Het verschil dus.
2: Ja.
0: Nee, dat is ook wel lastig.
3: Rood en groen lijken op elkaar.
0: Ja, dat is ook als muziek samenstellen super lastig. Want ik zie heel vaak, dan heeft Rick samengesteld... en dan moet ik Marco Borsato met groen draaien. Ja,
1: Oh, Rick heeft weer samengesteld.
0: Nou, zometeen het laatste nieuws. Flo, wat zit erin?
3: Nou ja, het is weer een onderzoek. Kunnen vrouwen echt minder goed autorijden dan mannen?
0: Cheers to see knows me. Genesis, binnen nu in een paar minuten. De smulschijf komt eraan. En meer in het vervolg van de ochtendshow.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
8: Belisol.
6: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haaier.
1: Yes!
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
11: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
1: 18.000.
2: Wat verdikken we.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
19: Oranje. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Everybody.

0: juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
5: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
6: Dat wordt best lastig.
4: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
7: We worden wel wereldkampioen.
8: Ja,
4: beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
12: Ja, goedemorgen. Vanochtend kan hier en daar nog een spatje regen vallen, maar vanmiddag breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden. En dan de files. Waar staan ze, Hik?
13: Begin op de A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven, 27 minuten. A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden, 17. En de laatste staan 16, Breda-Rotterdam. Bij Zevenbergshoek, de vertraging 27 minuten.
12: Het is 8:03. De hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het lukt school- en bedrijfskantines niet om meer vegaproducten te verkopen. Cateraars willen de trend ombuigen naar werknemers laten. Maar, sorry, het gaat helemaal mis. Cateraars die willen de trend ombuigen, maar werknemers die laten zich echt niet dwingen en willen vooral zelf kunnen kiezen. Dat schrijft het FD. Steeds meer Nederlanders slaan het nieuws liever over en ze vertrouwen ook minder wat ze horen of lezen, blijkt uit onderzoek. Vooral jongeren haken af. Tijd voor actie, dat zeggen de onderzoekers. 4 op de 5 clubs in het top amateurvoetbal, die hebben wel eens te maken met agressie. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een van de redenen is de verharding in de samenleving. Ja, clubs zetten zelfs beveiligers in nu. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. Ja, de auto kwam terecht naast de zelfscankassa's.
12: Dat is wel makkelijk. Wat kostte de auto?
14: €100.000. De schade daar, ook in de Jumbo, is enorm. Maar gelukkig raakte niemand gewond.
15: Nou, dat is het.
14: Ja. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het een beetje mis met het inparkeren.
12: Zou je denken?
14: En jullie denken nu natuurlijk, vrouwen kunnen minder goed rijden.
13: Ik denk het juist niet. Ik denk dat vrouwen beter rijden dan mannen.
14: Ja, inderdaad. Mannen zijn al lang niet meer het sterke geslacht in de auto, ondanks dit bericht. Vrouwen rijden in ieder geval veiliger. En hebben ook de minste ongelukken. Zijn minder vaak betrokken bij een aanrijding.
13: Oh joh. Bij mannen zijn toch altijd, weet je, in de auto, ook bij stoplicht, je wilt toch sneller optrekken dan degene die naast je staat. En vrouwen zijn wat, weet je wel, ook met uitstappen, met de deuren en het is...
14: Ja, mannen hebben wat meer zelfvertrouwen in de auto en denken dus ook vaak dat ze beter en heel goed kunnen rijden.
13: Dat wij Max Verstappen zijn.
14: Ja, dat is inderdaad een beetje te veel zelfvertrouwen.
15: De hele tijd langs de kant van de weg met een kapotte motor.
14: Het is wel zo dat vrouwen vaker letsel ondervinden omdat ze kleiner zijn. En dan kunnen ze minder goed bij het stuur. Om op de pedalen dus om ze te kunnen raken.
13: Ik herken dat wel.
14: Ja, ze moeten ook meer over het dashboard kijken om het allemaal te kunnen zien. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje gevaarlijk. En daarom hebben ze vaker letsel.
15: Je ziet wel eens mensen in de auto zitten dat ik denk, die zitten zo dicht op het stuur. Echt helemaal dat je denkt van, hoe kan je zo...
12: Maar zo wordt het natuurlijk ook wel een beetje geleerd tijdens de rijles.
15: Ja, is dat zo?
12: Ja, ik kan me herinneren dat je dan... En dan moet je je handjes...
15: 10 voor 2.
12: 10 voor 2. Ik geloof dat dat inmiddels
13: dat is
12: ook...
13: Nee, dat is helemaal niet meer zo.
12: Dat is niet meer, hè? Maar zo heb ik het wel geleerd. 10 voor 2. En dan, ik zat voor mijn gevoel altijd tijdens het rijden... zat ik met lessen in ieder geval dicht op het stuur.
13: Maar als jullie nu wilt, rijden jullie altijd met 2 handen aan het stuur? Of
15: nee. Nou ja, Ik heb wel een stuur wat gaat muiten als je niet goed vasthoudt. Dan gaat hij zeggen van, joh, hey, de knipperen. En als je hem dan niet op een bepaalde...
13: Maar jij rijdt met één hand?
15: Ja, heel vaak. Dat doe ik ook.
13: Ja.
15: Arm op de leuning van je deur. En dan...
13: Heel vaak met één hand.
15: Liefst gewoon met twee knieën en appen.
14: Maar ook op de snelweg, als je heel hard rijdt, ook met één arm?
15: Ja.
14: Dat vind ik wel gevaarlijk.
13: Ik vind het echt gevaarlijk.
14: Want als iemand een rare beweging voor je maakt...
13: Ja, ben je al te laat.
14: Dan ben je
13: het. Even te denken hoe ik... ik denk dat ik over het algemeen wel maar één hand aan het stuur heb. Tenzij je inderdaad echt supersnel gaat. Ja, dan pak je wel even goed het stuur vast. Maar ja... Maar is dat heel, is dat super link dan?
15: Nee, ik denk dat ik het ook doe.
13: Ik denk dat je meer controle hebt met twee handen. Ja, nee, zeker. Dat weet ik. Maar
6: dus is alles gevaarlijk.
13: Op het moment dat er gevaar dreigt of zo, grijp je onmiddellijk natuurlijk.
6: Ben je altijd te laat?
15: Ik heb ook altijd, als ik met twee handen stuur, dan stuur ik sowieso aan de onderkant. Ik heb nooit mijn handen op...
13: 10 voor 2 nooit?
15: Nee.
13: Oh, zeker wel.
15: Ja?
13: Ja. Ja, ik ben een hele goede chauffeur.
15: Hoor nou.
14: Dit bedoel ik dus. Te veel zelfvertrouwen.
13: Nee, ik ben gewoon een hele goede chauffeur.
14: Heb je wel eens een aanrijding gehad?
13: Ja,
14: Nou.
13: Maar de laatste aanrijding die je hebt gehad is denk ik... Nou,
15: jouw rijbewijs ingenomen?
14: Maar ik heb altijd
13: dat de laatste die wat mag zeggen over rijbewijs ingenomen ben jij natuurlijk.
15: Nee, mijn rijbewijs is nog nooit ingenomen, vriend.
13: Nou, maar je bent toch veroordeeld? Niet?
15: Ja, maar mijn rijbewijs is niet ingenomen.
13: Nee, ja. Ik weet niet wat...
15: Maar
13: goed, ik kan me een keer herinneren. Ik zat bij Rick in de auto toen hij een behoorlijke aanrijding had met een paal. En dat was in Amsterdam. En Rick, die ging... Maar er zaten collega's zaten in de auto.
15: Dat is zo kloot.
13: En dit verhaal, die heb je al zo vaak verteld.
6: Die ging heel stoer.
13: En dan doe ik... Want ik ging ook nog vertellen wat hij...
15: Was dat die Mazda?
13: Ja, die 626. Die zegt, dan doe ik even hier, dan draai ik hem hier even en bam. En die rijdt zo echt keihard tegen een paal aan. Het was een stoplichtpaal. Stoplicht was er afgehaald, ze waren die straat aan het openbreken. En Rick rijdt echt vol die auto.
15: Ja, maar de vraag is dan, wat doe je dan? Ga je blijven heel stoer doen? Boeit me niks.
14: Je wordt zeker kwaad op de auto.
13: Nee, iedereen, Rick deed net alsof er niks aan de hand was. Dat interesseert me niks. Jij ging niet kijken.
14: Ben je daarna?
13: Maar toen niet. Ja. Maar het was echt lullig, want het is altijd vervelend als je...
15: Er zaten vier collega's
13: bij Rick in de auto. We gingen naar een bedrijfsfeestje.
6: Ik kan me het niet meer herinneren.
13: Ja, ik weet het echt nog precies. En jij ging net doen alsof het je niks kon schelen.
15: Echt waar?
14: Ik heb het ook wel eens gehad, hoor. Toen ging ik dus... ik wilde eigenlijk een soort van inparkeren ook. En ik had de muziek heel hard. En dan hoor je dus niet...
6: De piepies.
14: Ja, blijkbaar heb ik die niet gehoord. En ik zat echt tegen zo'n paal aan te rammen. En het werd echt geklopt op mijn ruit van...
15: Zo van, je zit er al op.
14: Die paal, ja, die...
15: Je kan niet verder. Jij bleef maar gas drukken.
14: Ik had helemaal niks in de gaten. Wat was ik zuur daarna.
13: Heerlijk. Als je het leuk vindt om een gloednieuwe barbecue te winnen om komend weekend, en het wordt echt fantastisch barbecue weer. Bij jou in de tuin nog op een Kamado barbecue te barbecuen, plus €200 aan boodschappen tegoed, dus dan kun je het vlees meteen halen om erop te gooien. Dan zou ik even een aanmoediging voor het Nederlands elftal inspreken in de app van 538. Zometeen de leukste aanmoedigingen en de beste van vandaag, die wint dit hele pakket en maakt bovendien kans op een weekkamerfeest. Dan krijg je Samuel Welte en Rick Romeijn bij over de vloer. Ja, want die komt dan bij je draaien.
6: Ja, leuk, hè?
13: De wedstrijd van het Nederlands elftal, de volgende wedstrijd, de vlak daarvoor, is eigenlijk het WK-kamerfeest bij jou thuis. Dus dan kan je al je vrienden en familie...

0: een weekkamerfeest. Bij jou thuis.
1: Oh, ben je thuis ook nog? Dat is superleuk, want dan krijg je gewoon het hele circus bij jou over de vloer. En wij regelen alles, hè? Hapjes, drankjes, optreden van een artiest, in dit geval Samuel Welte. En Rick, de reserve-dj, die komt ook mee. En dit is dan allemaal zaterdag, vlak voordat Nederland gaat spelen. De tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Dus dan kan je je vrienden en familie lekker uitnodigen. En ja, wij regelen de rest voor je. Het enige dat je moet doen is een aanmoediging voor het Nederlands elftal inspreken via de app van 538. Even een beetje een originele leus of een slogan of in ieder geval iets waardoor het Nederlands elftal eventueel beter zou gaan voetballen. Dit is er vanochtend zoal binnengekomen.
2: Hey jongens van Oranje, kom op man. Hoe dan ook, jullie trappen ze erin. Met de kop, met de billen, met de voeten, van alles. En op zijn achterhoek zouden we zeggen... Vred ze op, stoere leeuwen.
3: Al is het maar tegen die arrogante Messi of op zijn Duits in de finale in de laatste minuten, we pakken hem.
4: Speel met passie, vecht met trots en laat de wereld zien waar Oranje voor staat. Let's go!
5: Speel niet naar links, speel niet naar rechts, maar speel de bal naar voren. Want dan pas kan je scoren.
1: Ja.
5: Hoppa!
1: Ja, nou dit zijn zomaar eventjes een paar aanmoedigingen die vanochtend zijn binnengekomen. Wat was dat nou, die Achterhoekse, Freudsop?
6: Uiteindelijk is dat het, Freudsop, ja.
1: Max, die heeft ook een mooie aanmoediging ingestuurd. Goedemorgen, Max Beulink uit Hillegom komt hij. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jij was in de sportschool en jij dacht ik ga eens eventjes iets voor het Nederlands elftal inspreken.
7: Ja, ik was onderweg. Ik dacht, hij popt in mijn hoofd. Ik dacht, nou, laten we hem insturen.
1: Ja, het is wel lekker als je dan uit de sportschool komt. Dan ben je zelf natuurlijk ook wel een klein beetje opgefokt.
7: Precies.
1: Ja, dat blijkt wel een beetje uit de boodschap die jij insprak. Zullen we even gaan luisteren? Dit vonden wij vanochtend eigenlijk een van de meest originele.
8: Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Het is Nederland die van de beest geniet. Hey.
1: Ja, even.
9: Ja.
1: Zeer creatief, Max.
7: Ja, weet je wel.
1: Maar waar genoten we nou van? Nederland dat van de waves?
7: Wat zei je nog een keer?
1: Ja, je zegt Nederland dat van de huppeldepup geniet. Ik verstond het niet helemaal in jouw...
7: De winst geniet.
1: Van de?
6: Winst.
1: Oh, van de winst. Ah. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Jij gaat er in ieder geval van genieten, want jij bent degene die gewonnen heeft.
7: Hey! Kijk, fantastisch.
1: Van harte gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
1: Er komt een enorm pakket jouw kant op. Daarin zit onder andere een B-kamerjas, een oranje Kamado barbecue.
7: Nou, voor die WK-jas doen we het, hè?
1: Die is echt leuk, hoor. Die zit lekker. Je krijgt een boodschappencheck te waarde van 200 euro.
6: Zo.
1: En je hebt jezelf gekwalificeerd voor de hoofdprijs, het W-kamerfeest. Stel dat je die prijs wint, dan zijn we zaterdag bij jou thuis... met een heel team dat ervoor zorgt dat daar een fantastisch feest wordt georganiseerd. Samuel Welt is erbij dan, Rick die komt bij je draaien. Nou, echt de ideale manier om op te warmen voor de wedstrijd tegen Zweden.
7: Kijk, fantastisch jongens, dankjewel.
1: Of je die prijs gewonnen hebt, hoor je aanstaande vrijdag... en de rest van de prijzen die worden je nu al aangeboden door Albert Heijn.
7: Helemaal super, dankjewel jongens.
1: Alsjeblieft man, het komt allemaal je kant op.
7: Fijne uitzending.
1: Dankjewel, hoi. Max, vandaag de inzender van de leukste slogan...

0: Samuel Welte en zijn oranje plaat De Leeuw komt eraan. Zoals hij hem afgelopen donderdag nog live bij ons in Amsterdam. Onder het Museumplein zong.
1: Ja.
0: Afgelopen donderdag zaten we met de ochtendshow vast op de plek waar wij hopen dat het Nederlands elftal uiteindelijk.
2: We hebben wel even een bordje in het gras geprikt.
0: Heb je gezegd dat het
2: gereserveerd is? Gereserveerd van.
0: Woensdag, ja, hadden we nu bedacht. Woensdag na de finale. Ja,
2: van 19 tot en met 22 juli is het gereserveerd door 538.
0: Dan moeten we daar een klein feestje bij. Maar hoe gaaf zou het zijn als we het Nederlands elftal gewoon kunnen huldigen? Ja, het is.
2: We hebben zo
0: een beetje manifesteren.
2: Ooit natuurlijk gehuldigd voor plek 2. Dat was natuurlijk een beetje gekker.
0: Ja. Dat maar was wel leuk. Denk,
2: hè?
0: Was wel leuk.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje raar dat je toch? Of dat je. Ja,
3: nou,
2: voelt een beetje dubbel, toch?
3: Ik voel het niet.
2: Nee?
0: Nou,
2: nee.
0: Volgens mij vonden de spelers het toen ook wel ingewikkeld. Die hadden ook zoiets van.
2: Je gaat toch.
0: Je verliest de finale.
2: Ja, je had beter derde kunnen worden. Dan had je namelijk nog die troostfinale gewonnen.
0: Ja.
2: Tenminste, dat is voor mij altijd een beetje bij Olympische Spelen. Of Olympische sporten. Zeg ik, ben liever brons.
4: Ja.
2: Dan dat je zilver wint. Zilver verlies je van goud. En met brons dan win je nog een soort van.
4: Sta je op het podium.
0: Ja. Heb je
4: het
0: net gered. Oké, dus laten we afspreken dat we alleen huldigen bij.
2: Alleen bij.
0: Gewoon kampioenschap.
2: Ja, dat we kunnen iedereen huldigen door. Een amateurteam, als we daar toch zijn. Nationale huldigingen.
0: Gewoon de hele dag alleen maar huldigen.
2: Ja, alleen maar huldigen.
0: Ja. Straks vervolg van deze radioshow. Met daarin onder andere. Ik zit even te kijken. We hebben nog een tv die we weg kunnen geven. Dat is wel leuk. Als je nou straks de scheidsrechtersfluit hoort. Dan zou ik even bellen met 0909-3000-538. Dan maak je namelijk kans op een gloednieuwe tv. En dan heb je dat probleem van het oranje.
2: Exact.
0: Dat heb je daar niet op de televisie. Dat garanderen we. Dus dat verderop.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oeh, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
6: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man.
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren!
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is.
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden. Tweede van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
21: De leeuw komt eraan.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Geweld blijft een groot probleem in het topamateurvoetbal. Uit een onderzoek van 1Vandaag blijkt dat ruim 4 op de 5 clubs de afgelopen jaren te maken hebben gehad met agressie rond wedstrijden. En dat komt vaak door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van social media. Sommige clubs zetten nu extra beveiligers in. Steeds minder Nederlanders interesseren zich voor het nieuws. Dat blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren tot 35 jaar halen nieuws liever van social media. Tijd voor actie, zeggen de onderzoekers. Er ligt hier echt een uitdaging voor de nieuwssector. En wie in Gelderland via de weerradar van het KNMI gaat checken of het gaat regenen, komt vaak bedrogen uit. Er valt meer of juist minder dan verwacht. Oorzaak is een rij populieren naast de radar in Herwijnen. Dat meldt de regionale omroep. Die verstoren de waarnemingen al jaren, want ze zijn veel sneller groot geworden dan gedacht. Dan het weer. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. En de komende dagen wordt het alleen nog maar warmer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Dankjewel Flo, Felix dan. Rick weet waar ze staan.
6: Goedemorgen, begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 27 minuten. A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven 27. En de laatste is de A28 Amersfoort-Utrecht bij Rijnsweerd 46 minuten.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.

0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Om 6 over 8 op deze dinsdagochtend, 16 juni is het vandaag. Albert Verlinde heeft aangegeven weer bij VI aan tafel te gaan zitten, maar bij Breaking News schrijft hij altijd aan bij RTL. René van der Gijp vertelde bij VI Oranje dat hij dat kan begrijpen, maar Johan Derksen is het daar helemaal niet mee eens.
2: Albert, blijft dan lekker weg. Als wij hem uitnodigen...
3: Nee, maar je kan hem niet. Je kan niet zeggen blijf lekker weg, want hij is zo goed.
4: Ja, te goed.
3: Hij is gewoon te goed eigenlijk.
2: Ja. Dat heb ik in de kijkcijfers nooit gezien.
3: Dat
2: zei
3: dat nee, maar, maar dit moet je toegeschrijven. Als hij nou een keer hier zit, moet je gewoon thuis nog een keer terugkijken. Dan zou je misschien pas merken. Hoe goed hij is.
2: Ik kijk nooit terug, maar ik vind het een eis. Want dat zal niet van Albert komen. Dat zal van RTL komen. En dan denk ik, joh, als jullie gaan bepalen wanneer hij hier mag zitten, hou hem lekker dan.
0: Ja, hou hem lekker dan.
5: Oh, jee.
6: Lekker sfeertje.
0: Ja?
4: Ik zou als Albert wel zeggen, toedel en doki.
6: Ja.
4: En de hartelijke groeten, Johan Derksen.
0: Ja. En het is momenteel bewolkt, maar de komende dagen belooft tropisch weer te worden. Weerman Dennis Wild heeft de laatste info erover. Dennis, goedemorgen.
7: Een hele goede morgen.
0: Ja, we zijn er nogal aan toe aan het warme weer, maar we worden op onze wenken bediend.
7: Ja, dat kun je wel zeggen. Nou ja, juni is tot nu toe behoorlijk wisselvallig en fris verlopen, dus kom maar op met die hoge temperaturen. Maar ik denk dat mensen aan het eind van de week ook weer gaan klagen, want het wordt echt tropisch warm, met ook tegen het weekend weer een paar flinke buien erbij. Dus, maar goed, voor die tijd loopt de temperatuur lekker op. Vandaag in het zuiden al zo'n 25 graden. Morgen komt daar nog iets bij. Het noorden houdt toch wel last van wat bewolking en blijft een beetje achter. Maar dat komt donderdag helemaal goed. Dan is het eigenlijk overal 25 tot zo'n 30 graden met volop zon. Dus die zomer keert echt weer terug.
0: Ja, en is dat dan een korte hiccup of is het gewoon echt voor de komende weken?
7: Hij lijkt in ieder geval tot het begin volgende week stand te houden. Daarna durf ik er nog geen hand voor in het vuur te steken.
0: Oh, dat
4: zou zo niet doen.
0: Maar jij zegt tropisch warm dus de komende dagen.
7: Ja, zeker. En ik moet trouwens nu eigenlijk heel snel weer voor de camera's, voor de televisie. Dus ik ga nu ophangen, maar heel erg bedankt voor het bellen. En geniet van de zomer.
0: Ah, we wilden je nog even aan de lijn houden eigenlijk.
7: Yeah.
0: TV gaat voor. Dag Dennis. Hoi, hoi. Ja, Dennis had van tevoren al gewaarschuwd. Hij moet om 10 over 8 moet hij bij Hart van Nederland ook live. Maar toch even fijn om van hem te horen dat het de komende dagen echt lekker weer gaat worden. Dit is de 538 Ochtendshow. Ik zou de scheidsrechtersfluit even in de gaten houden. Want als die straks klinkt, dan maak je kans op een gloednieuwe televisie. En ja, het leuke is van die tv, we hebben het er vanochtend al even over gehad. Veel Nederlandse kijkers die hebben geklaagd over het shirt van het Nederlands elftal. Dat ze oranje vlekken zien. Is bij deze tv niet het geval. Zit een speciale oranje modus zit erop. Geen enkel probleem.

0: en this is the moment in de 538 ochtendshow. Het is 16 over 8 en de fluit heeft geklonken.
1: 538.
2: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Ja, dat kijkt toch net even lekkerder. En bovendien heeft hij ook een geweldig formaat, 55 inch. 1,40 meter is dat trouwens.
3: Zo van een joekel.
0: Ja, dat is een lekker beeld. En Wervershoofd is het plaatsje waar Nico vandaan komt. Die hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Nico.
4: Goedemorgen, Tim.
0: Goedemorgen, met een bus vol kinderen.
4: Ja, ja.
0: Zijn die allemaal van jou?
4: Oh, gelukkig niet.
0: Maar die moet jij naar school brengen?
4: Die breng ik naar Palandia in Grootbroek.
0: Oké, okay. En dat is de rit die jij elke dag rijdt?
4: Ja, elke dag en daarna doen we dagbesteding, ziekenhuis en zo.
0: Oké, okay. Nou mooi hoor. Mooi
4: denk. Heel gevarieerd.
0: Ja, jij dacht ik ga eens eventjes kijken of ik een nieuwe televisie kan scoren.
4: Ja, ik probeer altijd het rijden te komen en nou lukt het eens een keertje.
0: Oh. Want waar heb je gekeken afgelopen zondag?
4: Wat bedoel je? Of het voetbal?
0: Ja, Nederlands elftal.
4: Ja, zeker.
0: Nee, maar waar?
4: Waar? In Werf, zo, gewoon ja. Thuis.
0: Gewoon lekker thuis, op de eigen tv.
4: Lekker.
3: Niet in de Marianne Bar.
4: Nee, ik heb niet afgewerkt, dus ik denk even rustig aan.
0: Ja, precies. En is het een beetje een tv die aan vervanging toe is?
4: Ja, toevallig wel, want plasma is al 17 jaar oud.
0: Joh. Man.
4: En die begint nu een beetje kuren te vertonen. Oh. Maar geen last van oranje vlekken.
0: Nee. 17 jaar oud, maar geen zwart-wit nog, hè, denk ik. Dat is wel.
4: Hij staat perfecte kleuren.
0: Nico, gefeliciteerd!
4: Dankjewel!
0: Je wint een 55 inch TV!
4: Yes, dankjewel!
0: En een 58 voetbal, die doen we er ook bij, alsjeblieft!
4: Helemaal bedankt, joh!
0: Het wordt je allemaal aangeboden door Hisense.
4: Ja, geweldig. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, man. Een nieuwe televisie. De volgende wedstrijd van het Nederlands elftal. Kijk, jij met een beetje geluk al op deze nieuwe tv. Dus laten we hopen op een mooi resultaat.
4: Oké, okay, dankjewel. Ja, dat duidelijk.
0: Alsjeblieft. En rij voorzichtig, hè.
4: Ja, dat doe ik altijd. Okay.
0: Dag Nico. Nico, winnaar van een gloednieuwe televisie.
3: Leuk man.
0: En voor de rest van de luisteraars geldt gewoon lekker de hele dag blijven luisteren. Want in ieder programma kan hij langskomen. De scheidsrechter sluit. En dan maak je dus in ieder programma kans op zo'n televisie. Die

0: Arena, dat is ook bijna, denk ik
1: ja,
0: al.
1: Ja, dit weekend de toppers.
0: Ja.
1: En ik denk daarna zo'n beetje. Of zit Helene Fischer daar nog tussen?
0: Ik heb geen idee.
2: Helene Fischer?
0: Ja, die komt ook nog in de Arena.
2: Oh,
0: ja.
2: Wat leuk.
1: Nou, die zag ik voor mij zien in Duitsland begonnen of zo. Die heeft een sensationele show.
0: Ja. Maar ik ben met Helene Fischer. Ik bedoel, ik ken één liedje van Helene.
2: Ja, Atemloos. Ja.
0: Maar ik ken niet een ander liedje van.
2: Ben we doe.
0: Ja. En verdampt ik liep ik. Nee, ja, dus ik vraag me
1: af. Nee, ik ook niet.
0: Is dat leuk om dan een hele show van...
2: Ik denk, ik denk dat er veel fans van Helene daarheen gaan.
3: Mij stond, en het is een prachtige vrouw.
0: Ja, nee, zeker. Dat zeg ik. Ik bedoel,
3: niks, ook voor gaan.
0: Niks ten nadele van Helene Fischer. Maar ik vraag me af, als je daar de hele avond staat, wat zijn nog meer ten gehoor?
2: Ik denk allemaal van dat soort liedjes.
0: Ik ken haar oeuvre verder niet.
2: Nee.
0: Ik ken alleen inderdaad die Ademloos. Dat is... Die kan ik ook niet meezingen.
2: Maar dus de toppers, Helene Fischer en dan Bruno Mars.
1: Ja, zoiets. Of net andersom, één van de twee.
0: Ja, ja.
1: Maar het is ergens... tegen die tijd moeten de grasmatten lijkt mij ook wel weer in. Want Ajax moet ook...
0: Die kunnen wel even wachten toch?
2: Nee, die hebben toch die voorronde van de... Europa League of wat?
1: Die gaan hun zakken vullen in de tweede ronde van de Conference League, toch? Niet eens Europa League, was het maar Europa League. Nee, het is Conference League.
0: Het is Conference League, hè? Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Ja, nee, dan gaat Ajax... hoge oog gooien. Overigens, opvallend nieuws dat Giovanni van Bronckhorst terug is bij Feyenoord.
0: Wat leuk, hè?
1: Ja.
0: Maar is het al helemaal officieel bevestigd?
1: Nou, volgens de AD is het alleen nog een kwestie van de duur van het contract. Maar verder staan alle seinen op groen om door te gaan.
0: Je hebt toch bij het vertrekken van Robin van Persie, heb je toch zoiets van, ja, wie moet het dan gaan doen?
1: Ja.
0: En bij heel veel namen dacht je, ik weet niet of dat nou de juiste oplossing is. Tot ik de naam van Bronckhorst hoorde. En toen dacht ik, ja, als hij het zou willen doen... Het is de enige, denk ik,
1: die... Heeft hij ook niet met die Belg samengewerkt? Want Van Bronckhorst heeft in België gezeten, toch?
0: Ja, dat dacht toch? Ik. Nou, of had hij gesproken daar uiteindelijk?
1: Nou, iets in elk geval. Zij kenden elkaar, die Belg en Van Bronckhorst.
0: Volgens mij hadden zij gesproken en dat klikte enorm. En had hij nu zoiets van, nou, ik haal hem bij Feyenoord erbij. En weer terug eigenlijk ook, terug in de Kuip. En, ja, nou ja.
1: Vind ik overigens ook knap, hoor, dat Van Bronckhorst het aandurft. Die heeft natuurlijk echt wel grote successen beleefd.
2: Nou ja, hij is daar kampioen geworden.
1: Ja, en dat je toch... Het kan eigenlijk...
0: Alleen is het alleen maar minder?
2: Nee hoor.
0: Wow.
2: Hij heeft John de Wolf erbij.
0: Blijft hij?
2: Volgens mij wel.
1: Ja, jij hebt altijd contact met John.
2: Ik heb contact gehad met John, maar ik denk dat ik niet ga vertellen wat hij heeft me gegeven.
1: Nou ja, hoezo niet? Je kan toch ook zeggen...
2: Nee. Ik ga niet? Nee, dat ga
1: wat
2: ik
1: heb je hem gevraagd?
2: Nou, blijf jij.
1: Nou, en wat was zijn antwoord?
2: Ja, dat blijft geheim. Ja, dat ga ik niet zeggen.
1: Ja.
2: Dat is niet aan mij.
0: Maar jij denkt dat hij wel blijft?
2: Dat denk ik niet.
0: Mr. Feyenoord, man. Wat zit er in het nieuws zo?
3: Steeds meer vrouwen willen geen man meer. Hoe dat kan, ga ik zo vertellen.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran, hoor je zo dadelijk. De smulschijf voor deze week staat voor je klaar. En meer in het vervolg van de ochtendshow.
4: Het grootste sportevent ter wereld.
5: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal
4: 2026.
5: En deze donderdag
4: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
5: tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow Wim.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
4: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
4: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin.
9: Op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw

0: niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook! Uit de meterkast!
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Ja, goedemorgen, dit is 538 in de ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. Nou, we hebben te maken met nog wat bewolking en een spatje regen. Maar daarna is het klaar, wordt het droog. Vanuit het westen gaat de zon schijnen en blijft het verder ook droog de rest van de dag. Temperatuur loopt op tot 25 graden. En dan de files. Waar staan ze nu, Rick?
20: Goedemorgen. Begin op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 30 minuten. A28 Hogeveen-Zwolle bij de brug over de Overijsselse Vecht 34. A28 Amersfoort-Utrecht bij Rijnsweert 59 minuten. En één flitser op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude 37.7.
19: 1:09. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Een jongetje van 2 jaar dat gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op de 2e verdieping viel, is overleden. Het kind was na de val zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In een voormalige basisschool in Den Haag was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Het pand in Bezuidenhout wordt nu gebruikt door de gemeente. Er waren mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. En de drinkpauzes tijdens WK-duels worden door Nederlandse televisiekijkers massaal benut voor drink- en plaspauzes. Dat blijkt uit cijfer van waterleverancier Vitens. Ja, en traditioneel waren de Russen aan het einde van de wedstrijd ook dus momenten waarop de vraag naar drinkwater toenam.
19: Maar dat is eigenlijk wel lekker ook voor Vitens, dat het iets

0: Verdeeld is over de wedstrijd.
1: Ja, ja.
2: Nou, voor mij zijn ook de reclameblokken nu in de pauze zelf zijn ook voor mij wat minder lang, dacht ik.
3: Ja, ja, ja.
0: Oh.
3: Omdat ze nu die drinkpauzeblokken erin hebben zitten.
2: Ja, ik vind het wel.
0: Is het niet gewoon zo dat ze daardoor extra zendtijd kunnen verkopen?
3: Nee, nee, nee. Ze zeggen, ik heb het nog niet getimed, maar dat daardoor de analyse. En er zit ook het interview natuurlijk met die coaches in en allemaal dat soort dingen. Dus er kan iets meer ruimte.
0: Ja, jullie zijn enthousiast, hè?
3: De spelers vinden het verschrikkelijk. Zo'n Virgil van Dijk had nu ergens gereageerd. Die had echt zoiets van, joh...
0: Het is wel zo, als je lekker in de wedstrijd zit en het loopt...
3: Is niet fijn, joh.
0: Dan word je naar de kant gehaald maar voor een drinkpauze die helemaal niet nodig is. We speelden in een stadion met airco.
2: Ja. Jawel. Ja, maar is het dan nergens in geen enkel stadion wel heel warm?
0: Op sommige plekken zo.
3: Als jij als in Mexico zit in een stadion waar geen dak op zit... wat ooit ergens in 1930 gebouwd is, dan fik je weg, man.
2: Ja.
3: Maar dat ding waar Nederland zelf al in Dallas speelde... was gewoon hartstikke high-tech.
2: Okay.
1: Presentatrice Welmoet Seidsma, onder meer bekend van Goedemorgen Nederland... stapt van WNL over naar RTL. En daar krijgt ze vanaf begin volgend jaar een eigen late-night talkshow. Seidsma die gaat dat afwisselen met het nieuwe programma van Renze Klamer.
0: Oh ja, leuk hoor, van Welmoet.
1: Ja.
0: Overigens is er wel meteen een relletje nu weer... want zij zou deze zomer zou zij Goeie Avond Nederland gaan presenteren.
2: Oh, ja.
0: Samen met Sam Hagens.
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: Alleen daarvan zegt het publiek omroep nu, ja, wacht eventjes.
3: De groeten.
0: Jij gaat naar RTL.
3: Wegwezen.
0: We halen jou eraf.
1: Oh. Ja, het staat op losse schroeven op dit moment.
0: Ja, maar ergens snap ik dat ook nog wel. Want je gaat natuurlijk niet voor de concurrent... de nieuwe presentatrice nog even wat extra cent uitgeven.
3: Maar dan kan Sam het... Ik vind Sam Hagens goed, hoor, op tv.
2: Ja, heel goed.
3: Die kan het in zijn eentje doen, toch?
0: Nou, er werd nu iemand anders genoemd ook bij de publieke omroep. En zo'n komend talent. Kom even niet op zijn naam. Maar daarvan zeggen nu veel mensen van... nou, de kans is groot dat hij het gaat doen.
3: Ah, oké.
0: Van Leeuwen, heet hij zo?
3: Bert van Leeuwen? Nee, van het familiediner? Ja, zijn aanstormend talent. Ja.
0: met zijn limo.
1: Steeds meer vrouwen die willen nooit meer...
0: Frank van Leeuwen. Die...
1: Oh, oké. Nou, steeds meer vrouwen die willen nooit meer een relatie met een man.
2: Oh.
1: Nou, hierover staat een heel artikel in de Volkskrant. En het leven van deze manloze vrouwen... is er eigenlijk alleen maar makkelijker op geworden... Meer vrijheid, meer rust, meer zelfrespect, meer autonomie. Ja, zo is de schrijfster van het artikel, Carolien Spaans... wel een mannenliefhebster, dus geen mannenhater.
2: Ja, ja,
1: en toch kiezen dan, net als een groeiend aantal vrouwen... ja, vol overtuiging, toch ja, voor een liefdesrelatie zonder een man.
3: Maar dan,
1: het is gewoon
3: liefdesrelatie zonder... Maar is ze dan een latte of helemaal gewoon... ze gaat als single door het leven?
1: Ja, ze gaat als single door het leven. Je hoeft geen concessies meer te doen. Het is makkelijker. Je hoeft ook minder te doen in het huishouden. Want toch blijkt vaak dat een man minder doet dan de vrouw. Vaak houdt de vrouw de agenda bij voor de man.
2: Oh.
1: Ja, zonder man is het leven agenda. Gewoon wat makkelijker. Ja.
3: Ik denk toch uiteindelijk dat het je ook... samen is toch uiteindelijk leuker?
1: Ja, vind ik wel. Dus ik ben het niet met haar eens. Maar
3: ik denk ook zo dat je in je vriendengroep zo bekend komt staan van... oh, we moeten haar ook nog even vragen, want zij zit weer alleen thuis, weet je wel.
2: Kerst, ach.
3: Ja, oh, hoe heet ze, Carolien? Of hoe heet ze?
2: Ik weet niet
1: dit is, even kijken, Carolien Spaans.
3: Ja, in je vriendengroep, ze hebt natuurlijk een appgroep met wie belt Carolien.
2: Ja. Oh.
1: Ja.
3: Zo van,
0: wie neemt Carolien deze kerst?
1: Ja, maar zo ziet zij het zelf niet, hè?
0: Nee. Ik denk dus dat heel veel mensen gelukkig... Het is wel altijd inderdaad, als je een vrijgezel bij je vriendengroep hebt... dan heb je, normaal gesproken heb je setjes, dus dan kan je tafel kan je vullen.
3: Ja.
0: Zit je tegenover elkaar. De vrijgezel zit altijd op een gegeven moment alleen.
3: Ja. Het is altijd gedoe.
0: Die zit als een stoeltje op het uiteinde altijd.
1: Dat is altijd lullig, maar anderzijds, als ik vrijgezel zou zijn... zou ik ook meer vrijgezelle vriendinnen zoeken en daar wat meer mee optrekken. Dus ja, dan zit je nooit alleen, want dan ben je samen met je vriendinnen.
3: Ik twijfel ook altijd wel een beetje aan de waarheid van zo'n bericht. Ik heb wel het idee van hoe harder je schreeuwt, hoe happy single je bent.
0: Hoe ongelukkig.
3: Nou ja. Zo van, is het ook niet een soort rookgordijn om op te trekken van...
0: Ik denk wel, als je meerdere relaties hebt gehad... en je komt tot de conclusie van, joh, ik ben gewoon beter alleen.
3: Ja.
0: Dat gaat me gewoon prettiger af. En prima dat er af en toe een man in mijn leven is. Maar ik blijf, wat er ook gebeurt, ik blijf lekker alleen wonen. Ik denk echt dat veel vrouwen, maar ook mannen, dat die happy single zijn. Ja. Dat geloof ik echt.
1: Ik denk wel, deze vrouw heeft wel een verleden. Zij had een man.
0: Ja.
1: En die man is overleden door een ongeluk.
3: Oh.
1: En toen had zij een babytje. En dat was voor haar wel de ideale man. En ik denk dat ze gewoon nooit meer terug heeft gevonden... wat er in deze man, wat ze in deze man zag.
0: Oh ja.
3: Ja, Gerard Joling zingt er natuurlijk ook, hè. Ik blijf altijd vrijgezel.
0: En daar houdt hij zich tot op heden, houdt hij zich daar ook aan. Die is natuurlijk ook, maar die is overtuigd vrijgezel. Die zegt van, ik heb er gewoon geen zin meer in dat gezeik.
3: Zegt hij dat?
0: Ja, dat zegt hij echt.
3: Wat grappig. Wel dus af en toe iemand gewoon voor de lust. Ja. En dan niet te lasten.
0: Dat een beetje, ja.
3: Ja.
0: Nou, ik weet zeker...
1: zijn er meer mannen die moeilijker alleen kunnen zijn dan vrouwen. Mannen hebben heel vaak heel snel weer een vriendin.
0: Is dat zo?
1: Ja, die kunnen moeilijker alleen
3: zijn. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat een man meer behoefte heeft aan iemand om zich heen dan een vrouw.
0: Nou, eventjes een klein onderzoekje onder onze luisteraars. En dan met name de happy singles.
3: Ja.
0: Ik ben gewoon even benieuwd of je het herkent wat hier geschetst wordt. Dat het eigenlijk gewoon heel prettig is om alleen te wonen.
3: Ja.
0: Via 0909-3058. Dus 0909-3058. Alle single mannen en single vrouwen die mogen zich even melden. En dan probeer ons ook maar eens te overtuigen. Ik bedoel, wij wonen allemaal samen. Probeer ons maar te... Nou ja, Rick is natuurlijk...
1: Nou, ook bijna ondertussen.
0: Ja. Rick heeft al die tijd gehoord. Ik ga dit nooit meer doen. Maar ondertussen.
1: Ja, ondertussen.
0: Nou, 0909-3058. Laat maar even weten.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: het gesteld is met onze single-luisteraars. Zijn zij happy single of eigenlijk toch misschien wel uiteindelijk op zoek naar iemand om het leven mee te delen? Het verhaal was namelijk van een schrijfster die zegt van ja, ik kan eigenlijk heel goed alleen zijn. Ik vind het prima om de rest van mijn leven single door te brengen. Suzanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij reageerde onmiddellijk op dit bericht met een aantal uitgebreide appjes die je deze kant op stuurde. Want jij wil hier wel iets over kwijt.
1: Nou ja, nee, maar jullie vroegen er zo naar. En dan denk ik, ja, er zijn heel veel mensen wat mij betreft happy single. En ja, ik ben er ook zo een. Ik vermaak me prima in mijn eentje. Ik heb hobby's, ik heb werk, ik vermaak me.
0: Ja.
1: En ja, komt het voorbij, dan komt het voorbij. Maar komt het niet, ja, is het eigenlijk ook gewoon prima.
2: Maar merk je ook dat je bijvoorbeeld jouw vrienden dan nu in de singlehoek uitkiest? Of heb je heel veel setjes als vrienden?
1: Ja, ik heb heel veel vetjes als vrienden. En die maken dus inderdaad het grapje. Oké, wie heeft Suus deze kerst?
2: Maar is toch ook niet leuk? Dan denk je leuk, er ook Suus van.
1: Ja, nee, ja. En sorry, is het zo met kerst dat ik alleen ben? Dan ga ik ook niet op de bank zitten sippen, hè?
0: Ja, maar kerst is niet de tijd om alleen te zijn, toch?
2: Zoals Robert,
1: ja,
2: de Brink,
1: dat is ook niet.
3: Ja.
0: Niemand,
1: nee, dat is ook niet. Het is prima. Ze komen dan wel. En ik heb vrienden waar ik naartoe ga. En ik heb ook vrienden met kinderen. Dus het is ook gewoon gezellig, weet je. Dan zit je met z'n allen aan tafel. Dus nee hoor, dat is ook echt helemaal prima.
2: Maar okay, deed jij veel? Of ook niet actief?
1: Heb ik wel gedaan. Ik heb ook dat internet daten en zo gedaan. En dat is echt. Het zijn leuke verhalen voor op verjaardagen, hoor. Maar je blijft er niet aan hangen.
0: Nee, maar je bent dus wel toch op zoek. Of is dat inmiddels niet meer?
1: Nou ja, inmiddels niet meer. Nee, dat is echt wel 10 jaar geleden hoor, dat ik dat internet daten gedaan heb.
0: Ja.
1: Ja, maar nee, ja, joh. En dan komt het voorbij, en dan komt het voorbij. Ik vind het helemaal prima.
2: Ja, het is niet zo dat jij zegt, helemaal geen partner meer in mijn leven.
4: Maar hoe lang ben je al vrijgezel?
1: Ja, weet je, dat ik erover na moet denken, dat geeft het al een beetje aan, hè? Ik denk, nou ja, 10 jaar geleden heb ik voor het laatst geïnternet date. En toen heb ik wel her en der wat dates gehad. En ook wel wat relaties van een paar weken of zo.
0: Oh, ja.
1: En ik heb, toen ik heel jong was, heb ik wel een relatie gehad van 10 of 12 jaar. En ook samengewoond en zo.
0: Ja.
1: Nou ja, en dat is overgegaan en dan klaar. Ja, ja, prima.
0: Maar jij bent wel happy single, dat kun je echt wel zeggen dus.
1: Ja. Ja, ik vermaak me echt prima. En ik, nou ja, ik vul mijn vakanties op een andere manier in. Want dat is wel het enige.
0: Ja.
1: Het enige waarvan ik denk, ja, dat is wel ingewikkeld in je eentje op vakantie gaan. Hotelkamers zijn altijd met z'n tweeën.
0: Oh ja.
1: Je gaat ook niet in je eentje in een restaurant uit eten, weet je wel. Dat zijn van die dingen dat je denkt, ja, nou, daar heb ik dan niet zoveel zin in. Maar goed, dat richt ik dan anders in. Dus dan ga ik met vriendinnen of, nou ja, ik zit dan in de sport. Dus dan ga je met mensen van de sport ga je dan met elkaar ergens naartoe, weet je? Ja.
0: Ja. Je klinkt in ieder geval heel opgewekt, dus
1: ik ga vanavond wel in slaap huilen, dat komt goed.
2: Misschien luistert er een leuke man.
1: Ja, precies. Voor jou. Nou ja, joh, prima. Kom maar door.
0: Meld je voor Suzanne.
2: Ja.
0: Leuk dat je even belde, Suzanne. Fijn gesproken hebben. We gaan naar Eva. Eva, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ook een overtuigd vrijgezel?
5: Nou, zeker een blije vrijgezel.
0: Ja, kijk.
5: En daarom dacht ik ook, ik laat me even horen. Want het beeld wat jullie neerzetten de wegkwijnende vrijgezel, waar een appgroep voor opgeroepen moest worden, ja.
2: Dat is niet.
5: Nee, echt niet. Nee. Gelukkig. Ik heb een hele rijke vriendenkring met en stellen en singles. En de meeste singles die ik ken, die hebben een heel warm en rijk leven eigenlijk. Ja.
3: Liggen wel s'avonds alleen in bed.
5: Oh, heerlijk. Weet je hoe irritant het is om naast iemand te slapen? Oh. Die ligt de hele avond te ademen en te snurken.
0: Ja. Hoe lang ben je al vrijgezel, Eva?
5: Nou, ik ben 13 jaar gescheiden en in de tussentijd wel wat relaties gehad hoor, maar 13 jaar af en aan vrijgezel.
2: Ja, ben jij nu heel bewust vrijgezel? Of heb jij net als onze of jouw voorgang zoiets van, joh, als komt het en ik ga niet actief?
5: Ja, dat. Nou, dat. Ik heb afgeschaft, want het is echt verschrikkelijk. Met name alle dating apps en dergelijke. Daar word je echt niet vrolijk van. En als iemand langskomt, komt iemand langs. En zo niet, dan niet. Ja.
2: Nee.
5: Maar ik heb ook zonder partner echt een fijn leven. En in tegenstelling tot mijn voorganger vind ik bijvoorbeeld heel fijn om alleen op reis te gaan.
2: Oh, echt waar? Zo, dat vind ik knap.
5: Ja. Is niet, ja. Weet je, knap.
2: Ja, dat is toch spannend?
5: Dat vind ik ook. Ja, tuurlijk is het spannend. Maar daardoor ook super tof. Want ik kom overal waar ik gaan wil. Ik kan doen waar ik zin in heb. Ik hoef wat ik doe niet af te stemmen op iemand anders. Ik ontmoet altijd nieuwe mensen.
0: Dat wel. Als je alleen bent, ontmoet je altijd veel makkelijker nieuwe mensen natuurlijk.
5: Absoluut. En dan, sorry, maar dan zit ik soms wel eens in mijn eentje in een restaurant op vakantie. En ik heb een goed boek bij me. En dan zit ernaast me zo'n uitgeblust koppel elkaar aan te staren. Die begon niet meer weten waar ze het over moeten hebben.
2: En die kerel naar jou te kijken.
5: Ja.
4: Heb je dan nooit, als je bijvoorbeeld een leuke tempel mooi ziet en je bewondert dat, en dat je dat wil delen met iemand, ook de natuur wat je ziet, dat je daarover praat van kijk, dit is mooi, kijk, heb ik kikker gevonden, zo, dat.
0: Kikker?
5: Tuurlijk, en dat doe ik ook met familie, bijvoorbeeld. Ja. We hebben een soort vakantiefamilie-app, daar kun je dingen in delen. Nou, afgelopen, ik ben ook met mijn dochter, is afzonderlijk op vakantie geweest, dus je kunt dat op allerlei manieren inrichten.
0: Ja.
5: Dus tuurlijk, soms is het leuk om iets te delen. Aan de andere kant, en dat vind ik altijd wel, alles wat je ervaart, ervaar je uiteindelijk voor jezelf. Ja. Dat maakt jou een rijker mens. Ja. Dat maakt dat jij het hebt meegemaakt. En we weten ook allemaal dat het delen van vakantieverhalen misschien wel een beetje overrated is, want eigenlijk zitten andere mensen zelden echt op je vakantieverhalen te verwachten. Je doet het voor je... Ja, dat is ook... Dus je doet het voor jezelf.
0: Ja.
5: En dus... Ja, ik word heel blij als ik op mooie plekjes ben en daar mensen ontmoet. En ja, dus...
0: Nou, het is een overtuigend verhaal, Eva. Ik geloof je meteen.
5: Nou, daar ben ik blij mee. Ik hoop vooral dat ik het beeld heb kunnen wegnemen van de zielige wegpijn.
0: Je bent niet zielig.
5: Nee, ik ben niet zielig.
0: Niet zielig. Dat. Happy single, Eva. Nou, mooi. We gaan nog even, want we hebben nu dames. We gaan even naar Linse. Linse, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Overtuigd vrijgezel, Linse?
6: Nou ja, wel aardig. Alleen ik zou liever een relatie willen.
0: Oh, toch wel?
6: Ja, zeker. En weet je, zoals de dame hiervoor al opnoemde, weet je, er zijn zoveel voordelen aan het vrijgezel zijn. Ja. Alleen in mijn ogen weegt dat niet op tegen al het andere. Ja, de liefde inderdaad.
0: Ja, en hoe lang ben jij al single dan, Linse?
6: Drie maandjes nu.
0: Oh, dat is nog heel vers dus.
2: Ja, dat is een beetje wat Florentien zegt. Ja. Van een man die heeft vaak dan toch eerder weer behoefte aan een relatie dan wellicht een vrouw.
6: Ja, ik denk dat dat niet eens geslacht bepalend is. Ik denk dat het gewoon echt in je karakter zit.
2: Ja.
0: Ja. Het bevalt je tot op heden nog niet echt dus het vrijgezel zijn?
6: Nee, want kijk, jullie zeiden net ook al, als je dan alleen op vakantie bent, dan ontmoet je snelle mensen. Ja. Nou, voor mij als man is dat juist niet zo. Want als je samen met je vrouw bent als stelletje, dan is het veel toegankelijker.
0: Ja.
6: En als je man zijn alleen bent, dan denken ze, nou, die moet wat van me, dus daar heb ik geen zin in.
0: Ja. Maar ben jij nu echt actief op zoek? Of zeg je van, nou, het komt vanzelf wel weer?
6: Het komt vanzelf wel weer.
4: Nee, maar... Ik kan een oproepje doen, hè?
2: Ja, Linse.
4: Ja.
2: Wat zoek je?
0: Ja, wat kunnen we voor je...
6: Wat zoek je? Ja, gelijkgestemde, maar dat is...
2: Hoe oud ben je?
6: Laat het omschrijven. Ik ben zelf 37.
4: Oh, en waar woon je?
2: Een jonge vent.
6: In Vraneker.
0: Dat wordt wel lastig, Linse. Nee, dat is flauw.
2: Ja, dat is wel leuk.
6: Ik ben wel met ons schoonmaker in Amsterdam.
0: Ik vond het tof dat je even belde, man. En ik wens je succes in de zoektocht.
2: Ja, bel voor Linse.
0: Dag Linse, hoi hoi. Maar goed.
2: Mooi man.
0: Het is wel wat jij zei, Florentien. Het is uit dit rondje bellers hebben we wel kunnen destilleren dat inderdaad mannen toch wat eerder hebben van...
4: Ik heb dat zelf niet hoor, want ik kan ook echt niet zonder een man.
0: Jij kan ook niet alleen zijn.
4: Nee, echt nog geen maand.
0: Overigens in de app ook heel veel mensen, en dank voor alle berichten, die melden dat ze echt wel gelukkig single zijn. En dat het als single, dat het echt niet zo zwaar is als dat sommige mensen denken. En dat er ook heel veel voordeel aan zit.
2: Ja, zeker.
0: Het is 7:07 in de ochtendshow. Laten wij de smoorschrijf nog even met je delen. Die is van Flair deze week.
7: En dit is de nieuwe Smulschijf.
0: Door het oog van de nacht.

0: Ze heel goed naar Goldband
1: hebben geluisterd. Ik wou zeggen, het lijkt op iets, maar ja, nu jij zegt Goldband...
0: Daar hebben ze goed naar geluisterd, kan ik me zo maar voorstellen. Ik weet alleen niet of ze zo goed kunnen stukken, maar... Nee.
1: Leuk liedje.
0: Ja, is wel een leuk liedje. De smulschijf voor deze week door het oog van de
1: nacht. Ik heb overigens nog een ja, oh. ik hou hem nog even bij me, maar ik denk nog weer een nieuwe...
2: Hebben jullie er weer een ontdekt?
1: Ja.
2: Ik heb weer nou, Erik is eerlijk. Ja. Jij was de eerste die Engelbewaarder spotte. Nee, even serieus.
1: Ja, vlak Cheerio niet uit.
2: En Cheerio was hij ook de eerste.
1: Nou, ik denk de opvolger.
0: Ja, ik denk dat ik weet welke plaat het is, denk ik.
1: Nou ja, dan, we houden hem nog even voor onszelf.
0: Ik denk dat ik weet welke plaat jij gaat noemen.
1: Maar als onze reserve-dj die niet bij zich heeft... dan kan je in principe gewoon inpakken.
2: Nou, fluister eens in mijn oor.
1: Nee, ja.
2: Nee, dat vind ik wel of ik hem heb.
1: Nee, dan hoort iedereen het. We houden nog eventjes voor onszelf, joh. Komt goed.
0: Maar eigenlijk zou jij deze plaat al moeten kennen, reserve-dj.
2: Ja. Ja, als ik niet weet over welke plaat het gaat.
1: Nee, maar goed, jij moet toch dan herkennen dat je denkt van... joh.
0: Ja, dat kan maar over één liedje gaan.
1: Ja.
2: Oh, die plaat. Ja, nee. Ja, dat was inderdaad een hele goeie.
0: Begin de dag met een mooi bedrag. Zo dadelijk. En dit is de stem waar we zo meteen mee gaan spelen.
2: Shit, er moet wat gebeuren.
0: Nou, het lijkt me niet heel lastig.
3: De

0: 90's top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
21: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
20: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
21: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: 538 Nieuws, 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In een Rotterdamse wijk Saarloos viel gisteravond een jongetje van 2 jaar uit een raam van 2 hoog. En hij heeft de val niet overleefd. De peuter raakte zwaar gewond en in het ziekenhuis overleed hij kort na aankomst. Politie gaat ervan uit dat de val van het kind een ongeluk was. NS heeft last van een storing op de site mijnns.nl. Mensen kunnen daardoor soms niet inloggen op hun persoonlijke account. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, zegt NS. De site van de spoorwegen was gisteren overbelast omdat veel mensen het goedkope zomerabonnement wilden hebben. En bij 8 op de 10 top-amateurclubs binnen het voetbal komt agressie voor. Dat heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een deel daarvan zegt zelfs dat het steeds erger wordt. De clubs geven de verharding in de samenleving als reden. Ze zien dat mensen sneller geïrriteerd zijn en ook worden alcohol en social media als oorzaak genoemd. Gaan we naar het weer. Landinwaarts kan er vanochtend nog een buitje vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. En de komende dagen dan wordt het steeds warmer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
27: Flo, dankjewel. Dan de files. En waar die staan, weet ik.
1: Het zijn er nog 50. Begin op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 34 minuten. Dan de A28 Hogeveen-Zwolle bij de brug over de Overijsselse Vecht. Die is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Komt door een ongeval. En de vertraging 39 minuten. En de laatste is de A28 Amersfoort-Utrecht bij Rijnsweert. 1:06.
28: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
29: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
30: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Sí, Finji Bebo.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Dua Lipa, Dance the Night. En dat om 13 over 9 in de 538 ochtendshow.
1: Oh, inderdaad.
0: Wat is er?
1: Ik heb de plaat gehoord.
0: Oh, je hebt me net gehoord, ja.
1: Dit wordt de hit van het jaar.
0: Nou,
1: dit gaat over Cheerio heen. 100.000.
0: Het wordt wel een grote hit, dat denk ik wel.
2: Nou, laten we hem dan zo even draaien.
1: Ja, maar
0: hebben we hem?
2: We hebben hem.
1: Maar kijk, het is een succes kent vele vaders, hè?
2: Ja. Nou, ik ken deze zanger al heel lang. Hè. Ik heb met hem samengewerkt.
1: Maar heb jij een keer ruzie met hem gehad?
2: Nee, zeker niet. Want dit is een hele aardige, sympathieke...
0: Met deze krijg je geen ruzie.
2: Nee, dit is zo'n ontzettend aardige vent is dit. Nee. Die had toen ruzie, dat weet ik wel, met zijn toenmalige partner.
1: Oh ja.
2: Dat zat toen uitgebreid in die serie.
3: Welke serie?
2: Ik geloof in mij. Daar komt het uit.
1: Oh.
2: De artiest.
0: De artiest is erin.
1: Oh.
2: En super aardige vent.
1: Ja.
0: We hebben hem wel eens gebeld. En normaal gesproken, als je een artiest hebt gesproken in de uitzending, dan draai je ook zijn plaat.
2: Ja.
0: En dat vroeg hij ook. Van, jullie gaan natuurlijk wel mijn plaat draaien. Nou, zeiden we, nee, dat gaan we niet doen. Nou, zei hij, dat snap ik ook eigenlijk wel.
2: Ja.
0: Zo relaxed. Ja. Echt een hele vriendelijke, aardige man. Nou, we kunnen wel verklappen toch dat het om Rutger van Barneveld
2: gaat. Zeker, zeker.
0: En die heeft een zomerplaatje heeft hij gemaakt met Griekse invloeden. Maar het is echt een hele...
2: Zwoele zomernachten.
1: Zo'n ongelofelijke ketser.
0: We kunnen hem zo wel even draaien. En dan vragen we aan onze luisteraars ook zometeen eventjes wat ze ervan vinden.
2: Oh ja, is leuk. Maar we kunnen hem nu toch even laten horen.
0: Zullen we hem nu al doen?
2: Nee, waarom niet? Boter bij die bekende vis.
0: Het is een gloedje nieuw. En volgens velen een van de platen die je in de gaten moet houden voor de komende weken.
2: Ik neem aan, Rick moet natuurlijk zaterdag Rick mag natuurlijk zaterdag bij het WK-merfeest draaien.
1: Ja.
2: Ik denk dat dit gewoon 6 keer aangevraagd gaat worden.
1: Ja, en niet gedraaid. Nee, natuurlijk draait dit. Ja, 100%.
0: Laat me even weten wat je ervan vindt. Rutger van Barneveld, de nieuwe single Zwoele Zomernachten.

0: hè? Ja. Ontdekking van nieuws.
1: Je hebt toch het idee om de. Je wilt toch de shiitake dansen, toch? Dus toch de armen om elkaar.
2: Ja,
1: en dan,
2: ja, dat is het.
0: Maar de meningen lopen uiteen.
2: Ja, het is een beetje. De een zegt wat een zenuwen liet. De ander zegt het is een knaller.
1: Als je de nieuwe Harry Styles draait, is dat ook.
2: Dat vind ik ook zenuwen. Dit is echt een zomerhit. Het is geen Cheerio, maar wel echt een leuk nummer.
0: Ja, maar ja.
2: Ja, nou ja, de meningen zijn zeer verdeeld. Maar het is wel, ik denk wel een leuk liedje van Rutger van Barneveld. We zullen meenemen in de overweging voor Smulschijf volgende week.
1: Ja.
2: Ja, leuk voor Rutger ook. Iemand zegt ook, het is hem zo gegund. Die jongen die werkt er zo hard voor.
0: Ja.
2: En dat is absoluut waar. Hey, wij spelen ondertussen begin de dag met een mooi bedrag. Een stem die makkelijk is, denk ik, vandaag.
3: Shit, er moet wat gebeuren.
2: Nou, wie is dat? Via 0909-3050. Het is wel een herkenbare stem, toch?
1: Heel.
3: Shit, er moet wat gebeuren.
1: Ja.
2: Als jij hem denkt te herkennen, want het is een hij, dan mag je bellen. 0909-30538, dus 0909-30538 maak je kans op 538 euro.
3: Shit, er moet wat gebeuren.
2: Bel maar als je

0: Alex Warren, Fever Dream. 9:09 is het inmiddels geworden in de ochtendshow. En vandaag, in begin de dag met een mooi bedrag. Nou, een vrij bekende stem, denken wij.
1: Shit, er moet wat gebeuren.
0: Nou, wie zoeken wij vanochtend? Ja, je kan er een hoop geld mee winnen. Dus bellen loont altijd.

0: Ja, ja, overstemd.
1: Zo vals was het
0: nee,
1: niet?
0: Maar even een goede mix is wel belangrijk. Maar het is niet vals, nee.
1: Nee.
0: Nee. Tijmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Tijmen, hallo.
2: Hey.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Wat vond je van die Rutger van Barneveld die we net hebben gedraaid?
2: Ja, ik vind Cheerio toch ook wel leuker.
0: Toch wel leuker? Nou,
2: misschien moet ik hem vaker horen.
3: Dat
2: leuker.
3: Is het. Dat gaat gebeuren,
0: maar, man. Ja.
2: Cheerio is bij mij nog wel op één.
0: Ja, dat is wel echt een leuke zomerplaat ook, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hey, dit is de stem vandaag in Begin de Dag met een Mooi Bedrag.
4: Shit, er moet wat gebeuren.
0: Het is wel herkenbaar, toch?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. En we denken Peter Pannenkoek.
0: Peter Pannenkoek.
3: Hey.
4: De Pannenkoek?
0: De cabaretier.
2: Yes.
4: Shit, er moet wat gebeuren.
0: Ja, natuurlijk is dat Peter Pannenkoek. Ja.
2: Oké.
1: Zo, het draait lekker.
0: Florentine heeft voor je gedraaid.
3: Nou, dat gaat de goede kant op. Ja.
0: En doorgaans heeft zij een goede draai in huis.
3: Ik zag het al.
1: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! 38 euro.
0: Oh, Cheerio.
2: Leuk in hoor.
0: Diamond.
2: Dank jullie wel.
0: Dat is makkelijk geld, vrienden.
2: Dank je. Wel even, yeah.
0: 538 euro.
3: Oh.
2: Dank je wel.
0: Wie hoor ik nou op de achtergrond bij jou?
2: Dat is mijn kleine zoon Mees.
0: Ach.
2: Die is ook fan van Cheerio.
0: Ah, oh, wat leuk. Ah. En is dit geld voor Mees' spaarpot, Tijmen?
3: Ja!
2: Nou, voor ons beiden.
0: Oh, ja, jullie gaan het netjes delen. Nou, hartstikke leuk.
2: Yes. Nou, hartstikke bedankt.
0: Alsjeblieft, maak er een mooie dag van, hè.
2: En jullie ook.
0: Doei! Ongelooflijk, Flo. Jij hebt toch ook
1: vaak massa. Ja, in, hè? Gisteren 250, nu 5.
3: Ja, een goede bedrag hoor.
0: Ja,
3: lekker. Goed bezig.
0: Als Flo van een ander geld weg mag geven, dan. Dit is de ochtendshow met

0: Sabrina Carpenter, Taste in de ochtendshow. Met zo dadelijk hier onder andere muziek van Ricky Martin. Ja, het wordt zomer, dus dat zul je weten ook. We gaan wel even wat zomer... Live la vida loca.
1: Oh,
0: leuk. Zo dadelijk hier American Artists en meer.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in

0: Wauw, mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
16: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Samen delen we Oranje.
4: Ja, goedemorgen. Deze dinsdagochtend is nog her en der bewolkt met een spatje regen. Maar dan komt de zon tevoorschijn en als die schijnt blijft het droog. Temperatuur loopt op tot 25 graden. Ja, ik weet waar ze staan.
5: Begin op de A4, Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 23 minuten. A12, Den Haag-Utrecht bij Harmelen 31. En de laatste is de A28, Amersfoort-Utrecht bij Rijnsweerd. Vertraging 52 minuten.
4: Het is 9:55, tijd geworden voor de hoofdpunten. Florentien, goedemorgen.
6: Goedemorgen, de peuter van 2 jaar die gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op 2 hoog viel, is overleden, dat meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en in het ziekenhuis konden ze niets meer voor hem betekenen. De politie onderzoekt een explosie in de Haagse wijk Bezuiden.

0: hout. Vanmorgen werd bij een pand van de gemeente iets naar binnen gegooid. En na een enorme knal brak ook even brand uit. Het zou vaker onrustig zijn rond het pand. En weer problemen bij de site van NS. Gisteren was die overbelast door de grote animo voor het goedkope zomerabonnement. Vandaag hebben mensen nog problemen door een ICT-storing. We werken er hard aan, zegt NS.
1: Oh ja. Iets vertraging staat er.
2: Ah, dat is
1: dus de NS eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar je kan dan voor 49 euro...
1: Zeg wel een goede deal, hoor.
2: Kan je de hele zomer kan je in de daluren, dat moet er wel even bij gezegd worden.
3: Maar wat zijn de daluren?
1: Ja, na 9e.
2: Is het na 9e?
1: Of na 10e, zoiets.
3: Maar daar moeten ze mee stoppen. Ze moeten gewoon een aanbieding, maar dat het gewoon voor iedereen aantrekkelijk is.
1: 49 piek, man.
0: Dan verdienen ze niks meer.
1: En in het weekend kan je het hele weekend, hè?
3: Want er zijn heel veel mensen die denken, ja, ik wil best wel, maar niet in de daluren.
1: Het is een fantastische deal.
3: Ja, maar probeer het dan eens een keer gewoon... Oh, nou ja, oké, jullie snappen het ook.
2: Maar ze hadden er gisteren geloof ik al 40.000 verkocht.
3: Ja, man. Kun je nagaan.
2: Het wordt wel heel druk in de trein trouwens. Ja. Dus, maar het is door de week. Voor 6:30 moet je dan uit de trein zijn. En je mag tussen 9 en 4 smiddags mag je reizen.
0: Het is wel zo.
2: En om 6:30.
0: Het is een proef, dus het geldt echt alleen maar voor de zomers. Ze gaan er waarschijnlijk niet mee door, want dan wordt het te druk in de trein. Laat staan als je ook nog buiten de daluren dit zou moeten doen.
2: Ja, daar zit je ook nog eens mee.
0: Dat kan
2: ja.
0: helemaal niet.
2: Nee. Maar als je er nu van wil profiteren, dan kan het. Ja. 49
1: voor mij, als jij naar Maastricht gaat, gewoon een retourtje of een enkeltje kopen, dan ben je dat geld al, dan ben je al meer kwijt. Dus je hebt het dan terugverdiend, man, als je naar Groningen of Maastricht gaat.
2: Daarom is hij ook zo populair, die kaart,
0: toch?
2: Oké, dankjewel eventjes voor dit moment.

0: Second Authors and the best day of my life in de ochtendshow. Wel leuk, er komen de hele ochtend ook nog steeds aanmoedigingen voor het Nederlands elftal komen.
1: Oh, wel gezellig.
0: Leuk. Ja, hartstikke leuk. Niet zozeer dat ze dat nou nodig hebben, maar kan nog helemaal geen kwaad. Maar het leuke is dat als jij je aanmoediging instuurt via de app van 538... dan maak je kans deze hele week op een Kamado barbecue... een check voor boodschappen te waarde van 200 euro. De WK-jas geven we weg. Maar aanstaande vrijdag gaat er echt een hele leuke prijs uit. Het WK-merfeest.
1: Ja.
0: Dat is op de wedstrijddag van het Nederlands elftal tegen Zweden. Dan ontvang je een hele ploeg over de vloer bij jou thuis... die ervoor zorgen dat er eten en drinken is. Er komt iemand optreden en niet zomaar iemand. We hebben het hier over Samuel Welten. En die neemt in zijn kielzog de reserve-DJ mee.
1: Dat ben ik.
0: Ja, Rick komt dan ook bij je draaien.
1: Ja.
0: Dus dat is hartstikke leuk. Dus als je daar kans op wil maken op dat WK-merfeest... zodat je eigenlijk in de juiste stemming naar de wedstrijd kan gaan kijken... van het Nederlands elftal, dan moet je even zo'n aanmoediging inspreken. Dat kan gewoon via de app, heel erg makkelijk, de audiofunctie. Stuur me deze kant op, ook vandaag nog de hele dag. En dan maken we daar weer een mooie compilatie van voor morgen. En dan hoor je of je misschien wel de dagwinnaar bent geworden. En morgen hebben wij ook hier rond dit tijdstip onze eigen Arie. En dan weet je dat het rond dit tijdstip ook dat er klinkt.
2: Ja, wat is het nou?
0: Wat is het nou?
1: Wat is het nou? Maar wat is het nou? Een gozer. Die wordt dus een maatje zo. Hij zegt, we gaan het weekendje gaan we karpen vissen. Hij zegt, ga je mee? Zeg, weekend? Ja, dan blijven we een nachtje over. Zaterdagnacht tot zondag. En hij zegt, oh leuk, dat ga ik doen. Dus die komt met zijn vrouw daar. Hij zegt, zaterdag ben ik er niet hoor. Ze zegt, wat dan? Hij zegt, ga met die jongens vissen. Ze zegt, ja, gaat helemaal niks vissen. Ik heb een leuke avond voor ons twee om het een beetje leuk te maken. Ja, gaat niet. Ze meen je dit nou? Ze nou, is goed. Dus hij belt de jongens op. Hij zegt, het vissen gaat niet door. Ze zegt, waarvoor niet? Ja, mijn vrouw heeft een leuke avond voor ons. En hij zegt, oké, dan gaat het top. Maar goed, hier gaat ze die zitten te vissen. Komt die aanlopen. Hij zegt, wat is dat nou? Ze zei, niet kom maar. Hij zegt, je had een leuke avond met je vrouw. Hij zegt, is dat weer afgelopen? Nou, ze, die zal ik je vertellen. Hij zegt, kom thuis. Heeft ze een hele mooie Japon aan. Champagne op tafel. Helemaal gezellig. Nou, we zitten lekker te pimpelen, hapje erbij. Ze zegt, ga je mee naar boven? We gaan naar boven toe. Kom de slaapkamer in. Ze eet zeven vaccinelichtjes. Helemaal geweldig. Ze gaat op bed liggen, pakt de fles met olie. Smeert er eigenlijk helemaal in. Ziet er verschrikkelijk lekker uit. Ze slaat de dekens weg. Wat denk je, op alle vier de hoeken. Handboeien. Ze zegt, wat je altijd al wil, je mag me vastbinden. Ze bindt er vast. En dan op een gegeven moment zegt ze van, nou weet je wat, je mag nou doen wat je wil. Ze zegt, nou ben ik gewoon vissen.

0: breaks like a heart.
1: Weet je wat grappig is?
0: Nou,
1: nieuws heeft...
2: ik heb gisteravond gepadeld, maar ik ben onwijs... ik heb een spier verrekt in mijn onderarm of
0: zo.
2: Maar
0: het is echt
1: maar nieuws
2: mega
1: zeer. Maar nieuws is linkshandig.
2: Ja, ja, dat is niet handig.
1: En hij zegt net... En ik herken het wel. Hij zegt, ik kan niet eens mijn eigen reet afvegen.
2: Het doet zo zeer.
0: Oh, maar dat is vervelend.
1: Ja, dus ik heb
2: Rick, wil jij het volgen?
0: Nee, ja.
2: We kennen elkaar al zo lang.
0: Ik wou zeggen, in voor- en tegenspoed.
2: Ja. Ja, is dit dan voor- of tegenspoed?
0: Ja. Dat kun je je afvragen, ja.
1: Maar stel dat je je eigen
2: bibs niet kan vegen.
1: Nee, ik zou wel niet met links kunnen afvegen. Dat
2: ik WK links vegen kunnen we wel.
3: Nee. Nou, jawel. En dan, je kan ook natte doekjes nemen, dan gaat wat makkelijker.
2: Dan gaat het riool van verstopt, hè?
1: Ja, dat moet je niet hebben.
2: Gooi jij gooit niet door.
3: Nee, maar je hebt speciaal voor de wc, die kun je in de wc gooien.
2: Nee, dat is niet goed.
3: Zeker wel.
0: Ja, die zijn afbreekbaar.
2: Ik las laatst van de weekend, dus er stond een artikel ook in de krant. We gebruiken natuurlijk allemaal die afwasblokjes waar dat folie omheen zit.
0: Ja.
2: Weet je wel, wat oplost. Maar het blijkt dat dat ook gewoon uiteindelijk nog in allerlei microstukjes ook nog terug. Uiteindelijk komt het allemaal
3: maar
2: in de leiding.
3: Je eet toch ook één heel pinpaskaartje per jaar aan plastic?
0: Een pinpaskaartje?
3: Ja, te vergelijken met een pinpaskaartje. Zeker wel.
0: Aan alles wat binnen. Nou, ik geloof wel dat je stiekem meer plastic binnenkrijgt dan je wil.
1: Ja.
0: Ja, ik heb ook nog. Dan trek ik zo'n magnetron altijd open. En dan mis ik toch ergens een hoekje. Ja. Dan denk ik van, nou, die zit ergens in die maaltijd.
2: Ja, dus als Emiel zijn pinpas weer kwijt is, dan weet hij.
4: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Oh ja, we gaan even naar de service desk. Er zijn wat vragen binnengekomen. Even kijken. Sven die zegt: dubbele punt service desk. Is het geen idee om Flo een eigen jingle te laten zingen?
1: Nou.
3: Oh ja, dat vind ik eigenlijk wel
1: dat heel leuk. Geen idee.
3: Nou, dat leuk.
0: Het wordt niet voorgesteld. Het hoeft niet. Ja. Maar wat zou je voor jingle, zo'n ochtendsong zou je dan willen maken?
2: Ja. We hadden toch ooit dat liedje over de krant of zo. Hey Florentien.
0: Oh ja. Heb jij nog misschien de krant nog gezien?
2: Ja.
0: En wat is jou daar opgevallen?
3: Ja. Ja, nou, dat kan.
2: Florentien.
3: Leuk.
0: Ja. Nou, daar gaan we over nadenken. Sven, leuk idee. Nee, maar dat maakt niet uit.
3: Tien.
0: Even kijken hoor. Hier een vraag binnengekomen van Robert. Die zegt, goedemorgen, geven jullie nog wel eens zo'n mooie badjas weg? Ik hoor er nog maar weinig over.
1: Ja, wat is dit nou?
2: Elke dag, man.
0: Elke ochtend om 6:15, ja, dan ben jij waarschijnlijk nog niet wakker. Maar elke ochtend om 6:15 in Lekker naar de Wekker gaat er een badjas uit.
1: Ja, ja.
0: En het leuke is dat we nu voor het WK hebben we zelfs een oranje variant.
2: Absoluut. Ja.
0: Dus we geven hem echt nog iedere dag weg. Alleen misschien moet je dan ietsje eerder inschakelen. En even meestal hebben we wel Lekker naar de Wekker. Maar morgenochtend gaat hij er gewoon weer uit. Dus ja, die is er nog. En hij gaat elke dag gaat hij naar een blije winnaar. Goed, dat voor wat betreft de vragen vanochtend. Zometeen Dennis Ruijer, de 5:30 werkdag. Wij zijn er morgen weer.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB, en gaan.
5: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: ANWB Zomerleur. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
6: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
8: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Nieuw, de bonus.
18: prijstrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
15: 538 Nieuws.
20: 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Oekraïne heeft met lange afstandsraketten een Russische olieraffinaderij aangevallen in Moskou, meldt president Zelensky. De burgemeester van Moskou heeft de aanval bevestigd en zegt dat het leger ongeveer 60 Oekraïnse drones heeft neergehaald. En door de aanval waren de vliegvelden rond Moskou een tijdje dicht. NS heeft opnieuw problemen met de website mijnns.nl. Die was gisteren ook al overbelast omdat heel veel mensen het tijdelijke goedkope zomerabonnement wilden kopen. Nu kunnen sommige mensen door een ICT-storing niet bij hun account. Er wordt hard aan gewerkt, zegt NS. En archeologen die hebben in Nijmegen resten van het grootste Romeinse badhuis van Nederland ontdekt. Bij opgravingen kwamen ook luxe woningen, sieraden, munten en ja, duizenden andere voorwerpen uit de Romeinse tijd tevoorschijn. Volgens de gemeente leefden de bewoners daar bijna 2000 jaar geleden in grote welvaart. Gaan we naar het weer. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. En de komende dagen wordt het alleen nog maar warmer. Tot zover het nieuws op Radio 538.

0: en de A6 Muidenberg Lelystad bij Naarden 43.6.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
0: Ja, goedemorgen.
6: Dennis Rijen.
0: Ja, ik doe mee met het WK Hits draaien. En dat gaat lukken. Vijf van de bedrijven is hier. We hebben Sauter Building Control in de building met Kate Bush.
5: 538. De vijf van het bedrijf.

0: Building Control.
1: Morgen.
0: Goedemorgen. Marco, je bent de PMA, dat staat voor de Project Manager After Sales.
1: Ja, een hele mooie titel.
0: Ja.
1: Ook een mooie baan, dus ik ben er heel blij mee.
0: Ja. Het is een Zwitsers bedrijf van origine, toch, Souter?
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Hey, en wat doen jullie allemaal?
1: Wij maken en onderhouden gebouwbeheersystemen in grote panden. Dus dat je klimaat en je verlichting en de zonnewering en alles wat op elkaar afgestemd, dat kun je allemaal op één centraal punt regelen.
0: Zeg maar de domotica, maar dan op grote schaal.
1: Juist.
0: Leuk man. Ja. Hey, en Marco, met hoeveel mensen werk je in je team?
1: PMA's is met 5 personen, maar wij zijn heel erg nauw betrokken bij om ons heen. Want die moeten ons juist voorzien van alles wat we nodig hebben. Dus een mannetje of 50 in totaal zit er volgens mij.
0: Nou, wat goed. Wij gaan slagroomtaart voor jullie sturen voor Souter Building Control, Marco. Dat gaan we even regelen. Ja, de telefoonverbinding moet nog wel even gedomoticaat worden. Die voelt nog een beetje alsof je op de Albert Huisvest zit, zeg maar.
1: Ik rijd richting Brabant, dus daar is de verbinding af en toe iets meer.
0: Ja, dat is lastig, hè? Dan zijn die zendmasten net niet hoog genoeg, zeg maar.
1: Ja, klopt.
0: Hey, Marco, mooie dag.

de marimba tekent het instrument voor deze hit van ABBA. Je hoorde Mamma Mia over een dame die alsmaar bedrogen wordt en toch blijft enzovoort enzovoort. Zit in de vijfde bedrijf vandaag. En één voor één strepen we alle werkplekken in het land af bij de vijfde bedrijf. We hebben de babyspa gehad, het hospice, de carpaccio developer tot de aardappelboer. En ja, heb je een beroep wat je nog niet hebt gehoord? Meld je aan met je bedrijf, sturen wij gratis slagroomtaart. Aanmelden is heel simpel. Appen met de 538-app naar de studio. Dus stuur een appje met de naam van je bedrijf, bellen we je terug, regelen wij de rest.

0: kan met het origineel, maar wat een hit is dit geworden. Turn the Lights Off, Just the Jack Style op Radio 58. En ja, net hadden we Marco van Souter Building Control in de vijf van het bedrijf. Maar de verbinding viel weg, maar hij reed in Brabant. Dus ik zeg voor een gebbetje, ja, die zendmast in Brabant hebben ze niet hoog genoeg gemaakt. Maar Cor nam dat heel serieus.
1: Allee, wat een geneuzel hier over Brabant. Dat die masten niet hoog genoeg zijn. Hey, we hebben tenminste nog een beetje minder radiostraling dan in het heel de Randstad. Doei!
0: Cor, doe rustig. Cor, adem in, adem uit, man. Lekker, we houden van Brabant. Brabant is top. En de zendmasten zijn ook top, natuurlijk. Stuur de Korbel even een prijspakket. Vind ik wel even sympathiek, natuurlijk. Zometeen op 58, Captain Jack. En dat heeft de reden, want van de volgende week vrijdag gaan we helemaal los met de 90's Top 1000. En we hebben een heel vet 58 trainingsjack. En we bellen zometeen een geluksvogel terug die je met dat kekkenjack vandoor gaat. Als je stemt, maak je kans 58.nl.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 58 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers.

0: Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
14: Kippie.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: 538. Dennis Ruijer.
3: Even onder mijn bed kijken. Oh, het is gewoon een monster, joh. Eminem, Rihanna.

deze vraag een keer te stellen aan een AI-agent. Wie is Mr. Know-it-all? Teddy Swims is het sowieso. De 58 werkdag. Warm welkom. Meri's Bruidshuis heeft de 58 slagroomtaart binnen. Dankjewel voor je leuke foto, Meri. Ja, dat kun je gewoon bemachtigen als je meedoet met de 5 van het bedrijf. Even appen welk bedrijf je bent. En dan bellen wij je terug. 538. Ja, en hier heb ik een partij zin in. Want volgende week vrijdag dan dompelt 58 zich samen met jou een week lang onder. In het

0: afgestemd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Luc, de 90's, waar zat jij toen?
1: Ja, dus was ik nog eigenlijk helemaal nergens, want ik ben een 2000s baby.
0: Kijk, jij lag gewoon nog ergens op de verwarming te sisselen, zeg maar.
1: Ja, wie weet. Ja,
0: lekker man, lekker. Hey, en als je denkt aan muziek uit de 90's, wat zijn voor jou echt de bangers?
1: Ja, voor mij is er eigenlijk maar eentje die er echt uitspringt en dat is Captain Jack.
0: Dat is toch eentje
1: die overal terug moet komen in 90's playlist. Ja,
0: jij wil gewoon een Captain Jack, wil jij gewoon winnen?
1: Nou, dat zou wel lekker zijn natuurlijk.
0: Dat is bij deze geregeld. Dat 58 training, Jack. Sturen we zo snel mogelijk naar je toe.
1: Cool, dankjewel.
0: En dat doen we met met de ouderwetse buzzer. Sturen we dat met de postduif richting je huis, Luc.
1: Is goed. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het stemmen. Werk ze vandaag. En veel luisterplezier vanaf volgende week vrijdag.
1: Yes, bedankt jou ook, Wertsen.
0: Hoi.

Van het eindeloze papierwerk tot het schoffelen van het bloemenpark. Ik zag de jongens hier vanmorgen bij ons bij 58 in de tuin aan het werk. Van het groenwerk, lekker man. Fluitende vogeltjes buiten, iedere klus klaar, sneller met je 58 werkdag. Op de radio, het is dinsdag. Dennis, wat dacht je van een lekkere Seal Crazy? Ik ben aan het stemmen voor de 90s-lijst. Ik wil ook zo'n Jacka. Aldus Ruben, dankjewel man. 58.nl, stemmen voor de 90s top 1000.

0: David Guetta en Sia, die doet het gratis Sia Auto Alarm in deze Awake Tonight in 538. Maar we zijn meteen in het volgende uur van je 538 werkdag Stop or Go spelen. Maak je kans voor 100 euro, iedere vraag 20 euro waard. Je mag naar iedere vraag stoppen of doorgaan. En we hebben allerlei categorieën, zoals onder andere algemeen nieuws en topografie. En we hebben sport. En we hebben zometeen ook Fieke met het nieuws. Die komt net de studio binnen, die heeft vast heet nieuws. Fieke, wat heb je voor ons?
1: Nou, een flink deel van Etten-Leur heeft geen kraanwater.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijs 5 vakanties.
13: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Ah, met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijs 5 vakanties.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
21: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
20: Zo geregeld. 123inkt.nl.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
22: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
22: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
24: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
25: 538 Nieuws.
26: 11 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Fieke Hamers. De Consumentenbond heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie, omdat vanwege greenwashing van energiebedrijven. Ze doen zich groener voor dan ze zijn. Zo presenteren bedrijven als Engie en Shell fossielgas als een schone of klimaatvriendelijke keuze. Ook doen ze beloftes over het compenseren van CO2-uitstoot. Maar daar is geen bewijs voor, zeggen consumentenorganisaties. In een sporthal in het Drentse Westerbork hebben vannacht 82 mensen geslapen voor wie geen plek was in Ter Apel. De groep is vanmorgen vroeg weer naar het aanmeldcentrum gebracht. In Westerbork is deze hele week nog ruimte voor maximaal 200 mensen. Een permanente oplossing voor het opvangprobleem in Ter Apel is er nog altijd niet. Een flink deel van Etten-Leur zit zonder kraanwater. Dat meldt Omroep Brabant. Zowel woonwijken als een industrieterrein zijn getroffen. Leverancier Brabant Water heeft nog geen idee hoe het kan en weet dus ook niet hoe lang het nog gaat duren. En dan nog het weer. Lokaal kan nog een bui vallen, maar vanmiddag op de meeste plaatsen droog. En het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Ja, Fieke, dankjewel. A12 Arnhem-Oberhausen. Bij de Duitse grens ben je 8 minuten lang onderweg. A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht. Auto met pech, 8 minuten. En er wordt geflitst op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Best, 138,8. En op de A7

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
3: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
4: overleven. Dat wordt best lastig.
2: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
5: We worden wel wereldkampioen.
6: Ja, natuurlijk.
2: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
9: Goedemorgen.
10: Dennis Rijn.
9: Even na 11 uur met onder andere de Rag & Bone Man... met Calvin Harris, Bruno Mars en Kelly Clarkson is hier.
10: Radio 538.
9: Since you've been gone.

0: een heerlijke schuifelhit voorbij het kopieerapparaat tijdens je 5-jaar werkdag. Vraag me niet waarom, maar tijdens Bruno Mars, Risk It All, moest ik ineens denken, dat is heel erg off-topic misschien, aan Ik ben een kerstbal van Bert en Ernie.
1: En moet je nu toch eens even kijken? Die bol begint op mee te lijken.
0: Het is nog wat vroeg, maar toch.
1: Ik ben een kerstbal. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen.
0: Toch kleine ode aan Wim T. Schippers. Helaas overleden.
1: Met z'n allen.
0: Fantastische stemacteur. Bert en Ernie op 58. Je verzint het niet, hè? Dance Smash Classic dan. En die is groot vandaag, want dat is een grote hit uit het jaar 2019. Deze track staat op naam van de Rag & Bone Man. 1,96 meter, hè? Die kun je niet missen. Samen met Calvin Harris is de Dance Smash Classic vandaag echt een giant.

Dave Stewart, de Eurythmics. Met die herkenbare synthesizer Sweet Dreams Are Made of This. Even back to the 80s. Maar vanaf volgende week vrijdag gaan we back to the 90s. In de 58 90s top 1000. Jelle stuurt net een appje. Goedemorgen Dan. Ik heb vast een goede suggestie voor die 90s van volgende week. Wat dacht je van Oeh, Sex to 90? Club Bizarre, lekker voor op de stijger. Groeten Jelle. Ja, Jelle, lekker bezig. Maar je moet even via 58.nl stemmen. Maak je namelijk kans op het 90s 58 Jack. De Jacka. En die zegt super tof. Dus doe dat via 58.nl. Goeie suggestie trouwens wel. Oeh, Sex to 90. Das Boot was volgens mij ook nog van Oeh, Sex to 90. Rechtstreeks uit het dromendagboek van Willy Wonka hoorde je natuurlijk de Eurythmics, Sweet Dreams. En de zender waar we deze week zelfs dromen uit laten komen. Want overmorgen maak je weer kans op die bizarre WK supertrip. Met z'n tweetjes afreizen naar het Amerikaanse Kansas City. Dan kun je dan samen gaan genieten van WK voetbal tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Tunesië. Plus een splinternieuwe tv, 55 inch, voor minder doen we het niet. En een echte 50 leren voetbal, zodat je ook naderhand nog optimaal kan genieten van het WK. Dat allemaal te winnen deze week bij Radio 58. En dit is de nieuwste van Cameron Whitcomb.

0: En Don Omar. Op 58 tijdens je 50 werkdag. 4:30. Goedemorgen.
1: Ruiertje, jongetje, wat doe je daar?
0: Nou, ik was net aan het kijken wat de is voor Hilversum en omstreken en de rest van het ganse land. Maar toch boven de 30 graden in het weekend. Ik zag zelf een dag met een uitschieter naar 34. Tropische waarden op komst. Wat is dan handig? 100 euro in de zak om langs te gaan bij de ijskouwboer of een lekkere scroppino te regelen. Wil je meespelen voor 100 euro? Stop or go spelen we zo. 5 vragen die je in 1 minuut mag beantwoorden. Lukt dat je? Dan pak je die 100 euro. Je mag stoppen na iedere vraag opgeven. Doe je nu via de 58-app. Heel simpel, even je voornaam en go met de 58-app naar de studio.
2: Dus

0: 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Ook bij Plus. Chio Chips 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: flat vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavoriet.

0: naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
1: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000. Wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Altap.
9: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Odido. Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538-werkdag.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
23: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
24: Dennis Ruijer.
25: Ja, lekker richting de dinsdaglunch.

0: Rood, Brie, dat soort dingen, Eiffeltoren. Tegenwoordig zeg je ja, het land van David Guetta natuurlijk. Stop for now. Samen met Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Tijdens je 5 jaar werkdag. Zo, goedemorgen. En vooral, goedemorgen, Senne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Jij bent keihard aan het werk op je stagebedrijf.
1: Klopt, laatste week.
0: Ja. Want je zit de tijd een beetje uit, hè? Je afstudeerscriptie ga je verdedigen.
1: Exact, die heb ik 2 weken terug ingeleverd. Maandag verdedigen, dus nu heb ik nog een bedrijf waar ik heb gelopen. Dus,
0: nou, leuk.
1: Met 5 jaar.
0: En welk bedrijf is dat?
1: Drukker Loosakko. Dus maak gewoon drukwerk voor voornamelijk bedrijven.
0: Nou, wat goed. De drukkers en Senne die zit daar, die speelt mee met Stop or Go. Je mag 5 vragen beantwoorden binnen 1 minuut, Senne. Iedere vraag €20 waard. Je mag stoppen of doorgaan naar iedere vraag. Totaal score kan oplopen tot €100. En de categorie die je gaat doen is sport.
1: Klopt, ja.
0: Ben je zelf ook een actief beoefenaar van een sport?
1: Inderdaad hardlopen. En ik heb hiervoor wel op hoog niveau gefietst. Dus uit het lijstje was gewoon sport gewoon de eerste keuze, de eerste ingeving. Dus vandaar.
0: Hopelijk nou, leuk man. Nou, helemaal goed. We gaan kijken. Ben je er mentaal fysiek klaar voor?
1: Pas wel.
0: Lekker, lekker. Vraag nummer 1, Senne. Welke sport gebruikt een shuttle? Welke sport gebruikt een shuttle? Zeg het maar.
1: Badminton.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Stop of doorgaan?
1: Ga maar door, een beetje.
0: Vraag nummer 2. Hoeveel spelers staan er per team op het veld bij de sport basketbal?
1: 3.
0: Ja, oh ja. Ja, roep het maar.
1: Ik denk 5.
0: Ja, dat is een goed antwoord.
1: Oh, ik heb nog nooit basketbal gekeken, joh.
0: Oh, dat maakt niet uit. Goed gegokt. De volgende, Tamar.
1: Ja. Nou, ja, vooruit. Nog eentje.
0: Ja, deze kun je hebben. Welke kleur draagt de leider in de Tour de France?
1: Geel.
0: Geel, helemaal goed. €60 in de pocket.
1: Stop maar.
0: Oh, ik hoor het al. Jij wil heel graag naar de kroeg.
1: Ja, denk, mijn vaderdag komt eraan, hè?
0: Oh, ja, natuurlijk. Vaderdag komt eraan. Heel goed. Ik hoop dat mijn vriendin ook luistert.
1: Ja.
0: Mooi, man. Hey, gefeliciteerd.
1: Nou, super. Dankjewel.
0: Heel veel sterkte met het verdedigen van de afstudeerscriptie.
1: Super, dankjewel.
0: Dat gaat je vast lukken. Leuk dat je meespeelde, Senne. Mooie dag
1: dankjewel.
0: In daar. Hoi, hoi. Groetjes.
1: Yes,
0: hoi, later, man.
1: Doei.
0: Je bent bij 58. Stop or go. Senne pakt er even die €60 mee. Toch lekker, hè? Lekker. Even de lijnen met je doornemen. We hebben de script op de bühne. Ook op de virtuele bühne. Marshmallow en Kane Brown met Miles on It. Bij deze après-ski-klassieker van Liquido.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I call

The Script Superheroes. Mocht je denken, wat gaat het over tijdens de liedjes in de studio? Mijn vriendin is vegetarisch. Mijn producer Megan zegt, oh, dat wordt geen vlees op de barbecue voor jou. Oh jongens, zoveel zin in een buffet op de barbecue. Want het wordt vrijdag gewoon 34 graden. Daarom doen we nu een zon.

0: bij een tweedehands winkel zijn. Je vindt een cd'tje Tango in the Night van Fleetwood Mac. Moet je hem gewoon meenemen. Thank me later. De man die meer G-krachten kan hebben dan André Kuiper staat in de startblokken. Lindo zometeen, nieuwe ronde Stop&Go. Fieke met het nieuws. Fieke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Volgens mij heb je iets in het thema lege groen mee, hè?
1: Ja, camouflagekleur. Er is nog veel te veel gevoelige militaire informatie online te vinden. En dat moet anders.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
10: De leeuw komt eraan.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
13: Zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
16: Kippie.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Go!
0: keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna H-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
22: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
23: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Defensieminister Dylan Jezelgus heeft twee ministeries gevraagd om militaire informatie offline te halen. Dat antwoordt ze op vragen uit de Eerste Kamer. In april schreef NRC nog dat informatie over bijvoorbeeld de precieze locatie van militaire kerosineleidingen online te vinden is. Ambtenaren hebben nu gekeken wat ze allemaal online kunnen vinden en geprobeerd om gegevens af te laten schermen. Maar dat is nog niet genoeg gebeurd, zegt Jezelgus. Het Rode Kruis is hard op zoek naar nieuwe mensen die asielzoekers bij willen staan in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Er lopen nu elke dag ruim 20 mensen rond, maar die hebben daardoor geen tijd voor ander werk. Voor de langere termijn zijn meer mensen nodig, zowel vrijwilligers als betaalde krachten, zegt het Rode Kruis. Een schonere lucht heeft meer effect op de gezondheid dan gedacht. Dat meldt het RIVM, dat elke twee jaar kijkt naar het effect van afspraken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Uit de nieuwste meting blijkt dat het verminderen van uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide meer gezondheidswinst oplevert. Niet alle strengere Europese eisen worden gehaald. Zo zijn rond Schiphol, in de Rijnmond en Eimond en langs verschillende snelwegen extra maatregelen nodig. En Iran is woedend op de FIFA. De Iraanse bondscoach zegt dat het zich het meest onderdrukte team op het WK voetbal voelt. De aanloop naar het WK was al moeizaam vanwege de visumaanvraag. Gisteren hoorde de ploeg op het allerlaatste moment dat het direct na de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland de Verenigde Staten uit moet en terug moet reizen naar het basiskamp in Mexico. FIFA-voorzitter Infantino kwam nog langs in de kleedkamer en zei dat hij wel wil helpen, maar weinig kan doen. En dan nog het weer. Lokaal kan nog een bui vallen, maar vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en het wordt 20 tot 25 graden. Dat is het nieuws op 538.
3: Huppakee. Even kijken naar het verkeer. Eén vertraging maar op weg naar Duitsland via de A12. De bekende grenscontrole. 8 minuten extra nu. Dan de controle op snelheid. De A6 bij Muidenberg. In de richting van Almere Lelystad 43.8. A7 Drachten Heerenveen 161.4. De A10, dat is de ring Amsterdam natuurlijk. 29.0. A16 Dordrecht Breda 59.6. De A22 Beverwijk Velsen 11.2. A27 Utrecht Hilversum 90.9. A30 Barneveld Ede 16.7. En de A32 Heerenveen Meppel bij 31.1. Nog heel langs de A50, Apeldoorn-Arnhem 196.9. En de laatste gezien bij Waalwijk. Dat is de A59 richting Breda 117.3.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Kus

0: vakantie. Vind je bij Bol?
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië in Nederland.
2: Een wijsje.
3: Ja, lekker de tijd.
4: Dankjewel, goede lunch ook. Lekker.

Teddy Swimstone en Iber 5. Ja, goedemiddag. Ja, 5 jaar ochtend deze week wordt dat jij absoluut niks mist van het WK voetbal. Je kan dikke tv's winnen en zelfs een trip voor twee richting Kansas City voor de wedstrijd van Oranje tegen Tunesië. En nu, Iggy Lachery, 7 tonight.

Another. En 54 Ultra Talk to You bij 538. Hele dikke tv's van 55 inch. Binnen nu met een uurtje kan je er eentje winnen. Hier bij 538 kan je lekker alles van het WK kijken. En nu de altijd talentvolle...

0: collega's of naar je beroepsgenoten. Kijk, even een voorbeeldje van de altijd vrolijke Paul.
1: Hey, goedemiddag. Ik zou graag een i5-3-8 willen geven aan Mark van Overveld en Tom van Rijthoven. Jullie zijn lekker bezig, jongens. Hop, hop, hop, gas erop, zeg ik.
0: Hey, nou kijk, zo werkt dat. En hoe krijg je dat ingesproken berichtje hier, zodat je het op de radio hoort voor je collega's? Dat doe je via de 538-app. Daar doe je altijd alles mee. En daar kan je ook wat inspreken als je op dat WhatsApp-icoontje klikt. Daar krijg je dan WhatsApp voor je snuffert. Kan je WhatsAppen met de studio. Dat komt hier binnen. En dan kan je ook een spraakberichtje maken. Dus maak hem even een high 538. Zometeen misschien wel de allergrootste zomerhit van dit jaar. Zo dadelijk.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
3: Zit de gozer die zit er in de trein. Ah. En er zit een vrouwtje tegenover. Maar die heeft een vrij kort rokje aan. En daar zit zo te kijken. En ik denk, nou houdt hij zich gewoon in de blote doos. Maar ze ziet dat. Maakt ze een knipoogbeweging met de doos. Dus hij kijkt weer stiekem. Maakt ze een zoenbeweging met de doos. Zegt ze, durf jij de twee vingers in te steken? Dan zit ik wel proberen. Steekt hij de twee vingers in, zegt hij, krijgt de kleding in de fluit ook.
2: De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je taak. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: beetstreekt. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
11: Hebbes.
10: Kijk op ben.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement.
16: Betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59. Dat

0: op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
1: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
2: overleven. Dat wordt best lastig.
0: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
3: We worden wel wereldkampioen.
4: Ja, natuurlijk.
0: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches are looking like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
8: Kippie.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
15: Praxis.
16: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat. Want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Binnen 1 minuut
19: meer muziek
18: tijdens de 538 werkdag.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
22: 538. Lindo Duval.
23: Met Dua Lipa in de startblokken zometeen na de pauze. Dit is Magnetic. Radio.

0: Three-part training season bij 538. Laten we even wat high fives af te nemen, Glenn.
1: Eventjes een high 538 naar de DJ's van 538. Oh. Die elke dag weer verzorgen van de beste entertainment, de heerlijke muziek en de leukste prijzen. Werkste mannen.
2: High 538.
3: High 538.
0: Ja, dat is een leuke. Ja, we hebben nog even Jimmy ook.
4: Hoi, ik wil een high 538 geven aan allemaal collega's van Waternet Bemaling. Jongens, ik zit al een tijdje in de ziektewet, jullie weten waarom. Jongens, werk ze en tot snel.
0: Hoi, Jelena.
5: Hoi, ik wil een high 538 geven aan deze Fanny, Caries en mijn familie. Die zijn gewoon alles voor mij.
0: Ja, oh, wat lief. Ja, is ook zo. Familie is heel belangrijk. Louis.
6: Ik wil graag een high five dag geven aan Jolanda van Café de Cactus uit Eindhoven. Want ze heeft er de beste koek van de hele wereld van gemaakt. Ga zo door, Jolanda. Tot vanavond.
0: Tot vanavond. Lekker, man. Vanavond aan bier. Wesley.
7: Mag ik een high five dag voor al die jongens die bij Geurtsen werken. En die van het lekkere zonnetje denken. Yo, master. Oh, boy.
0: Hoi.

0: Game Boy. Tamagotchi.
1: De 538 90's Top 1000.
2: 90's Top 1000.
0: Ja, ik roep even maar een paar dingen uit de 90's. En 1000 hits uit de 90's. Vanaf volgende week vrijdag de 90's Top 1000 hier bij 538. En als jij stemt op jouw favorieten via 538.nl... maak je kans op een exclusief 538

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeated. Weet je waar ze 12 jaar over gedaan hebben? Het is precies op tijd gekomen, want anders had het nog wel een paar jaar geduurd. Ed Sheeran heeft echt net gezegd, nou, misschien dat ik wel even pauze moet inlassen. Eerlijk gezegd denk ik dat dat best wel eens goed voor hem zou zijn. Ik weet niet of hij het weet, maar hij heeft 2 dochters namelijk. Dus het is leuk als hij die ook nog een keer ziet. Fieke, zo met het nieuws over het WK voetbal.
1: Ja, over het WK voetbal. Dit is nog nooit voorgekomen op een WK. En wat dat is, vertel ik je zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg... Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Getallen horen. Is centen scoren.
18: Luister vanmiddag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
19: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1+1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meest

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Obelie, alles voor kampeergeluk.
2: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
1: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: 538 Nieuws.
12: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Een man die vorig jaar in Den Haag een politieauto in brand stak, gaat als het aan het OM ligt 1,5 jaar de cel in. Ook zou hij mee moeten betalen voor de kapotte auto. In september liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld uit de hand met rellen en vernielingen. Ervoor zijn al meerdere mensen veroordeeld. De gemeente Twente-Rand, waar Vriezenveen onder valt, heeft een noodverordening afgekondigd uit angst voor rellen. Vorige week moest de ME ingrijpen bij een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de opvang van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in Vriezenveen. De politie heeft signalen dat mensen een aangekondigde demonstratie willen verstoren. De Amerikaanse president Donald Trump is niet blij met de manier waarop Israël oorlog voert in Libanon. Hij suggereerde tijdens de G7-top in Frankrijk dat Syrië, wat hem betreft, de strijd tegen Hezbollah in Libanon overneemt. Israël doodt bij de strijd tegen Hezbollah te veel burgers, vindt Trump. Je hoeft niet elke keer een appartementsgebouw op te blazen als je naar iemand op zoek bent, zegt Trump. En voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal zijn gisteren alle duels op één dag in een gelijkspel geëindigd. Dat meldt de FIFA. Eerste verrassende 0-0 van Kaapverdië tegen Spanje, gevolgd door de 1-1 van België, Egypte en Saoedi-Arabië-Uruguay. Iran en Nieuw-Zeeland sloten de dag af met een 2-2 gelijkspel. Vanavond staat onder meer Frankrijk-Senegal op programma. En dan nog het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt 20 tot 25 graden. De komende dagen gaat de temperatuur omhoog. En dat was het nieuws op 538.
13: Het wordt ook weer gelijk, hè, Frankrijk-Senegal.
12: Ja, denk je?
13: Ja, ik denk het wel. Ja, ja, dat is helemaal, ja, maar je lacht me uit. Ik had ook Spanje, Kaapverdi had ik ook 6-0. Dus,
12: Oh ja, nou succes. Hè? Ja.
13: Even kijken naar de vertragingen. De A1 voor de grens van Duitsland, 10 minuten. De A15 Gorinchem, Nijmegen voor Delft, aan de pechgeval 10. En ook de A27 Almere, Gorinchem bij Utrecht Veemarkt, 10 minuten extra door een pechgeval. Dan de controles. Eentje bij Muidenberg, dat is de A6 richting Almere, 43,8. A7 Drachten, Groningen, 169. 7. A16 Dordrecht, Breda, 59,6. A27 Utrecht, Hilversum, 90,5. A30 Barneveld, Ede, 16,7. A50 Apeldoorn, Arnhem, 196,9. En de A67 Eindhoven, Venlo, 61,9.

0: serieus. Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
8: Dik in TV. Kan jij ook nog winnen? Kan je het WK kijken in superbreed beeld zometeen?

0: Alex Warren, 4 voor 3 bij 58. Jouw kans om naar het WK voetbal te gaan in Amerika. Dat heb je het komende donderdag. En ja, als je niet weet, hebben we ook nog mooie tv's om weg te geven. Wat dacht je daarvan? 55 inch zodra je de scheidsrechtersfluit hoort. En wat denk je?
1: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv. Bel nu 0909-30538. Ja.
0: Dit is je kans om te bellen met de studio 0909-30538. Beller 538 wint die televisie. Misschien ben jij dat zo meteen. Dit is Bob Marley en zijn Wailers. No Woman.

0: Pie uit Gemert.
1: Jazeker.
0: Jij bent bellen 538. Weet jij wat dat betekent?
1: Dat ik een tv heb gewonnen.
0: Jazeker, 55 inch tv van Hisense. Veel plezier ermee. Alsjeblieft.
1: Ah, lekker dan, lekker dan.

0: houden je lekker gezelschap met de 538 werkdag. Oi, oi, oi, oi. Heb jij wel eens in 1 minuut 100 euro verdiend? In 1 minuut, hè? Nee, dat heb je nog nooit, toch? Kan wel gebeuren. In het nieuwe spelletje Stop or Go. En daarvoor zoek ik een kandidaat. Dus
1: Stop or Go.
0: Meld je aan via de app met je naam en go. Als je meedoet met Stop or Go, krijg je 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Heb je ze allemaal goed, heb je 100 euro. Maar het is 20 euro per vraag. Dus als je na 3 vragen denkt, nou, neemt het risico niet meer om alles op het spel te zetten. Mag je ook stoppen. Vanochtend ook netjes naar 60 euro. Gewoon lekker stoppen, kan ook. Heb je die zo clean in de pocket. Meld je aan als kandidaat met je naam en go nu in de 538.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow Wim.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram, voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
16: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
17: Kippie.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker, Big American Pizza.
19: Ga naar Hyundai.nl.
16: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
17: Kippie.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razend.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Avondwel,
7: zo meteen met een beetje zon en nu Miles Smith en Niall Horan.

0: Wesley?
1: Yes.
0: Heb je nog een minuutje?
1: Ik heb een klein minuutje.
2: Stop or go.
0: Wesley uit Harlingen, jij moet zo naar de tandarts. Je bent al bij de tandarts nu.
1: Ik sta al op een parkeerplek.
0: Wat moet er gebeuren bij je?
1: Reiniging.
0: Oh, dat is de mondhygiëniste.
1: Juist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vind ik, altijd, het is wel, ik vind het altijd een beetje gedoe, maar het is wel fijn als het gebeurd is weer.
1: Het voelt altijd wel lekker weer.
0: Ja, het voelt net als dat je je tegels met zo'n kerger even lekker schoonmaakt. Dan denk je, het ziet er toch weer fris uit, weet je wel.
1: Het ziet er weer mooi en glad uit.
0: Dat is het.

0: go doen. Je hebt gekozen voor geschiedenis.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, ik weet het. Ik heb er wel iets mee.
0: Ja.
1: Van alle categorieën die ik kon kiezen, leek deze me het interessantst.
0: Maar je bent niet docent geschiedenis of zo, of iets?
1: Nee, absoluut niet.
0: Wat doe je dan?
1: Ik werk in de betonproductie.
0: Oh ja, nee, dat heeft weinig met geschiedenis te maken natuurlijk.
1: Bijzonder weinig, ja.
0: We hebben de vragen niet te moeilijk gemaakt.
1: Nou, gelukkig.
0: Dat is fijn. We gaan beginnen. Als jij go zegt, dan gaan we starten.
1: Nou, go.
0: Wie was de eerste mens op de maan?
1: Neil Armstrong.
0: Ja, dat was niet nodig. Ja, natuurlijk. Ja, stop or go.
1: Go.
0: We gaan door. Wie schreef het dagboek van Anne Frank?
1: Dat zal Anne Frank zijn.
0: Anne Frank zelf, ja. Dat lijkt me logisch, ja. Gaan we door?
1: Go.
0: Go, ja. In welk jaar viel de Berlijnse muur?
1: Oeh. Die weet ik niet. 64?
0: Nee. De eeuw had je goed, maar het is iets te laat. Het was 1989.
1: Dat was behoorlijk later.
0: Ja, dat zit je later. Ja, je hebt helemaal niks verdiend nu.
1: Nee, dat is jammer.
0: Mag ik de troostprijs geven? Mag ik wel? Ja, de troostprijs, maar je krijgt de troostprijs. Vind ik ook een mooie prijs. Een 5-jaar tostiijzer.
1: Oh, dat is veel interessanter dan 100 euro.
0: Ja, goed. Ja, ik weet niet. Maar ja, ik vind het wel een mooi exclusief dingetje. Wesley, succes bij de Monty. Hygiëniste zometeen. En leuk dat je er was.
1: Dankjewel. Jullie
0: ook. En wil jij nou ook winnen? Vanmiddag nog een nieuwe ronde van...

Brothers on the fourth floor. Ja, meer 90's dan dit wordt het nog niet, hè? Nee. Vanaf volgende week vrijdag. Alleen maar dit soort heerlijke liedjes uit de 90's van The Two Brothers bijvoorbeeld. Ja, misschien wel jouw favoriete 90's hits er nog bij. Zullen we samen 1000 stuks even opzoeken? 1000 stuks 90's hits. Als je zegt, ja, Lin, luister, die en die moeten echt in die lijst terechtkomen. Zorg dan dat je even stemt op de 90's top 1000 via 538.nl. Het mooie is, als je stemt, maak je kans op een exclusief 90's 538-jackie. En die, ze zijn zo cool, ik zou er zelf ook aan willen, maar wij mogen niet. Ik mag niet weten. Jij wel, 538.nl. Hier is Davina. Oh.

0: handjes in het zand. Rosé'tje in de hand. Ja, voor het weekend dan, hè? Nu nog niet. Een beetje te vroeg voor rosé. Alhoewel, hoe laat is het? Ah, kan net, toch? 10 voor 2, jawel. I Love Life, Bakermat hoorde je bij 538. Floris zometeen na 2 en Fieke heeft het nieuws. Het is een dierennieuwtje, merk ik.
1: Ja, er is een exotische diersoort ontdekt in Emmen, maar niet eentje waar je op zit te wachten.
0: Nee, dit is hem ook niet, hè?
1: Het is ook een irritant geluid dat hij maakt.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcast afleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
21: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
20: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
19: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl. Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
22: Pakken ze een podium.
23: Pakken ze een podium.
22: Pak zelf eens een podium.
24: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
19: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 538 Nieuws.
5: 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Boeren hebben vorig jaar veel meer schade gemeld aan hun gewassen en dieren bij de provincies. Er werden 20% meer aanvragen ingediend ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste schade werd veroorzaakt door watervogels, zoals grauwe ganzen, voor schade aan grasland. In totaal werd hiervoor 72 miljoen euro uitgekeerd. Voor schade aan vee door wolven is ruim 1,5 miljoen euro uitgekeerd. Door nieuwe regels is de drempel om een aanvraag voor schadevergoeding te doen lager geworden voor boeren. De journalistenvereniging NVJ maakt zich zorgen dat mensen nieuws steeds vaker via sociale media tot zich nemen. Er is vooral bezwaar tegen de algoritmes van de techbedrijven erachter, want die bepalen wat je als gebruiker wel of niet te zien krijgt. De NVJ wil meer overleg tussen sociale media platforms en nieuwsorganisaties en dat het lonender wordt om journalistiek te maken. SpaceX neemt AI-bedrijf Cursor over voor 60 miljard dollar. Dat heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk bekendgemaakt. Cursor ontwikkelt software voor kunstmatige intelligentie. Met de overname wil SpaceX zijn positie op het gebied van AI verder versterken. In Emmen zijn Aziatische tijgermuggen ontdekt. Ze hebben zich in de omgeving van de vindplek voortgeplant, want er zijn ook larven gevonden. Waakhond NVWA is meteen begonnen met bestrijden om verspreiding van de muggen te voorkomen. Tijgermuggen kunnen ziektes als knokkelkoorts overdragen, al is de besmettingskans klein. En dan nog het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt 20 tot 25 graden. De komende dagen gaat de temperatuur omhoog. En dat is het nieuws op 538.
7: Pieke, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A1 richting de Duitse grens. 8 minuutjes door de controles. Dan verder op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Azelo 5. En de A35 de laatste. Enschede-Almelo bij Azelo ook. Door een auto met pech 5. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A6 Muiderberg-Lelystad. Hectometerpaal 43,5. A7 Groningen richting de Duitse grens 231,4. En verderop de A7 Drachten-Heerenveen 161,1. A9 Alkmaar Haarlem 59,3 en de A10, dat is de ring Amsterdam, A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4,3. A16 Dordrecht Breda 59,6 en verderop de A16 Belgische grens Breda 71,0. A35 de laatste, Wierde in de richting Hengelo op de rem bij 49,8.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
15: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
7: Stel je voor, hè. Wat is een verhaal vandaag? Je baas uitschelden kan je geld opleveren. Hele verhaal hoor je zo meteen. Radio.

Swift, Open Light, Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. 10.000 euro verdienen door je baas uit te schelden. Dat is gebeurd. Hele verhaal hoor je over 6 minuten naar Calvin Harris. Satisfied.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Ben jij een vloeker?
1: 538.
0: Oh, ik wel hoor. Vooral in het verkeer. Als ik in mijn eentje in de auto zit, dan gaat ineens iemand voor me rijden. Oh, wil ik wel eens een paar flinke krachttermen eruit gooien hoor. Dit gebruik ik bijvoorbeeld vaker. Ja, dit zeg ik ook vaker. Ja, deze is ook altijd lekker. Oh, ja, het is onderzocht trouwens. Hè. Het schijnt ook echt stress te verminderen en het kan pijn verminderen. Even een goede vloek eruit knallen, mocht het even nodig zijn. Schroom niet. Wel trouwens even uitkijken bij wie je in de buurt staat natuurlijk. Voordat je anderen pijn doet met wat je zegt. Ik las een verhaal over een vrouw daarover. Die werkte in een snackbar in de buurt van Bergen op Zoom. En die besloot op een gegeven moment na een dag, na sluitingstijd, in het kantoor van de snackbar een beetje te gaan zitten whatsappen. In plaats van helpen het restaurant op te ruimen. Nou, toen werd ze daar even op aangesproken door de baas. En toen ontplofte ze, jongen. Oh, ja, bekijk het maar. Zoek het maar uit. Ik ben weg vanavond. Nou ja, die werd dus op staande voet ontslagen. Maar daar was ze het niet mee eens. Ze vocht het aan bij de rechter en die gaf haar dus gelijk. En die zei van, ja, het is een ruzietje, maar dat is niet genoeg om iemand te ontslaan. Nou, wat kreeg die vrouw? Een ontslagvergoeding van 10.000 euro. 10.000 euro. Met je baas uitschelden, ja, ik moet je zeggen. Ik bedoel, in zo'n snackbar vliegen de scheldwoorden je ook om de oren natuurlijk. Tenminste, als ik de baron van Bassie en Adria moet geloven.
2: Mami had bal gehakt. Zak patat. Kroket.
3: Jouw hits hoor je op 538.
4: Sienna Spyro. Material Lover.

0: Hey, 538, Floris hier. Hoor je zometeen een track op 538 met een getal in de titel? Bel dan 0909-30538 voor jouw kans op een getal in euro's. 7000 euro is de jackpot in dit geval. Nieuwe ronde, getallen horen is centen scoren in de startblokken. Dus hoor je een track met een getal? Dan bel je 0909-30538 voor jouw kans op cash.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
4: 538 Festival Onderdag.
5: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
9: Yeah. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Binnen 1 minuut.
16: Meer muziek.
15: Tijdens de 538 werkdag.
17: Zie je nou wel, ze ruikt me.
18: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
15: 38 werkdag.
17: Zie je nou wel, ze ruikt me.
18: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap handzeep.

0: kruis.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: 538 Floris Molenaar.
4: Binnen nu en 8 minuten jouw kans op 7000 euro. Radio.

Winning Light, Radio 538, waar een nieuwe ronde getallen horen is centen scoren in de startblokken staat. Werkt vrij simpel, hoor je op 538 een track met een getal in de titel, dan bel je 0909-3000-538. En kom je dan zo meteen in de uitzending, heb je sowieso geld te pakken, maar maak je nog kans op de jackpot van 7000 euro. Hoor je een track met een getal, dan bel je 0909-3000-538. ATB, 9 p.m. is dit bij 538.

0: Nauhoorn Dinner Party bij 538. Sharon?
1: Ja, hoi.
0: Welk getal heb jij gehoord net?
1: Ik heb net getal 9 gehoord, of 9 in het Engels.
0: Helemaal goed.
2: Getallen horen is centen scoren.
0: Ja, getallen horen is centen scoren. Sharon, jij hoorde de 9 en jij hebt gebeld naar 0909-3000-538.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, jij werkt bij een bedrijf dat vrachtwagens bouwt.
1: Klopt, ja. Oh. Ja, dat doe ik, ja.
0: En heb je ook zelf, mag je ook erin rijden, zeg maar, datgene wat je bouwt?
1: Ja, ook nog. Ja, ik heb mijn rijbewijs en daar mag ik gewoon mee over de weg.
0: Wat goed. Ja, nee, heel eerlijk, ja, dat is misschien, maar je hoort dat niet vaak. Vrouwen die in de vrachtwagen rijden, dat zijn er steeds meer volgens mij, hè?
1: Ja, volgens het, je ziet het steeds meer, dus...
0: Dat is goed, dat is gezellig, dat kan me voorstellen, onderweg.
1: Meer vrouwen.
0: Ja, zo is het, heel goed. Sharon, je hebt sowieso al 10 loten te pakken van de Eurojackpot.
1: Kijk,
0: is, ja, welk bedrag komt daar nog bij? Maar wat zou je nou doen? Want je hebt al 10 loten voor de trekking van aanstaande vrijdag. Wat zou je doen met de eventuele winst van de Eurojackpot?
1: Nou, ik heb afgelopen jaar een huis gekocht, samen met mijn vriend. Dus ik denk dat het goed van pas komt.
0: Ja. Oké, nou dat is inderdaad, nou daar kun je wel, altijd alle hulp is welkom wat dat betreft.
1: Ja, zeker.
0: Bij die 10 loten komt 538 euro of de jackpot van 7000 euro. We gaan een grabbel doen in de grote bak. Wil je een lange of een korte grabbel, Sharon?
1: Ja, waar voel je je goed bij?
0: Ja, ik denk dat een lange, daar hebben we net eventjes wat extra mogelijkheden om hem echt te pakken, die jackpot.
1: Ja, precies. Ja,
0: zullen we een lange doen? Oké, dan gaan we een lange doen. We grabbelen. En daar is een bal. Die wordt nu naar mij toegebracht, Sharon. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of daar zit in het bedrag van de jackpot. Of daar zit in die 538 euro. Yes. Maak de bal nu open. Er zit... geen jackpot in, maar er zit wel 538 euro in voor jou.
1: Nou, ook helemaal goed, ja.
0: Gefeliciteerd, jij wint 538 euro plus 10 loten dus van Eurojackpot voor de trekking van aanstaande vrijdag.
1: Nou, perfect. Helemaal super.
0: En ja, het mag erbij gezegd worden. Dit wordt je aangeboden, de Eurojackpot. Veel plezier met het geld, Sharon en de loten.
1: Ja, dankjewel.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Samuel Welten, de leeuw komt eraan.

because my dreams are bursting out.

0: David Guetta, Save Me Tonight bij 538. Sharon won net €538 en 10 loten van Eurojackpot van de trekking van komende vrijdag. Ja, zij won €538 omdat ze niet de jackpot pakte, maar daardoor komt er dus nu €500 bij. Komende vrijdag bij Edwin Evers, een nieuwe ronde. Getallen horen is centen scoren. Met dus jouw kans op die jackpot van nu €7500. Dat is toch lekker. Iris met tennisnieuws zometeen.
1: Zeker, ze is 44, maar Serena Williams gaan we gewoon weer zien op Wimbledon.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Diens toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
4: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
3: overleven. Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
5: We worden wel wereldkampioen.
6: Ja, natuurlijk.
3: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
3: De leeuw komt eraan.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
11: Kippie.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: 538 Nieuws.
19: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het wordt verboden om behandelingen voor homogenezing aan te bieden. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer het ermee eens dat het klaar moet zijn met de zogenaamde genezing van homoseksuelen. Die therapieën zijn volgens wetenschappers schadelijk, vooral voor kwetsbare jongeren die worstelen met hun geaardheid. De FBI zou een aanslag hebben voorkomen tijdens de kooigevechten bij het Witte Huis dit weekend. Daar werd de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens autoriteiten wilden verdachten met drones en explosieve gebouwen aanvallen en chaos veroorzaken. Ook wilden ze de poort van het Witte Huis bestormen. 5 mensen zijn opgepakt. Wie het volgooien van zijn tank tot morgen uitstelt, verdient 1 of misschien 2 cent per liter. Het is een kleine stap, maar toch, zegt een consumentenclub. De lichte prijsdaling heeft te maken met de vrede. vredesdeal van Amerika en Iran. Als dat vrijdag echt getekend gaat worden, dan gaat de prijs nog verder omlaag. En fans van tennislegende Serena Williams kunnen hun geluk niet op, want ze doet dit jaar gewoon weer mee aan Wimbledon. Ze gaat dubbelen met haar zus Venus en er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar ze maakte eerder deze maand haar rentree. Krijg je nog het weer? Het is droog en maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog en is het 12 graden. En tot zover het 538-nieuws.
5: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538-verkeer door Flitsmeister. Het wordt al drukker. 8 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 9 minuten. A58 Tilburg-Breda bij Bavel door een auto met pech 13. En de A67 de laatste. Venlo-Eindhoven bij industrieterrein Venlo 9. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A6 Muidenberg-Lelystad. Hectometer. Paal 43.5. A10, dat is de ring Amsterdam. Koentunnel richting de Nieuwe Meer 25.3. En de A12 Utrecht-Gouda 34.1. A16 Rotterdam-Dordrecht 19.6. En de A16 verderop Dordrecht-Breda 59.6. A28 Assen-Hogeveen 165.4. En de A37 de laatste. Hogeveen richting de Duitse grens op de rem bij 8.0.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet hè?
1: Social Deal deals die je niet mag missen.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuwe Muziek Topic en Becky G. Sorry Papi, heb je al gestemd?
1: De 538. 90's
0: tot 1000. Oh, vanaf volgende week, vrijdag, is dit het devies zeg maar op 538.
2: We gaan knallen.
0: Ja, een week lang 90's op 538. De 90's top 1000. En het leuke is, jij bepaalt hoe die week gaat klinken. 538.nl. Daar geef je jouw favoriete 90's rammers door. En doe je dat, maak je kans op het exclusieve groen-paarse 538 90's trainingsjack. Levi van der Meijden heeft al gestemd. Misschien wel familie van Andy. Gezellige familieborrels zijn dat, denk ik. Het jack komt je kant op en Levi stemde onder andere op deze uit de 90's. Agda en de Munnik. En het o zo mooie, het regent zonnestralen, hoor je nu bij 538.

538. Oh, heb je er zin in? Komende zaterdag. Nederland-Zweden op het WK voetbal. Er is trouwens al een voorproefje van die wedstrijd geweest, hè? In 2012 tijdens de Miami Music Week. Nederlandse DJ's die gingen voetballen tegen Zweedse DJ's. Bij Nederland onder andere Tiësto, Sonny James, Ryan Marciano, Afrojack op het veld. Bij Zweden Sebastian Ingrosso, Alesso, Otto Noos. Die wedstrijd werd 13-11 voor Nederland. Zou een mooie voorproefje zijn voor komende zaterdag. Ik hoop niet dat ze net zo goed kunnen voetballen als dat ze muziek kunnen maken, die Zweden. Want dan wordt het een hele zware dobber zaterdag. Uit Zweden, Axel en Ingrosso. Sun is Shining is hier bij 538.

0: Gizo en Zane 538 Eyes Closed. Stop or go. Nieuwe ronde Stop or Go in de startblokken zometeen. Je krijgt 1 minuut om maximaal 5 vragen te beantwoorden uit een categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus maximaal 100 euro te winnen. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze Stop or Go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan dat bedrag hoger worden. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Ja, dat is het risico. Vind je het leuk om mee te doen? Pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar Go plus je voornaam voor jouw kans dus op die 100 euro.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomer.
10: Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100%

0: joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
5: Kippie.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
5: Vier de zomer met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: 538, Floris Molenaar.
8: Pak jij vandaag 100 euro. Stuur Go plus je voornaam.

0: just stay. Turn the lights off bij 538. Stop or go. Tim, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Uit Hendrik Ido Ambacht. Jij hebt een belangrijk beroep.
1: Nou, dat is maar wat je ervan maakt. Ja, maar ik mag leiding geven aan een club van mensen.
0: Ja, en jij bent directeur van een payrollbedrijf.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Daarom is het belangrijk, want ja, de centen moeten wel overgemaakt worden aan het einde van de maand.
1: Zeker, en dat doen we met heel veel plezier en heel veel zorgvuldigheid.
0: Krijg je ook wel eens gezeik aan je kop van mensen die het te laat vinden of...
1: Nee, dat mag je geen gezeik noemen. Wij moeten dingen goed doen. En in de basis doen we dat. Ja, dus daar zijn we trots op.
0: Heel goed. Ja. En vergeet jezelf ook niet in de tussentijd. Dat je ze over
1: te maken. Dat is goed geregeld.
0: Oké, heel goed. Ja, directeur, hè. Ja. Ja, we kunnen misschien nog wat meer naar je over gaan maken vandaag. Je zit in Stop or Go. 1 minuut krijg je maximaal 5 vragen om te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden, maximaal 100 euro. Heb je de volgende vraag alleen fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Bij Tim. Helder.
1: Duidelijk. Yes.
0: Jij gaat spelen voor de categorie sport.
1: Ja.
0: En als jij go roept, dan gaan we beginnen.
1: Go.
0: Hoeveel holes heeft een standaard golfbaanronde?
1: 18.
0: Dat is goed. Stop or go?
1: Go.
0: Uit hoeveel innings bestaat een honkbalwedstrijd?
1: 4.
0: Dat is helaas fout.
1: No.
0: Het zijn er 9.
1: Och. Zal ik er goed naast?
0: Ja, dat was wat dat betreft geen homerun voor je.
1: Nee, jammer.
0: Geen 100 euro voor jou. Wel een 538 Tosti-ijzer als dank voor je dappere deelname, Tim.
1: Geweldig.
0: Wens ik je een mooie dag nog.
1: Yes, dankjewel.
0: Stop or go. Morgen tijdens de 538 werkdag bij Dan Man Dennis Ruijer. Een nieuwe ronde. Stop or go. Met jouw kans dus. Op die 100 euro. Dat zou toch lekker zijn. Don Henley is hier bij 538.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bij 538. De favorite van deze week. Zometeen na 4 uur een nieuwe middagshow met Frank en Ayren. En hoor je zometeen in de middagshow een scheidsrechtersfluit? Dan bel je 09 09 3000 538 voor jouw kans op een gloednieuwe televisie.

0: Amber, good to be bij 538. Nieuwe middagshow, Frank en Eiren in de startblokken. Met jouw kans op een gloednieuwe 55-inch tv. Hoor je de scheidsrechters fluiten, dan bel je 0909-3000-538. En Iris met sportnieuws zometeen.
1: Zeker, een nieuwe droombaan voor oud-schaatser Irene Wüst.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
12: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Getallen horen is centen scoren.
21: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
22: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel.
0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoor.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: 538 Nieuws. 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De 19-jarige jongen die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland vorige week wordt verdacht van dood door schuld. Hij vloog uit de bocht en reed in op een groep fietsende kinderen op weg naar schoolkamp. 3 kinderen kwamen om, net als de directeur van de school. Het OM denkt dat de man het ongeluk zelf heeft veroorzaakt en onvoorzichtig was. En dus blijft hij vastzitten. Omstreden homogenezingstherapieën worden strafbaar en daar is belangenclub COC blij mee. Ze benadrukken dat genezing van iemands geaardheid helemaal niet kan. Zulke therapieën kunnen juist traumatisch zijn voor jongeren die er bijvoorbeeld heen moeten van hun strenggelovige ouders. Iran stelt harde voorwaarden aan een deal over de ontwikkeling van kernwapens. Israël moet zich namelijk helemaal terugtrekken uit Libanon. Anders gaat het niet door, zegt Iran. President Trump is ervan overtuigd dat Iran meedoet en dat de straat van Hormuz weer open kan. Hij heeft het er nu over op de G7-top in Frankrijk. En Irene Wüst is definitief de nieuwe chef de mission voor de Olympische Spelen van 2028. Dat heeft de NOC-NSF net officieel bekendgemaakt nadat het vanmorgen al was uitgelekt. Ze wordt de eerste vrouwelijke chef de mission. En als het bevalt, dan krijgt ze de functie ook tijdens de Winterspelen van 2030. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, is het droog en 12 graden. Morgen begint zonnig, 's middags een kans op een bui en maximaal 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
5: Dankjewel Iris, dan heel graag het verkeer. Jelte.
6: Er staan 28 files, de langste op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen. Daar staat 3 kwartier. Op de A12 Oudrein-Arnhem op de parallelbaan voor Houten-Oost 26 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Centrum. Daar staat 32 minuten. Flitsers op de A1 Apeldoorn-Barneveld 87,5. A6 Muidenberg-Lelystad 43,5. De A12 Ede-Arnhem 109,1. En op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 27,6. De A29 Rotterdam-Dinteloord 15. En de laatste staat op de A37 Hogeveen richting Duitsland bij 8.0.
3: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
7: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
3: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
8: Worden wel wereldkampioen.
9: Ja, natuurlijk.
3: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
10: Lekker lang opladen, Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: vader of moeder is geworden.
1: Ja. En dat hoeft niet onlangs te zijn, dus we hoeven nu niet allemaal 15-jarigen te gaan bellen. Nee, het mag ook gewoon zijn als jij op je inderdaad 10 jaar geleden of 20 jaar geleden inderdaad heel vroeg vader of moeder bent geworden.
0: Ik heb een relatie gehad en toen was ik 24 en toen zei diegene, ja, ik had heel graag jonge ouders willen worden. En toen dacht ik, maar we zijn
1: 24.
0: Ja, die zei toen, nee, maar dat geldt nu al helemaal niet meer. En ik kan achteraf nog wel eens bedenken, dat is volgens mij ook heel bijzonder. Zeker later. Als je zo dicht op je.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zit.
1: En dat lijkt me. Ik ben dus ook heel erg benieuwd hoe het is om dan misschien wel 35 te zijn. Met een zoon of dochter van 16, 17.
2: Ja. Dan ben je gewoon naar de kroeg kan.
1: Ja, nou inderdaad. Dat je
0: dat
1: samen.
0: Gek.
1: Kan je samen zuipen?
2: Of dat je 40 bent en dan is het gewoon. Dan is je kind al uit huis.
1: Voor mij
2: is
1: ik 14, 15, hè?
2: Ja, dat is misschien.
1: Ja, misschien nog een
0: maar ook wat je allemaal gemist hebt al, hè? Dus je slaat ook echt wel een gat in een bepaalde.
1: Maar aan de
0: periode.
1: Andere kant.
0: Ja, aan de andere kant. Je hebt nog alle tijd.
1: Heb je opeens vrije handjes?
0: Ja.
1: Ben jij heel jong vader of moeder geworden? Zou je ons willen bellen? 0909-3000-538 om er even over te vertellen. Of je kan het even laten weten in de 538-app. Dat kan heel simpel door daar even een berichtje achter te laten. Zit er iemand te luisteren die jong papa of mama is geworden? En welkom bij...

0: en Happy op 538 in de middagshow. We zijn weer op zoek. Zit er iemand te luisteren die heel vroeg vader of moeder is geworden? Kimberly?
1: Yes.
0: Hoe oud was jij toen je moeder werd?
1: 16.
0: Zo. Wauw. Hoe oud ben je nu?
1: 24.
0: Wauw.
2: Nee.
0: Je hebt een kind van 8.
2: Ja.
1: Ja, 7,5.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ja, het was allemaal wel pittig, omdat ik natuurlijk ook nog een opleiding volgde. Maar we hebben het allemaal gehaald, dus...
0: Want jij had seks en je zat niet zo op te letten, of je wist niet hoe het werkte, of het was
2: misschien
0: bewust.
2: Gepland, ja.
0: Kan ook nog, ja?
1: Nee, ik was allergisch voor de pil, dus daar kwamen we iets later achter.
0: Oké, dus hij heeft niet gewerkt bij je?
1: Nee.
0: Ah, en dan hoor je op je 16 weken dat je zwanger bent, en dan?
1: Ja, dan gaat het natuurlijk voor alles door je heen.
0: Zoals wat?
1: Ja, twijfel omdat je natuurlijk nog zo jong bent, maar ik wou het wel heel graag.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, hier is het.
2: En degene met wie je was, hoe reageerde die?
1: Ja, die schrok ook wel even, maar die wou het ook wel graag.
2: En toen moest je het vertellen natuurlijk aan je omgeving.
1: Klopt.
2: En hoe ging dat?
1: Puur vanwege omstandigheden waren die ook niet heel blij, maar die accepteerden het wel. En het is nou een prinsesje, dus...
0: Kijk, want hoe was het eigenlijk met de relatie? Hoe was het tussen jullie twee? Was het gewoon een schoolliefde of zijn jullie nog steeds bij elkaar?
1: Nee, helaas niet meer bij elkaar.
0: Ach, en hoe lang heeft het nog geduurd?
1: 2 weken voordat de kleine kwam.
0: Ach, jeetje, dus dan ben je opeens sta je helemaal op jezelf?
1: Ja.
0: En hoe doe je dat dan met waar je ga je wonen en hoe doe je dat met je school?
1: Ik woonde toen nog bij mijn ouders. Een jaartje daarna ben ik echt op mezelf gegaan. En had ik natuurlijk een opvang dicht bij huis gelukkig. Die woonde bij me in de straat. Dus zo een beetje alles gefixt.
2: En was de vader helemaal niet meer in beeld of was hij er nog wel een beetje?
1: Ja, zeker.
2: Oh, die was er wel nog een beetje. En heb je nog steeds contact?
1: Ja.
2: Oh, wat fijn. En hoe is het nu je nu in deze periode zit? Zeg maar, hoe kijk je erop terug?
1: Ja, het was wel heel leuk om mee te maken ook. En nu ze natuurlijk wat groter is, is het ook hartstikke leuk om dingen samen te doen.
0: Hey, en zij wordt dan bijna 8 nu. Hoe zou je het vinden als zij over 8 jaar ervoor zorgt dat je oma wordt?
1: Nou, ze mag er wel even mee wachten.
0: Ja, maar het gaat goed met jullie.
1: Ja, zeker. Nu lekker onderweg naar haar dansles. Dus,
2: En we hadden het erover. Maar heb je het idee dat je een heel deel gemist hebt?
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, want je hebt alles nog kunnen doen met hulp van je omgeving.
1: Ja, ik ben sowieso niet zo'n uitgaanspersoon, dus liever niet. Maar ik heb gewoon, ik ben dagjes weg geweest en leuk even op pad. Ik heb gewoon alles kunnen doen.
2: En heb je vaak zorg gekregen? Je bent de zus?
1: Sorry?
2: Daar hebben ze mensen wel eens tegen gezegd, is dat je zusje of...
1: Ja, zeker. Genoeg.
2: Oh, jeetje.
0: Kimberly, wat tof dat je er even over wilde vertellen. Bedankt voor de inbellen.
1: Yes.
0: Doei.

0: Beautiful Day op 538 in de middagshow. Waar je zo meteen de scheidsrechter fluit hoort.
1: Al heel snel trouwens.
2: Bellen, gigantische tv.
0: Gigantisch. Ja. De hele straat is verlicht met dat ding.
2: Ja.
0: En heel de straat kan ook mee voetbal kijken. En dat is goed nieuws. 55 inch is hier als je de scheidsrechter fluit hoort. Bellen, hè. En dat nieuws komt eraan van 4:30. Iris, wat heb je meegenomen?
3: De koning kon vandaag eindelijk weer een beetje hobbyen.
0: Dus.

0: 2000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
15: Kippie.
16: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
17: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
20: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
19: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Domino's.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.
27: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Vanavond en vannacht droog en het is zo'n 12 graden. Dan morgen. Morgen begint de dag zonnig. 'S Middags is er wel kans op een bui. Het wordt morgen maximaal zo'n 25 graden. En dan graag het verkeer, Jelte.
4: Het is al druk, 50 files. De langste nu op de A12 Ouderen Arnhem. Dat staat op de parallelbaan voor Houten Oost een half uur. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum, Hardingsveld-Giessendam 34 minuten. En op de A59 Zonzeel-Oost is een ongeluk gebeurd. Tussen Rosmalen en Kruisstraat staat 24 minuten. Flitsers verder op de A2 tussen Weert en Echt bij 221.0. De A4 tussen de Gent en Bergen-op-Zoom bij 249.5. De A7 Groningen-Drachten 184.8. En de A12 Utrecht-Gouda bij 34.1. De A16 Rotterdam-Dordrecht 27.7. En nog eentje op de A59 Den Bosch-Oss bij 144.2.
3: Het is 16:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
15: Goedemiddag. De bestuurder die vorige week in Zeeland 3 kinderen en een schooldirecteur doodreed, wordt verdacht van dood door schuld. Wat hij precies verkeerd heeft gedaan, zegt justitie niet. Wel dat hij voorlopig vast blijft zitten. Er zijn ook meer details over de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp van afgelopen vrijdag. Daarbij raakten 2 verdachten ook gewond, schrijft het Parool. Ze zouden bezig zijn met het voorbereiden van plofkraken. Irene Wüst is definitief de nieuwe chef de mission voor de Olympische Spelen van 2028. Nieuws was vanmorgen al uitgelekt en is nu net ook bevestigd door NOC-NSF. Ze wordt de eerste vrouwelijke chef de mission. En als het bevalt, dan krijgt ze de functie ook tijdens de winterspelen van 2030.
3: Hey, wat een te gekke job, hoor. We bellen er zo meteen even Irene om te feliciteren.
15: Het Nederlands elftal heeft vandaag even een snipperdag. De training van vandaag is geannuleerd, zegt de KNVB. Waarom, is niet bekend. Gisteren zijn de spelers weer van Dallas naar Kansas gegaan. En zaterdag staat dan de volgende wedstrijd op de planning. Dus genoeg te trainen, zou je denken. Maar goed, dan moeten we tegen Zweden.
22: Maar door al die verrassingen in het toernooi heb ik nu toch een beter gevoel gekregen
15: over
22: Nederland.
15: Ja, dat kan ik
22: precies, ja. Ploegen die echt,
3: er zijn gekkere dingen gebeurd.
22: Als Spanje gelijk, weet je, dan denk ik, ja, dan valt het tegen Japan allemaal nog wel mee wat we gedaan hebben.
15: Tunesië zit ook in onze groep en heeft al gespeeld tegen Zweden. Verloren ze met 5-1. Dat bleek het einde voor de bondscoach van Tunesië. Verhaal was dat zijn assistent het over zou nemen op het WK. Maar vandaag is Hervé Renard ingevlogen. De Fransman was eerder dit jaar nog de bondscoach van, zo zou je denken, maar goed, dan moeten we tegen Zweden.
22: Maar door al die verrassingen in het toernooi heb ik nu toch een beter gevoel gekregen
15: over
22: Nederland.
15: Ja, dat kan ik voorstellen.
22: Precies, ja. Ploegen die echt,
3: er zijn gekkere dingen gebeurd.
22: Als Spanje gelijk, weet je, dan denk ik, ja, dan valt het tegen Japan allemaal nog wel mee wat we gedaan hebben.

0: eerste vlucht gemaakt in een Airbus. KLM vervangt de Boeing 737-vliegtuigen voor stillere en zuinigere Airbussen. Daarom heeft de koning zich laten omscholen. Anderhalve week geleden heeft hij zijn bevoegdheid gehaald.
1: Fantastisch.
0: En vandaag heeft hij dus zijn eerste vlucht gemaakt.
1: Ik vraag me dan af, zou dat lekker vliegen, zo'n Airbus?
2: Fantastisch, volgens mij.
1: Ja, denk je dat ze...
2: Airbus is toch de lel van een ding?
1: Ja? Boeing is toch ook een lel van een ding?
2: Ja, maar is de Airbus
1: maar het is
2: niet...
1: meer dat hij is nu omgeschoold dus, ja, naar die Airbus. Dat hij dan achter het stuur zit en dat hij denkt... Ah, ja, stuurt lekker, zeg. Helemaal goed. Voel hem lekker gaan.
3: Die 747, die dingen kwamen terecht uit de jaren 80.
1: Ja, dat waren oude bakken.
3: Oude bakken.
1: Ja, die kwam altijd met minder onderdelen aan dan dat hij wegging. Iris, dankjewel.

0: Smit, naar Your Horn en Drive Safe in de middagshow.
1: De 538. 90's
0: tot 1000. Was jij een beetje van de trainingsjackies in de
2: Ja hoor,
0: ja. Met zo'n oranje voering aan de binnenkant?
2: Ja, zeker.
0: Ja, piercingjes hier en daar?
2: Keihard mee. Piercing, ja, ik had een labret piercing. Maar later, hè.
0: Wat is dat ook weer, een labret piercing?
2: Ja, maar even zoeken waar dat is. Waar denk je?
0: Oh, spannend.
2: Ja, waar denk je?
0: Nou, nu ga ik allemaal dingen denken. Oksel.
2: Nee, het zit onder je lip.
0: Tussen je kin en je. Oh, je hebt daar ook zo'n gaatje zitten, ja. Oh, dat wil je. Oh, kijk.
2: Dat is hij dicht. Maar
3: volgende week weer even indoen dan.
0: Ja. Dat is leuk.
2: Ja. Nee, ja,
0: mogen wij dan eentje uit, mogen wij er eentje uit kiezen?
2: Is goed als jij dat kiest, maar ram ik dat gat weer open.
0: Het is denk ik de allerleukste lijst die er is, toch? De 90's tot 1000. Ja, volgende week vrijdag start 538 weer. Vraag aan jou, wil je alsjeblieft je favoriete 90's liedjes doorgeven? Dat kan op de website 538.nl. En dan maak je ook nog eens een kans op een trainingsjackie van 538. Die is goed.
2: Ik wil zeggen, je zegt een beetje achterloos, maar hij is echt waanzinnig.
0: Het is heel goed. Het is echt zo van die, het zijn van, met van die verre kleuren.
2: En sterren, zo'n galaxy-achtig, weet je, zo'n ja, spacey.
0: Dat maar is ook, ik zeg dit, wil dit niet oneerbiedig, bedoel ik dit niet, maar gewoon ook met van die gekeurde vlakken zonder patroon erin.
2: Ja.
0: Toch gewoon lukraak, zoals je dat in de 90's had. Nou, dat 538 trainingsjackie kun je dus winnen. Maak je kans op als je dus je favoriete liedje doorgeeft op 538.nl. En dan kunnen wij een mooie lijst maken.
2: Juist.
0: Stefan?
4: Ja, goedemiddag. Wat
0: is voor jou zo'n liedje uit de 90's die je altijd leuk vindt om te horen?
4: Ja, die is van Def Rijms en dat was Doekoe.
0: Ja.
2: Ha, wat een goeie.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een gek plaatje, maar stiekem ook een heel goed liedje.
4: Ja, zeker. Maar zodra hij ook zijn skibril op had, best oké.
3: Alle ballen verzamelen.
0: Ja, die ja. Dat was goed.
2: Dat is een hele goede Stefan.
0: Stefan, dank voor het stemmen op 538.nl. Jij krijgt zo'n trainingsjackie van ons. Stuur even een fotootje.
2: Ja, maak een foto
0: even. Ja, maak even een fotootje van jezelf. En dan gaan wij die Def Rijms van jou even draaien nu, als je het goed vindt.
4: Oh, helemaal goed. Ik kan hem weer meezingen.
0: Leuk. En vanaf volgende week vrijdag lekker luisteren naar de top 1000 uit de 90's.
4: Altijd.
0: Dankjewel, Stefan.
4: Yo, Julio.
0: Doei.
4: Doei.

0: James en Doekoe. Dit is leuk. Vanaf volgende week vrijdag weer, dus weer die 90's top 1000 hier op 538. En stemmen kan op je favoriete liedje op 538.nl voor dat trainingsjackie.
1: Ja, duurt maar even en dan hebben we gewoon allemaal leuke liedjes van jou te pakken.
0: Ja, en je wil dat trainingsjackie. Geloof op.
2: Hij is echt goed.
0: 538.nl.
3: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv. Bel nu 0909 30538.
1: Een gloednieuwe gigantische tv van 55 inch maar liefst. Dus dat is alleen maar bellen nu. En zorg ervoor dat je beller nummer 538 wordt.

0: is Alesso One Republic, is de dancemess hier bij 538. Aurecia?
1: Goedemiddag!
0: Hey, dat is gezellig. Hoe is het met jou?
1: Met mij gaat alles goed met jullie dan.
0: Zit je een beetje te genieten van het WK?
1: Eerlijk gezegd niet, dat laat ik al mijn mannen over.
0: Oh, en wat doe jij dan als iedereen voetbal zit te kijken?
1: Dat geeft mij weer rust om naar de vrouwen dingen te kijken.
0: Oh, zoals wat?
1: Koopprogramma's, Love Island, Feel Good Movies. Nou, je kan het zo gek niet bedenken.
2: Maar dan is een extra tv natuurlijk wel handig dus.
1: Dat is ontzettend handig.
0: Je wint de televisie!
3: Ga je lekker de kookprogramma's en de Love Island kijken op het grote scherm? Of geven die aan de mannen?
1: Ik denk dat ik dat wel heb verdiend, toch? Vind ik ook.
0: Hij is wel alleen van zo'n maatje dat je niet even stiekem ergens ophangt. Weet je wel, iedereen weet het wel. Hij is 55 inch groot.
1: Ik heb geen idee wat 55 inch is, maar ik ben er ontzettend blij 1,40 mee.
3: 1,40 meter in het diagonaal. Gigantisch.
0: Jee. Ja. Je moet een stuk aan je huis laten bouwen, Rezia.
1: Plekje voor.
0: Goed zo.
3: En als dankje voor het ophangen heb je ook nog een 538-bal wat je aan de mannen kan geven.
1: Oh, dat komt helemaal goed. Dank jullie wel.
0: En de prijs die wordt verzorgd door Hisense.
1: Dankjewel, Hisense.

0: dit Rain Me In op 538 in de middagshow.
1: Zometeen even bellen met de nieuwe chef de mission. En wat vonden we van de vorige?
0: Sorry?
1: Wat vonden we van de vorige chef de mission?
0: Oh, ik heb over veel dingen mening, maar over Pieter van der Hogeband, dat was prima, toch?
1: Nou ja, ik vond het een beetje onzichtbaar.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké.
1: Ja, het lijkt me al een functie waarop je juist gewoon lekker naar buiten gaat.
2: Ja, precies. Een beetje spreekstalmeester moet zijn.
1: Ja, weet je wel.
0: Oké, nou, Irene Wüst is nu aan het beven, denk ik. Want ze krijgt jou aan de telefoon.
1: Ga je wel laten zien.
0: Ja, precies. En betrapt op een scheve zometeen.
1: Ja, ook nog, inderdaad.
0: Heb jij wel eens iemand betrapt op vreemd gaan?
1: Volgens mij, jij zeker wel. Ja,
0: ja,
1: ja, ja, ja, ja. Mijn ex, nee. In de kroeg zeker wel. Dat je dacht, ja, jullie horen echt niet bij elkaar. Ja.
0: Ja, ik heb één keer de auto van mijn vriendin hier zien rijden met hetzelfde kenteken. Terwijl ze mij net had verteld dat ze ergens anders was.
1: En toen?
0: Ja, toen zat even mijn hart in mijn keel. Want ik vond het echt heel gek dat ik deed. Hoe kan dat nou?
1: Ik wil niet dat dit een sisser wordt. Dit moet gewoon keihard.
0: Het gaat een sisser worden.
1: Ach, maar wat dan?
0: Want ik nog een keer kijken en toen bleek dus dezelfde auto. Hè? Precies dezelfde auto. Ja? Aantal deuren, kleur, alles erop en eraan. Kenteken ook op één cijfertje niet. Het was er niet.
1: Nou, maar ik heb dus 6:15. Dacht jij iemand betrapt? Geschreven.
0: Maar ik heb dus wel één tel dat gevoel gehad.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat
1: ja.
0: Je dus dacht van, oh ja, ja.
1: Ja.
0: Het hoeft ook niet gelijk vreemd
1: te zijn. Omschrijf het is.
0: Nou, dan zit je hart wel even in je keel natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar ik ben met je eens, het is een sisser van een vrouw. Maar dichterbij ben ik niet gekomen.
1: Ja, maar je had ook natuurlijk niet relaties, of wel?
0: Niet veel relaties. En ik ben natuurlijk makkelijk om de tuin te leiden.
1: En dat is ook zo.
0: Dat is echt waar.
2: Het is een radioprogramma, hè? Ze weet precies wanneer je hier
0: ook
2: bent.
0: Ook dat, ja. Je weet precies wanneer ik weg ben. Mocht jij nou een keertje iemand wel hebben betrapt. Wel hebben betrapt op vreemdgaan. Met herhaling, wel hebben betrapt op vreemdgaan. We hebben dus elke dag betrapt op een scheve om 6:45. Als jij een goed lekker verhaal hebt, hoe je ergens achter bent gekomen, dat iemand is vreemd gegaan, dat je dacht, nu heb ik je.
1: Dat aha moment.
0: Dia, wil je ons dan even een appje sturen in de 538 app? Dus gewoon even een bericht sturen in de 538 app. Voor zometeen betrapt op een scheve om 6:15. En het nieuws van 5:00 komt er ook nog aan zo. Dat is met Iris. Wat heb je mee, Iris?
3: De uitslag van de Formule 1 in Monaco krijgt nog een staartje.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
13: De leeuw komt eraan.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000.
13: Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: 538 nieuws.
16: 5 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De automobilist die opgepakt is na het ongeluk met scholieren in Zeeland wordt verdacht van dood door schuld. Bij het ongeluk vloog de auto uit de bocht en botste op fietsende groep achters die op schoolkamp waren. 3 kinderen en de schooldirecteur zijn overleden. Bij de verwoestende explosie onder een sportschool in Amsterdam-Osdorp afgelopen vrijdag zijn 2 verdachten ook zwaar gewond geraakt. 1 is een been en een arm kwijt en ligt op de intensive care, dat schrijft het Parool. Ze waren waarschijnlijk aan het rommelen met explosieven waarmee ze plofkraken wilden plegen. Volgens minister Karremans van Infrastructuur is de RDW niet misleid door Tesla. Gisteren kwam naar buiten dat het bedrijf van Elon Musk betere veiligheidsclaims heeft aangeleverd om goedkeuring te krijgen voor de zelfrijdende auto's in ons land. Maar de auto's zijn ook hier nog uitgebreid getest, zegt de minister.
18: 1,5 jaar zijn ze daarmee bezig geweest. Meer dan 1000 runs op een testbaan, meer dan 1,8 miljoen kilometer mee gereden. Ook met eigen meetsystemen. Inmiddels rijden er bijna 40.000 Tesla's met dat systeem rond in Nederland, zonder noemen waardige incidenten. Dus we zien dat het werkt.
17: Ja, en dus maakt hij zich geen zorgen over de veiligheid. En McLaren gaat in beroep tegen een besluit van de FIA om de uitslag van de Formule 1 race van Monaco aan te passen. Vrijdag kreeg Pierre Gasly zijn 3e plaats terug, waardoor McLaren-coureur Oscar Piastri naar de 5e plaats zakte. Er werd namelijk tijdstraffen teruggedraaid tot grote frustratie ook van Red Bull. En McLaren onderneemt de stap.
10: krijg je nog het weer vanavond en vannacht droog. En 12 graden. Morgen begint zonnig, 's middags kans op een bui en maximaal 25 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
12: En dan graag het verkeer, Jelte.
13: Er staan 44 files. De langste staan nu op de A4 Rotterdam-Den Haag voor Schiedam-Noord, 24 minuten. De A12 Den Haag-Arnhem voor Houten-Oost, 38 minuten. En op de A50 Eindhoven-Os voor Veghel-Noord, 23. Flitsers zijn er ook op de A4 Amsterdam-Leiden bij 11.5. Op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 43.5. De A12 Arnhem-Ede, 133.9. En op de A13 Rotterdam-Rijswijk bij 12.4. Een flitser op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 27.8. En de laatste op de A35. Pas op, tussen Wierde en Hengelo, daar staat een flitser bij 42.3.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
16: Haiboe.
15: Haiboe.nl.
19: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
20: Honor the craving.
19: Domino's.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
16: Haiboe.
15: Haiboe.nl.
21: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
22: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
21: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
2: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
3: De 538-middagshow.
4: 5 uur geweest, welkom bij de middagshow met Kevin Little. Zo direct Tyler Walker. Dit is Heartbreak Melody.

0: van 538. Ze is met 6 gouden, 5 zilveren, 2 bronzen medailles de meest gedecoreerde Olympier ooit uit Nederland. En vanaf de zomerspelen in 2028, in Los Angeles is dat trouwens, mag zij zich onze nieuwe chef de mission noemen. Aan de telefoon is Irene Wüst!
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd met deze nou, hele prestigieuze plek, zeg.
1: Ja, nee, ja, dankjewel. Enorme eervolle baan. En ik heb er enorm veel zin in. En ik kijk er enorm naar uit om straks in LA 2028 de chef te zijn.
2: Ja, chef de mission. Wat moet je dan gaan doen?
1: Wat moet ik dan gaan doen? Nou ja, je moet wat ik zo graag zou willen doen is om dicht bij de sporters en de coaches te staan. Echt een beetje het verlengstuk te zijn als ze iets nodig hebben in de route naar de Spelen toe.
0: Wat kon jij erg waarderen aan een chef de mission in jouw tijd?
1: Dat ze een persoonlijke band hadden opgebouwd. En dat je, als er iets was, dat je laagdrempelig bij de chef terecht kon.
2: Wie was dat in jouw tijd? Kenden we die ook?
1: Nou, mijn eerste chef was Ed Verheijen. De tweede was Henk Gemzen. De derde was Maurits Hendricks. De vierde was Jeroen Bijl.
0: Oh, jij hebt natuurlijk heel veel gehad. Je gaat wel een tijdje steeds. 5 keer naar de Spelen geweest.
1: Ja, en dat was tevens ook, is tevens ook een goede vriend van mij.
0: Maar Irene, het is toch wel de plek die je wil hebben. Je bent overal bij, je zit dicht op de sporters. Het is wel fantastisch, hè?
1: Ja, het is een waanzinnige baan. En wat ik zeg, ik wil vooral hopen dat ik toch net dat kleine verschilletje kan maken voor de sporters en de coaches. Dat zou fantastisch zijn. Ja.
2: Stond dit nou op je bucketlist?
1: Ik heb niet echt een bucketlist, maar dit is wel iets, een soort van job waarvan ik ooit droomde en hoopte dat ik die ooit zou kunnen vullen. Ja. En dan op de manier waarop ik dat zou willen doen. En dat je daar dan voor wordt gevraagd, dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
3: Is het extra leuk dat je begint met de zomerspelen? Je bent natuurlijk 5 keer naar de winterspelen geweest zelf.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, vind ik wel. En heel veel mensen vragen dan ook met een kritische noot. Jij als wintersporter, wat heb je dan te zoeken op die zomerspelen? Nou, in mijn rol die ik nu vervul binnen NOC-NSF, ben ik ervaringsdeskundig op een mentale vlak. En werk ik eigenlijk al met heel veel zomersporters en teams samen. En in mijn optiek maakt het dus ook helemaal niet uit of je nou een schaatser bent, of een zwemmer, of een turner, of een judoka, of een hockeyer. Uiteindelijk om topsport op het hoogste niveau te kunnen bedrijven, om de beste versie van jezelf te worden, op het moment dat het te doen. Ja, dan kennen we alle sporten, spreken dezelfde taal, kennen dezelfde valkuilen, uitdagingen. Ja, dus dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat voor type atleet je bent. En dus maakt het ook helemaal niet uit in mijn optiek of ik nou als wintersporter naar de zomerspelen ga als chef de mission.
2: Nee.
1: Of dat het vice versa zou zijn.
0: En maakt het nog uit dat jij de eerste vrouw bent? Ik weet, bij de Paralympische ploeg hebben we wel dames gehad, maar voor de rest nog niet.
1: Ja. Ik denk dat het wel tijd werd. Hè, dat er een keer een vrouwelijke chef de mission naar de Olympische Spelen zou gaan. Maar ik zeg tegelijkertijd dat ik wel tijden ben gekozen en niet van, dat moet een vrouw dus besturen, maar een vrouw.
2: Nou, daar twijfel ik ook absoluut niet aan.
0: Als iemand wat ervaring heeft, hallo, jij dit op dit gebied. Nou, te gek. En wat gaan wij jou ook nog veel lastigvallen, Irene?
2: Ja.
0: Dan weet je dat alvast.
1: Ja, daar ben ik ook bang voor, ja. Als het maar een beetje op christelijke tijd is, dan vind ik het alleen maar leuk.
0: Wij zenden uit op hele christelijke tijdstippen. Ja. We gaan contact houden en van harte gefeliciteerd met deze prachtige plek, joh.
1: Dankjewel. Ik ga al mijn energie en enthousiasme steken om hier iets heel succesvol en leuks van te maken.
2: Ja, top.
0: Te gek. Fijne dag nog, Irene.
1: Dankjewel. Hoi.

0: Altijd.
1: Je hebt dus wat rundergehakt nodig. Paneermeel, ei, ketchup, manis, maggi, nootmuskaat, zout en ook wat kaas.
2: Ja.
1: En deze vind ik heel leuk. En geen sambal op wedstrijddagen.
2: Geen.
1: Er staat hier trouwens alleen op wedstrijddagen. Dat klopt niet.
2: Oh,
1: sambal doe je namelijk niet op wedstrijddagen. Want als je wedstrijden hebt, wil je geen sambal in je gehaktballen.
2: Dat klopt.
1: Dit is namelijk het geheime recept van de gehaktballen voor Frenkie de Jong.
2: Dat jij die gewoon even hebt ontfutseld.
1: Hij staat op de Instagram trouwens. Maar dat is wel met een foutje, want er staat hier alleen op wedstrijddagen.
2: Ja, ik dacht extra pit juist.
1: Nee, op wedstrijddagen geen sambal.
2: Nee, voor de Ring of Fire.
1: Ja, precies. Ja. De Ring of Fire wil je niet op het veld hebben.
2: Nee,
1: we hebben echt een te gekke serie gemaakt, Irene en ik. Waarbij we bij familieleden langs zijn gegaan van voetballers, van oranje spelers.
2: En niet zomaar spelers, want de vader van Noah Lang ben ik langs geweest. Van Mickey van de Ven. En jij bent bij de moeder
1: van Tiziani Reinders geweest, ja. Wat echt heel leuk was. Tiziani was ook onderweg, dus was helemaal stond ook te koken voor hem en zo. Ze zat een feestje aan te komen. Goed, en dan komen wij dus even langs.
2: Te leuk.
1: En dus de opa van Frenkie de Jong. En de opa is super belangrijk geweest in het leven van Frenkie. Want opa ging met de fut en toen kon hij Frenkie overal naartoe brengen.
3: Maar
1: dus
3: zo'n lieve man ook.
1: Ontzettend.
3: En dat nuchtere wat ik ook bij Frenkie denk te zien, dat heeft hij ook.
1: Neemt hij me op een gegeven moment mee naar de schuur waar nog de oude oefenbal van Frenkie lag.
2: Ach.
1: En helemaal wat je erbij voorstelt, weet je wel, zo'n bal met van die lappen leer eraan, weet je wel.
2: Ja, ja, ja.
1: Die lag daar nog. En daar heeft hij nog even nog een potje mee gevoetbald. Ook op het speelveld van Frenkie. Opa gaat ballen.
2: Wat leuk.
1: En dit is dus het geheime recept van de gehaktballen voor Frenkie. Waar Frenkie dus voor uit Barcelona helemaal naar opa en oma gaat om nog te kunnen eten. Ja,
2: ja, te leuk. Ja, het waren hele bijzondere open gesprekken. En die van de opa van Frenkie, die is nu al te zien op 538.nl. En op de wedstrijddagen doen we dan elke keer komt er dan zo'n gesprek online. En de eerstvolgende
1: Jeffrey Lang, hè?
2: Is Jeffrey Lang.
1: Ja, inderdaad. Dat is van zaterdag. 538.nl, check dat. En als extra bonus trouwens, gewoon als een cadeautje, ga ons volgen op TikTok en ook op Instagram. De 538 middagshow, want we hebben ook nog een gesigneerde voetbal van Frenkie de Jong.
2: Ja,
1: van zijn opa. Van zijn opa. Ja, dan moet ik wel. Want wie wil nou Frenkie de Jong als je ook Jan de Jong kan hebben, toch?
2: Ik wil die van Jan de Jong.
1: Ja,
2: uiteraard.
1: Handtekening van Jan, die staat op de bal en die kan je dus winnen op de Instagram van de middagshow en ook de TikTok. En check 538.nl. Ja, voor die serie die we hebben gemaakt. En laat even weten of je het een beetje leuk vindt ook om te zien allemaal.
2: Ja.
1: Het is 538 met de middagshow. Nieuwe muziek. Dit is 3, 2, 1 van Bente.

0: Is er iets dat je elke dag doet wat niet mag?
1: Ja, see, ik ben dus achtergekomen dat ik dat doe, maar ik had er helemaal geen erg in.
0: Nou, dat ben ik benieuwd.
1: Nou, ik kwam er laatst achter dat je dus niet een banaan in de natuur, een schil in de natuur en geen klokhuis, want het is afval. Ja, ja, dat doe ik wel nog steeds elke dag.
0: Ja, ik rij ook elke dag een stukje spook om eerder thuis te zijn, maar ik doe het elke dag. Elke dag.
1: Wat zeg jij nou?
0: Ja, oh ja.
1: Je bent doodeng.
0: Ja, dat gaat mijn straf plakken en de gevangenisstraf
2: kosten. Ja, je bent een lul nu. Nu gaan ze je opstaan wachten. Ja. Ik doe eigenlijk bijna dagelijks toch wel dat ik op de fiets op de telefoon zit.
0: Ja.
2: Mag niet. Appen. Nee.
0: Ja, en ik las een stukje in het AD van we mogen natuurlijk eigenlijk niet meer een visje op plastic eten. Weet je, als je dat koopt bij een winkeltje.
1: Oh, ja.
0: Dan moet eigenlijk op een kartonnetje, maar dat massaal genegeerd wordt.
1: Ja, ellendig.
0: Kijk, we hebben het hier natuurlijk niet over de, weet je wel, jij zal niet de EBI ingaan als je dit uitkijkt.
2: Nee. Ja.
0: Maar er zijn misschien wel dingen die je elke dag doet. Misschien zit er wel iemand te luisteren die elke dag met de trein gaat, maar daar niet voor betaalt.
1: Ja, weet dat het niet mag.
0: Je weet dat het niet mag. Nee. En je doet het elke dag, dag in, dag uit. Is er iets wat je elke dag doet, wat helemaal niet mag. We willen eigenlijk alle verhalen gaan verzamelen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat zit namelijk. Loop maar eens door je hele dag heen.
1: Ja, dat je gewoon weet dat ik, dat mag eigenlijk niet. Ja, ik kan er boete voor krijgen.
0: Maar ik doe het elke dag. Ja, maar het mag helemaal niet.
2: En laten we afspreken, het mag anoniem, toch?
0: Het mag zeker. Hebben wij nu net ook gedaan, toch?
2: Ja.
0: Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Dan kunnen we even alle verhalen gaan verzamelen. Dus doe jij elke dag iets wat helemaal niet mag eigenlijk. Of laat het even weten in de 538-app. Nieuws komt eraan vanaf. 6 Iris, wat heb je mee?
3: Waarom PSV-fans de shirts van het nieuwe seizoen echt vreselijk vinden.
4: Het grootste sportevent ter wereld.
5: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
4: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
5: Het WK Voetbal
4: 2026.
5: En deze donderdag
4: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
5: tot leven.
4: Luister naar de ochtend- en middagshow Wim.
5: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
4: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
5: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
4: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
5: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied
10: op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
18: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
19: Kijk, het is de last minute super sale bij PSV vakanties.
18: Dus?
19: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
18: Ah, met superkorting.
19: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrije vakanties.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Prijsvrije vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
21: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
22: Dat gaan we vieren.
21: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt.

0: euro's.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo.
1: Kom voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 538 weerbericht vanavond en vannacht droog en 12 graden. Morgen begint zonnig, 's middags kans op buien en is het morgen 25 graden. Lekker. Verkeer dan, Jelte.
2: Er staan 52 files en de langste staat nu op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg, 26 minuten. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Maarhezen is een ongeluk gebeurd, er staat 33 minuten. En op de A12 Ouderen en Arnhem tussen Ouderen en Houten-Oost op de parallelbaan 40 minuten. Controles op de A4 Delft-Schiedam, 56,8. Op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 43,5. De A12 Gouda-Utrecht 29,1 en de A16 Dordrecht-Breda bij 38,8. De laatste de A16 pas op tussen Breda en de grens met België bij 64,1.
1: Het is 6:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedemiddag. Het OM verdenkt de 19-jarige jongen van het dodelijk ongeluk in Zeeland van een roekeloos rijgedrag. Dat schrijft de regionale omroep. Wat dat precies betekent is niet duidelijk, want het is een breed begrip. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen om het leven en ook de directrice van een school. Goed nieuws, vanaf eind volgend jaar mag je handbagage weer gratis mee het vliegtuig innemen. Je rolkoffertje of rugzak zit dan weer standaard bij je vliegticket in. Dat komt door een aanpassing van Europese regels. Maar de prijs van de vliegticket zelf gaat wel weer omhoog.
1: Maar eigenlijk zouden ze ook gewoon de kosten van het stoeltje en zo erin moeten zetten. Want vaak, weet je, dan zie je zo'n vliegticket staan, zo'n prijs, dan denk je, oh, nou, dat valt mee. Maar dan moet je inderdaad nog voor je koffertje betalen, dan moet je nog voor je plekje betalen.
4: Ja, hoe vaak was u van plan adem te halen?
1: Ja, ga je nog naar het toilet onderweg, weet je wat? Dat, ja.
5: Wil je überhaupt beenruimte? Ja, betaal maar.
1: Je wil zitten? Oh, dan wil je ook echt. Je wil ook nog staanplekken voor je.
3: Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe is aangekomen in Scheveningen vandaag. Voor het eerst na tientallen jaren werd de nieuwe haring niet geveld. Nu gingen topchefs ermee aan de slag om er verschillende gerechtjes mee te maken. Alles om de haring bij de jongeren weer populair te maken. Serena Williams maakte eerder deze maand al haar rentree. En ook dit jaar doet ze gewoon mee aan Wimbledon. Ze gaat dubbelen met haar zus Venus. En er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging eigenlijk 4 jaar geleden al met pensioen. SpaceX heeft Amazon ingehaald en is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. De marktwaarde van het bedrijf van Elon Musk steeg sinds de beursgang van vrijdag met 40% tot $2,8 biljoen.
1: Zo.
3: Ja. En PSV...
5: Ik kan er gewoon niks mee met deze aantallen. Dat gaat zo ver.
1: Ja, maar het is allemaal waarde natuurlijk. Hè? Maar het is gigantisch, ja. En het is al de derde keer dat hij het flikt, toch? Eerst PayPal, toen Tesla, nu dit.
4: Normaal, hè?
3: En PSV heeft een nieuwe uitshirt gepresenteerd voor het komende seizoen. Maar bij de supporters valt het niet bepaald in de smaak. En online wordt het shirt van Puma belachelijk gemaakt. Het moet de Eindhovense zonsopkomst vertalen naar een frisse en moderne look, is het idee.
5: Maar het is een wit shirt, toch?
3: Ja, het is een wit shirt met oranje en roze accenten. En de fans die zeggen, nou, de eerste prijs binnen het lelijkste uitshirt van het jaar. Anderen doen die roze en oranje accenten vooral denken aan vruchtenhagel, hè, broodbeleg.
5: Ja, ja, ja.
3: En dus worden er ook al bewerkte foto's gedeeld waarin de titelsponsor dan is vervangen door de vruchtenhagelmaker.
1: Iris,

0: Sunny Days. Armin van Buuren en Sunny Days op 538 hier in de middagshow, waar we weer alle verhalen gaan verzamelen.
1: Ja, want welke regel overtreed jij nog gewoon elke dag? Doe je iets wat niet mag, elke dag weer?
0: Michael?
2: Hey Frank.
0: Wat doe jij nou elke dag wat helemaal niet mag?
2: Ja, of het niet mag, het is een beetje buiten de lijntjes kleuren, zeg maar, om maar zo te zeggen.
1: Ja, maar je hebt het nu al op. Ja. Ja.
2: Elke dag gewoon even een half uurtje wc-bezoekjes pakken om de overuurtjes aan te vullen.
0: Jij zit in de baas de tijd te kakken.
2: Ja, wij krijgen tijd voor tijd, maar ik noem het tijd voor schijf.
0: Lekker Michael, dankjewel. Arjan!
3: Ja, rechts inhalen, omdat er een hoop van die eikels niet weten wat rechts aanhouden betekent.
0: Ja.
1: Inderdaad, het mag niet, maar het voelt ook wel lekker hoor. Ja.
0: Ik snap je af en toe wel, Arjan. Dankjewel.
3: Oké.
0: Hoi. Anoniempje?
4: Ja?
0: Wat doe jij nou elke dag wat eigenlijk helemaal niet mag?
4: Elke dag jatten bij de supermarkt met de zelfscan.
0: Nee.
1: Hoe dan?
4: Ja, dat is begonnen toen ik alleenstaande vader werd. En toen had ik meer centen nodig. En toen heb ik dat gedaan en dat heb ik eigenlijk aangehouden.
0: Maar wat doe je dan? Dus je hebt meerdere boodschappen en eentje die scan je dan niet?
4: Nou ja, ik pak gewoon de zelfscanner. En dan pak ik een karretje of een mandje, meestal een karretje. En dan alles wat ik scan, doe ik in het tasje. En alles wat ik niet scan, laat ik apart in het karretje. En als ik dan controle krijg, zeg ik dat ik apart moet afrekenen.
0: En heb je dat vaak gehad?
4: Ik heb wel eens een paar keer controle gehad.
0: Ik kom er altijd mee weg.
1: Apart moet afrekenen? Oh ja.
4: Nee. En dan zeg ik, dit moeten jullie niet controleren, want dat moet ik apart afrekenen. En dan ga ik dan daarna nog afrekenen. Maar 9 van de 10 keer, dan haal ik voor twee boodschappentassen vol voor €10.
0: En dat doe jij elke dag, Anoniempje?
4: Dat doe ik elke dag.
0: Dat is gewoon wel jatten, Anoniempje.
4: Dat mag echt niet.
0: Nee. Ga je er nog een keer mee stoppen ook?
4: Misschien.
1: Ja, maar ja, het is wel. En ik snap dat het lastig is nu om te stoppen als je denkt naast. Nou,
0: nee, hier moet je mee stoppen.
1: Je moet ook mee stoppen.
4: Ik kan het ook niet doen. Alleen, het scheelt gewoon heel veel geld nu. Man met die benzineprijzen erbij.
0: Ja. Dank voor de inbel, Anoniempje.
4: Yes.
0: Hoi. Mark.
5: Ja, ik was toch even onder de indruk van het vorige verhaal.
0: Ja, dat is gewoon keihard.
1: Laat je niet inspireren hoor, want ze hebben het nu ook gehoord. Dus gaat niet meer werken.
5: Oké.
0: Wat doe jij elke dag dat die mag?
5: Nou, ik woon in een appartementencomplex met een garage onder. En de parkeerplaatsen staan op huisnummer. Alleen mijn plaats is dichter bij de ingang dan bij de uitgang. Dus ik pak hem elke dag lekker naar links, tegen de richting in. En dan, dan hebben we een groepsappje. En daar word je niet vrolijk van. Maar ja, weet je, de bewoners zijn tussen de 70 en de schijndood. Dus ik heb best wel wat gezeik thuis, zeg maar.
0: Mark, dankjewel! Ja. Hoi, we doen er nog eentje.
1: Oh, mensen reageren trouwens heel opgewonden over dat verhaal met de zelfscan en zo.
0: Ja,
1: dat
0: snap ik.
1: Dat komt er wel even op, ja.
0: Adrie?
6: Ja, goedemiddag.
0: Wat doe jij elke dag dat die mag?
6: Ik doe elke dag een wildplas. Ik ben internationaal chauffeur en ik heb niet altijd de gelegenheid om een normaal toilet te winnen. Dus
0: even in de borst. Maar Adrie, het mag toch ook, of niet? Als jij buiten de bebouwde kom bent?
6: Nou, niet dat ik weet.
0: Ja, ik zou dat eigenlijk ook gewoon helemaal niet weten.
1: Doe je dat rijdend uit het raam?
0: Rijdend uit het raam zou ik niet doen, nee.
1: Nee.
6: Gewoon netjes naar zijn vrachtwagen in de bosjes. Maar precies. Ik ben één keer aangehouden door de politie.
1: Maar mag dat, denk jij dat?
0: En wat zegt hij dan, de politie?
6: Nou, ik stond te plassen. Toen zegt hij, wat ben je dan doen? Ik zeg, nou, ik wil plassen. Ja, maar dat mag niet. Ik zeg, maar ik moet toch plassen.
1: En dan?
6: Nou, ik zei dat ik suiker heb. En dat doe ik zo. Dus dan moet je gewoon vaker plassen per dag. En, dan geloofde hij het niet, dan heb ik een medicijndoosje gepakt uit de vrachtwagen. Heb ik hem laten zien en toen zei hij van een fijne dag en toen zei ze
0: dan had je een sympathiek hoor.
1: Kijk, ja.
0: Adrie, dankjewel.
6: Graag gedaan.
0: Doei.

0: Arjen.
1: Hallo.
0: Hey. Hey, we hadden het net even over dat wilplassen. Hè? Dat was even wat consternatie hier. Of je nou buiten de bebouwde kom mag wilplassen. Maar jij hebt het antwoord.
1: Ja, klopt. Ik bezocht zo bij een supermarkt. En toen heb ik uitgezocht. Je mag wilplassen buiten de bebouwde kom. Alleen ze mogen het niet zien. Dus ik kan het alsnog bekeuren.
0: En wat mogen ze niet zien?
1: Je geslachtsdeel.
0: Dus... Je geslachtsdeel. Dus je moet plassen met je rug? Met je broek dicht.
1: Ja, dat is in ieder geval niet zien, want dan kunnen ze natuurlijk bekeuren omdat je er naakt bent.
0: Oh, jij zegt rug. Ja.
2: Toch? Maar
0: ja,
2: dat mag dan toch wel?
0: Ja.
3: Ja, maar het is sowieso wel handig om naar de bosjes toe te gaan staan, toch?
0: Ook zo, ja. Ja. Maar, oké, want dit, ik vroeg mij dit
2: af. Dat wist ik helemaal niet, joh.
0: Dus binnen de bebouwde kom krijg je een bekeuring. Buiten de bebouwde kom mag je wel plassen, maar dan moet je niet zien.
2: Ja.
1: Als je gezien wordt, heb je alsnog een risico dat je bekeuring krijgt.
0: Ja, precies.
2: En dat is dan €160, word je ook niet blij van.
0: Zo, ja, dat is flink, dat is flink. Arjen, dankjewel voor je antwoord.
1: Heel blij, een fijne uitzending.
0: Zometeen kans op de Oranje Kroeg. We gaan het WK-spelletje weer spelen. Het is echt dé manier om het WK lekker te kijken. Dat doe je samen dan met ons in de Oranje Kroeg. Dat vind je zometeen. En het nieuws hier is. Wat heb je mee voor 6 uur?
4: Wat deze vrijdag waarschijnlijk de best beveiligde plek op aarde zal zijn.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
6: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Getallen horen is centenscoren.
15: Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 54 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Oh, wat een goal!
20: Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
20: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
11: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
22: Worden wel wereldkampioen.
23: Ja, natuurlijk.
11: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
24: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
25: Everyone from left to right, van Holland komt ze al. Go left!
26: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
27: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
29: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
30: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
31: Odido. 538 Nieuws.
32: 6 uur.
33: Ik ben Iris Schut. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. Het staat in een pakket maatregelen dat bijna af is, meldt de NOS. Het gaat onder meer om de Pil in Brabant, de Veluwe in Gelderland en de Utrechtse Heuvelrug. Daar komen zones van 1 kilometer waarin dan minder stikstof mag worden uitgestoten. En rond kleinere natuurgebieden komen zones van maximaal 500 meter. De man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Of hij dan bijvoorbeeld te hard ging of onder invloed was, wordt later pas duidelijk. Hij wordt in ieder geval verdacht van dood door schuld van 3 kinderen en een schooldirecteur. Ze waren op de fiets onderweg naar een schoolkamp. Er dreigt een staking bij de Ethos en de Kruidvat. De medewerkers willen meer salaris en zijn boos dat hun zondagstoeslag gehalveerd wordt. Vakbond FNV heeft Ethos en Kruidvat tot donderdagmiddag de tijd gegeven om met iets beters te komen. En Luzern is waarschijnlijk de best beveiligde plek op aarde deze vrijdag. In een hotel in de buurt van die Zwitserse stad wordt namelijk het vredesakkoord getekend door Iran en Amerika. Het hotel ligt aan een meer net buiten Luzern. De plek is moeilijk te bereiken en daardoor makkelijker veilig te houden. Krijg je nog het weer? Het is een zonnige avond. En vannacht blijft het droog en is het 12 graden. Morgen begint zonnig, 's middags kans op een bui en maximaal 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
0: En dan graag het verkeer, Jelte.
3: Er staan nog 22 files en de langste staan nu op de A12 Ouderijn richting Arnhem op de parallelbaan voor Houten Oost, 36 minuten. De A50 Zwolle Apeldoorn tussen Hattem en Heerde staat 18 minuten. En op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort 25 minuten. Flitsers op de A4 Bergen op Zoom richting België bij 241,7. Op de A6 als je rijdt tussen Muidenberg en Lelystad bij 43,5. De A12 Utrecht-Gouda 34,2. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 27,6. De laatste op de A28 Utrecht-Amersfoort bij 0,6.
34: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
35: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
36: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
37: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
34: HAIBU. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl. Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.

0: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
3: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
4: De 538 Middagshow.
5: Welkom bij de Middagshow. Het is 6 uur. Michael Jackson en Thriller zo direct. De Bruno Mars.

0: Harris en Risk It All op 538 in de middagshow.
1: Misschien had je wel afgelopen wedstrijd dat je zo niet duidelijk was waar je ging kijken. Uiteindelijk ben je maar misschien stoïcijns op de bank gaan zitten. Maar dacht je, dit kan beter. Nou, dan ben je van harte welkom bij ons in een speciale Oranje Kroeg.
0: Ja, we hebben afgelopen zondag onze eerste Oranje Kroeg gehad. Het was echt heel gezellig. Ik zei het gisteren ook al, maar ik ben niet zo van de kroegen.
1: Nee.
0: Maar dit was echt heel gezellig.
1: Maar ik zag je op een gegeven moment in de polo. Nee, ze gaan.
0: Ja, hoor.
1: Ik denk, nou, die is helemaal omgeturnd.
0: Ik heb elke hoek van de kroeg heb ik gezien.
1: Met een jasje, dit was al heel snel uit.
0: Dat was niet eens mijn eigen jasje.
2: En hoe groot was de rol van de kaasbitterballen? Want die waren goed.
1: Ja,
0: het is echt geweldig. We hebben een Oranje Kroeg in Amsterdam. En als je het leuk vindt om daar voetbal te komen kijken met ons. We hebben dus tickets voor de wedstrijd Tunesië-Nederland. Dat is diegene die heel laat is. Dus het wordt een hele gezellige avond,
1: ja,
0: denk ik.
1: Zeker.
0: Maar het is alles erop en eraan. Dus we zitten daar met z'n allen voetbal te kijken in die Oranje Kroeg. Het is gratis eten, gratis drinken. Ik ben nog in één keer aan de bar geweest. Want ze komen het gewoon halen en brengen.
1: Continu bevullen ze erbij, dus dat is heerlijk. En er zijn ook nog oud-voetbal-internationals. Ja. En er is ook nog een optreden.
0: Ja, Wolter Kroes. We hebben Wolter Kroes. Wil je erbij zijn? We hebben een WK-spelletje. Maar ga pas bellen als je de vraag van Eieren hebt gehoord. Want de vraag van Eieren gaat over dit fragment.
3: Van Nistelrooy houdt hij hem binnen. Hij houdt hem binnen. Mooi hakje. Daar is Robben weg op snelheid. Sneijder is in het centrum. Robben, Sneijder, Van Persie met de tweede paal. Robben, voorzet, Van Persie. Ja, ja, ja, ja, ja. We staan op 2-0. We staan op 2-0. Want dit is het overzicht. Dit is de kwaliteit. Dit is het moment. En dit is de snelheid van Arjen Robben. Bij de tweede paal komt Van Persie. En we staan op 2-0 voor tegen de Fransen.
0: Mooi dit. Hey. Maar nog niet bellen, hè? Even goed luisteren naar de vraag van Arjen.
1: Komt-ie. Wie was er tijdens dit toernooi in 2008 onze bondscoach?
0: We hadden het allemaal fout hier in de studio. Echt allemaal. Hij is best lastig. Als je het weet, bel 0909-3000-538.
4: De 538 Oranje Kroeg.
0: Want dan mag je erbij zijn. Dat is dan volgende week Tunesië in Nederland. Dat is inderdaad die late. Die begint op 1 uur 's nachts. Maar joh, echt, waar ga je anders voetbal kijken? Waar ga je beter voetbal kijken dan bij ons in de Oranje Kroeg?
1: Het is zo knettergezellig. En overal goede schermen. Het is helemaal top.
0: Maar we hebben het eventjes lastig gemaakt. Want het is een moeilijke vraag.
1: Ja.
0: Als je het weet, 0909-3000-538. Met Frank en Eigen.
5: Hoi, met Jolanda.
0: Jolanda. WK 2008.
5: Ja, hoi.
0: Wie was onze bondscoach?
5: Ja. Nou, ik zit ineens te denken Marco van Basten, maar dat is misschien heel dom.
0: Marco van Basten! Ja!
5: Nee.
1: Ja!
0: Ja, ik denk, ik ga hem heel snel goed rekenen.
5: Hou.
1: Ja, maar echt?
0: Je hebt hem goed. Dat vind ik echt ongelooflijk knap.
5: Ik ook!
1: Ja,
5: ik zit gewoon in de auto.
1: Ja.
5: Naar huis en ik ook ga een keertje bellen.
0: Maar het is ook zo mooi dat je dat als antwoord geeft en erbij zegt, het zal wel heel dom zijn.
5: Ja, ik heb helemaal geen verstand van voetbal.
0: maar had je bij...
5: Ik weet wat in me opkwam en ik dacht, ik ga gewoon bellen.
0: Nou, geweldig.
1: Wat
0: ik denk, ik reken hem heel snel goed voordat je gaat bedenken. Je bent er gewoon bij, hoor. Jij en drie vrienden in de Oranje Kroeg voor de wedstrijd Tunesië-Nederland. En je krijgt ook een borrelpakket. En de prijs die wordt verzorgd door Old Amsterdam. Wij zien jou volgende week in de kroeg.
5: Ik ben gewoon helemaal flabbergasted.
1: Ik snap het, maar hoe gezellig dat je erbij bent.
0: Ja, joh, een paar leuke vriendinnen erbij. Ja. We zien je volgende week.
1: Of vrienden, ook goed.
5: Nou, kom
0: of een paar vriendinnen.
5: Goed, dankjewel.
0: Tot volgende week.
5: We zien wel.
1: Oké. Okay.

0: Feitje?
1: Feitje.
0: Tuurlijk.
1: Feitje.
2: Ja. Michael Jackson die had zijn boa constrictor meegenomen naar de opnames van Thriller. Van,
0: Tuurlijk.
2: Genaamd Muscles, zo heette die boa constrictor. Muscles.
0: Ja, Muscles.
2: Quincy Jones, de producer van Thriller, die werd er knetter gek van. Die uiteindelijk is besloten om de boa constrictor achter tralies te zetten. Namelijk in het kooitje van de papegaai. Nou, en dan vraag jij je natuurlijk af, waar was de papegaai?
0: Ja.
2: Die had die boa constrictor dus al opgegeten.
0: Nee.
2: Dus die had eigenlijk voor zijn eigen plekje gezorgd.
0: Nee.
2: Ja. Ja. Dat zijn de feitjes, hè?

0: de baannaam.
1: Verrassend nieuws of is de winnaar eigenlijk al bekend?
2: Jelte zei dat er een aardverschuiving heeft plaatsgevonden.
3: Er heeft zich een verschuiving plaatsgevonden in de top 3. Want we zijn aan het stemmen natuurlijk met z'n allen. 538.nl/baannaam.
2: Jelte is natuurlijk hoofd alles, hè, dat weet je. Jelte is directeur, is ook directeur baannaam.
3: Directeur baannaam.
2: Afdeling baannaam.
3: Ja.
2: Die heeft al die mensen uiteindelijk gevonden die we op de radio hebben gehad. Het zijn er, hoeveel zijn er?
3: Ja, rond de 50.
2: Nee, normaal,
3: het zijn er rond de 50, ja.
2: En nu willen we dus volgende week donderdag een grote winnaar bekendmaken. En kan er gestemd worden op je favoriet. Maar er is een aardverschuiving in de voorlopige tussenstand.
3: Ja, okay. Want de nummer 3 is veranderd, jongens.
1: Huh?
2: Oh.
3: Ja.
2: Oh, ik denk, we hebben een andere nummer 1.
1: De
2: nummer 3 is anders. Wacht,
1: ja. Wat was het?
3: Het blijft opvallend dat alle drie komen ze nog steeds uit de zorg.
2: Ja, oh ja, oké, okay, ja, interessant.
3: Want op 3 stond...
2: Wacht even. Op nummer 3.
3: Ja. Stond Peter Poeschman.
2: Ja, en terecht de nummer 3.
3: Die staat er niet meer.
2: Oh, is hij de top 3 uit?
3: Peter Poeschman, de gynaecoloog, is uit de top 3 gevallen.
2: Oh, dat vind ik een aardverschuiving.
3: Die is eruit gevallen. Op 3 staat nu namelijk Geertje Tabak.
2: Geertje Tabak is omhoog.
3: Verpleegkundige van kankerpatiënten.
2: Ja,
3: longkanker.
2: Ja, die heeft een hele serieuze job. Maar wel een hele mooie naam bij de werk, hè? Want dat is de baannaam.
1: Ja.
2: Geertje Tabak is omhoog. Oké. Okay.
1: Ja, inderdaad, de medische hoek blijven we in.
3: Op 2 staat nog steeds Gerben Koekoek.
1: Gerben Koekoek. Ja. Psychiatrische...
3: Ja, werkt in de geestelijke gezondheidszorg. Ja, ja, en op 1, ja, haast onverslaanbaar. Maar mocht je het er niet mee eens zijn, ga alsjeblieft stemmen. Petra Dorenspleet, de verloskundige.
2: Petra Dorenspleet, toch steeds op nummer 1.
1: Staat 1 nog.
2: Ja, dat zou zomaar eens de winnaar kunnen worden, hoor.
1: Ja, stemmen kan tot...
2: Nou, tot donderdag toch?
3: Ja, donderdagavond. En dan hebben we volgende week de top 10 live staan. En daar kun je dan opnieuw op stemmen. Want we gaan er wel even een spectaculaire
1: shortlist op.
2: Er komt nog een shortlist aan ook.
3: 25 hebben we de winnaar.
2: We hebben hier echt eventjes hulp nodig. Het is ook niet makkelijk. Ik denk niet dat het simpel is. Wat vind jij nou de leukste baannaam die we hebben gehad de afgelopen maanden?
1: We hebben echt een flinke lijst. Je hoorde het net. Een stuk of 50 namen. Dus je kan ze allemaal zien op 538.nl/baannaam. En dan kan je ook lekker stemmen op jouw favorieten.
2: Ja, help ons.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, middagshow 538. Werd betrapt op een scheef om 6:15, zo direct. En het nieuws van 6:30 komt eraan. Dat is met Iris. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Zweden is boos op Zlatan Ibrahimovic.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
3: Zit de gozer die zit er in de trein. Ah. En er zit een vrouwtje tegenover. Maar die heeft een vrij kort rokje aan. En daar zit zo te kijken. En denkt, nou wat je zit gewoon in de blote doos. Maar ze ziet dat. Maakt ze een knipoogbeweging met de doos. Dus hij kijkt weer stiekem. Maakt ze een zoenbeweging met de doos. Zegt ze, durf jij de twee vingers in te steken? Dan zit ik wel proberen. Steekt hij de twee vingers in, zegt hij, krijgt de kleren. Je kunt de fluit ook.
2: 538! De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Wat een geld.
14: 18.000.
15: Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
18: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
17: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
19: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
22: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
20: Dat gaan we vieren.
22: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 €. Bestel snel op simpel.nl.
23: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
26: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Je denkt misschien, dynamische energie,
0: niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

Domino's. Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via...

0: En is het 25 graden. En dan graag het verkeer, Jelte.
1: Er staan nog 5 files en de 3 langste staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat voor Muidenberg 21 minuten. De A50 Zwolle Apeldoorn tussen Hattem en Heerde een kwartier. En op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort 21 minuten. Flitsers op de A4 tussen de grens en Bergen op Zoom bij 246.1. De A12 richting Duitsland bij 133.9. De A12 tussen Utrecht en Gouda staat erin bij 33.4. En op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 27.5. De laatste op de A37 tussen Hogeveen en de grens bij 8.0.
0: Het is 1 minuut over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedenavond. Het kabinet wil ingrijpen bij grote natuurgebieden in het stikstofdossier. Er moeten zones komen van een kilometer waarin dan veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant, meldt de NOS. NEC baalt van het vertrek van keeper Jasper Cillessen. Die wilde graag blijven en de club wilde dat eigenlijk ook. Alleen over hoe lang werden ze het maar niet eens. Cillessen wilde voor 2 jaar bijtekenen en de club wilde maar voor 1 jaar bijtekenen. In Emma zijn Aziatische tijgermuggen ontdekt. Ze hebben zich ook voortgeplant, want er zijn ook larven gevonden. De NVWA is direct begonnen met de bestrijding.
0: Maar die hebben toch al heel lang, die tijgermuggen? Of ben ik nou de war?
2: Ja, maar je hebt verschillende soorten tijgermuggen. Oh. En dit zijn de Aziatische.
0: De Aziatische, die hadden we nog niet. Smaken anders.
2: Deze tijgermuggen kunnen namelijk ziektes als knokkelkoorts overdragen.
0: Oké, ze zijn hier niet welkom.
2: Ze zijn
0: terug naar hun eigen land.
2: De FBI zou een aanslag hebben voorkomen tijdens kooigevechten bij het Witte Huis dit weekend. Daar werd de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Verdachten wilden met drones en explosieve gebouwen aanvallen en ook de poort van het Witte Huis bestormen. Er zijn 5 mensen opgepakt. Zweden is boos op hun voetballegende Zlatan Ibrahimovic. Hij was namelijk niet bij de wedstrijd van Zweden, die dik won van Tunesië. Zlatan was wel in Amerika, maar hij was dus op dat verjaardagsfeestje van president Trump.
3: Oh.
2: Ja, die kreeg dus de voorkeur boven zijn nationale ploeg en daar zijn de Zweden echt niet blij.
3: Dat snap ik wel.
2: Dan naar vanavond. Sterspelers Erling Haaland en Lionel Messi die komen eindelijk in actie op het WK. Straks hebben we eerst de titelfavoriet Frankrijk tegen Senegal.
0: Wordt spannend.
2: Om middernacht Irak-Noorwegen en dan voor de nachtbrakers.
0: Ben je wakker blijven, Jelt?
4: Ik ga deze even overslaan. Okay. Ja.
2: Titelverdediger Argentinië die trapt om 3 uur vannacht af tegen Algerije.
0: Het altijd lastige Algerije.
4: Absoluut.
5: Hebben wij meegemaakt in de Kuip.
2: Echt niet blij.
3: Dat snap ik wel.
2: Dan naar vanavond. Sterspelers Erling Haaland en Lionel Messi die komen eindelijk in actie op het WK. Straks hebben we eerst de titelfavoriet Frankrijk tegen Senegal.
0: Wordt spannend.
2: Om middernacht Irak-Noorwegen.

0: die afstand. Door een peesblessure moest ze dat even uitstellen. In februari heeft ze de afstand al wel gedaan bij een indoorwedstrijd. Daar brak ze gelijk het Nederlands record. Eerder deed ze natuurlijk de 400 meter.
1: Iris, dank.
0: Graag gedaan.
2: 538, de 538 middagshow.
1: Met betrapt op een scheve, 7:15. Zo direct.

0: Jennifer Lopez, 7 minuten tijd in de middagshow van 538... waar we zometeen betrapt op een scheef om 6:15 hebben.
1: Ja, je kan natuurlijk iemand betrappen. Mm-hmm. Dat je zegt, je bent inderdaad vreemd aan het gaan. Ik dacht het al, je zat zo in je telefoon. Of je wordt betrapt.
0: Ja, dat mag ook altijd.
1: Straks hebben we anoniemtje en die gaat er eens even over vertellen.
0: Hey, zullen we nog even eentje uit de 90's doen? Volgende week vrijdag staat natuurlijk de 90's top 1000.
1: Heel leuk.
0: Stemmen kan nog steeds op 538.nl voor zo'n jackie.
1: Ja,
0: prachtig.
1: Een jackie vind ik zo oneerbiedig voor dat ding. Dat is wel echt.
0: Wat is het dan?
1: Een sensationeel limited edition 538 90's jack. Nee.
0: Het is echt een fantastische, wat is het? Het is een sportjackie.
2: Ja, een beetje de oudste.
0: Trainingspakkie. Trainingspakkie. Ja, toch? Zo eentje die je in 90's zag met 538 erop. Ja. Ja, hij is wel exclusief.
1: Ja.
0: Die kan je dus winnen als je naar 538.nl gaat. Als je even laat weten wat je favoriete 90's track is. Sowieso leuk als je dat even doet. Want dan kunnen we een mooie lijst maken natuurlijk. Met al die aanvragen. En al die 90's liedjes. Dus 538.nl. En volgende week vrijdag starten we met die 90's top 1000 hier op 538. Backstreet Boys doen?
1: Ja.
0: It's everybody.

0: always and everybody.
1: Bijna kwart voor zeven.
0: Op een halve minuut na. Tijd voor Betrapt op een Scheve. Anoniempje, een hele goede avond.
2: Hoi, goeiedag.
0: Hey, welkom bij Betrapt op een Scheve om kwart voor zeven. Wat is jou gebeurd?
2: Ja, er is genoeg gebeurd. Maar ik had dus een relatie. Nee, dat ging over. Toen had ik met een ander meisje wat. En dat was heel gezellig, heel leuk. En totdat ik weer contact kreeg met mijn ex. Dat is ook nu mijn vriendin weer. Maar we lagen in bed. Lag ik met dat meisje in bed. En toen kreeg ik in één keer een Snapchat. En toen stuurde mijn ex, mijn nu vriendin ook dus. Die stuurde in één keer een paar jetsers.
0: Een paar jetsers? De eigen jetsers?
2: Ja.
0: En dat zag jouw vriendin toen?
2: Ja, die toenmalige wel, ja.
1: Oh, ja. Maar ik dacht dat het jou daarmee had verleid en dat je toen naar de toen was gegaan door die jetsers. Maar nee?
2: Nee, ja, uiteindelijk wel weer. Uiteindelijk zijn we nu wel weer samengekomen, dat dan wel. Maar ja.
0: Hey, wat was jouw reactie op de jetsers en die van je vriendin?
2: Dat was een beetje dubbel, zeg maar. Ik denk, ik moet weer naar
0: die jetsers. Ja, jetsers zijn er vaak twee, hè?
2: Ja, dubbel zeker. Dus ik denk, zij was snel het bed uitgestapt en die was weg.
1: En ze meteen vertrokken?
2: Ja.
1: Ze zei gewoon, wat moet dat? En ze wist niet eens, ze wilde niet verder met je praten of...
2: Nee, ik was ook al klaar met haar eigenlijk. Dus,
3: Jij klinkt als een praktisch type.
2: Ja, zeker.
0: Maar kijk, anoniempje. Hier had je natuurlijk nog wel onderuit kunnen komen, toch? Want het was je ex, toch?
1: Ze wil me terug en ik vind het helemaal niks dat ze het stuurt.
2: Maar goed. Ik vond het eigenlijk wel leuk.
0: Jij wilde ook wel terug.
2: Uiteindelijk wel, ja.
1: Maar neem me even mee terug. Jij met die situatie, en ze ziet ze zeggen, wat is dat? En jij zegt...
2: Ik lag in bed en kreeg een berichtje. Ik denk, open het even. Je gaat toch even openen. En dan open je dat en dan zie je dat. Maar ja, er lag ook iemand naast me die meekeek. Ja. En die dacht van,
1: En wat zei ze?
2: Ja. Dat is denk ik niet echt goed voor op de radio, denk ik.
0: Huh? Oh, oké. Okay.
2: Dus daar was ik weer vanaf.
0: Jij naar die jetsers.
2: Ja, ik ben naar die jetsers. En uiteindelijk zijn we nog steeds bij die jetsers.
0: Jij en de jetsers die leefden nog langer gelukkig.
2: Nou zeker. Nou, dat blijft altijd doorgaan nu gelukkig.
0: Mooi anoniempje, bedankt voor je verhaal.
2: Is goed, hoi.
4: 538. Favorite. Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: de nieuwste Quersip.
1: Ja, maar echt. Nee, ja, Jelte zegt het nog een keer tegen mij. En als je het eenmaal hoort, dan... Ze staat
2: Jelte is de eerste die
1: het
2: opviel.
3: Hij is toch één?
2: Heb je het gehoord, Floris?
0: Wat? Dat die nieuwste Taylor Swift, dat is net alsof het Quersip is.
2: Ja, dat is gewoon een liedje.
3: Zij klinkt één op één als Jacqueline. Wat ja, voor beide een compliment is, denk ik.
2: Ja, Taylor Swift lijkt heel erg op Jacqueline Govaart.
1: Nee, nee, alleen in dit liedje. Nummer, in dit liedje.
0: Je hebt het nog nooit gehoord.
1: Nee.
2: Het viel me nog niet op, maar inderdaad, dit ga je niet meer...
0: De volgende keer...
1: Oh, ik dacht, je had het stukje laten horen.
0: Ook wel wat.
2: Ja, nou, een stukje horen.
1: Ja, de Floris heeft nou geen idee. Je zegt gewoon, wat? Ja, tuurlijk.
0: Ach, je vraagt me wel.
1: Ja. Oké, maar dit is belangrijk. Want je gaat het nooit meer niet horen.
2: Nee, precies dat.
0: Ik heb hem, jongens.
1: Oké, komt
0: ie. Ik moest even zoeken.
1: Oké.
0: Het is nou niet zo makkelijk als dat je
1: komt
0: dikt.
2: Het lijkt zo makkelijk. Het wordt zo onderschat, hè?
0: Nou, het wordt zo onderschat, omdat wij natuurlijk hier... Ik weet zeker, ik ga nu namelijk iets pakken. En dan begin...
2: Ja, dat klopt wel.
0: Oh, wacht, ik heb een beter idee. Even kijken.
1: Jij ziet mijn ondertussen even die hotline. Is hij ook alvast geopend?
2: Zal ik dat vast doen?
0: Ja. Jij ziet wat mijn probleem is, of niet?
2: Ja, ik zie wat jouw probleem is. Maar dat maakt niet uit.
0: Ik heb hem hier. Ik heb hem. Oké. Weet je wat mooie? De paniek ook gelijk, hè?
2: Ja.
0: Vind je...
1: Ik heb geen paniek.
0: Paniek.
2: Doe mij de hotline! Gaan we iets anders bespreken? We moeten 3 seconden wachten.
1: Ik heb een zweet op jouw bovenlip. Ik denk, nou, we gaan even wat anders doen.
2: Het gaat helemaal mis.
0: Luister goed, dit is de nieuwste Taylor Swift. En moet je eventjes je ogen dicht doen en denken aan Quersip. Oké, ik zie jouw gezicht dat je dat niet bij ons eet.
1: Niet echt.
2: Kijk ik nou zo moeilijk als ik mijn ogen dicht heb?
0: Nee, hè, maar wij vinden het erop lijken. Floris!
2: 90's verzoekjes.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed, sorry.
0: 90's verzoek.
2: Ja. Jeetje, het loopt allemaal door elkaar
3: heen. Boten bij de vis.
2: Nee. Kom op.
0: Wat gaan we doen zo meteen? De hotline
2: open. Heb je een verzoekje? Spreek hem even in via de app van 538. Rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan kun je het heel makkelijk even doorgeven. En we werken toen naar de 90's top 1000. Dus als je een leuk 90's verzoekje hebt... Even het even door.
0: Huppakee. Zometeen de hotline met Floris. Wij wensen jou een hele fijne avond. Ed

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: Pakken ze een podium?
4: Pakken ze een podium?
3: Pak zelf eens een podium.
5: Pakken ze een podium.
6: Pakken ze een podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
8: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Er zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een oefening in Münster bij Duitsland. Het gebeurde tijdens een botsing tussen twee voertuigen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niet in levensgevaar. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek. Het kabinet wil zo'n 20 grote natuurgebieden redden van stikstof, dat meldt de NOS. Het is de bedoeling dat er zones omheen komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant. De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor de boeren. Het OM heeft 4 jaar cel geëist tegen een man die zelf in een gevangenis werkte als bewaker. Hij zou een vrouw hebben verkracht in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. 2 andere vrouwen deden ook aangifte, maar die gevallen zijn niet meegenomen in deze zaak. En nadat het Nederlands elftal afgelopen nacht van Dallas terugvloog naar Kansas, kregen ze van de bondscoach vandaag een vrije dag. De training en de mediasessie werden geschrapt. De selectie gaat morgen verder met de voorbereiding op de tweede groepswedstrijd van het WK, dat is tegen Zweden. Vrijdag vliegen ze dan naar Houston in Texas voor de wedstrijd zaterdag. Krijg je nog het weer? Het is nog even zonnig. Vannacht is het droog en 12 graden. Morgen begint ook zonnig. 'S Middags een kans op een bui en het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Iris, dankjewel. Situatie op de weg, goed nieuws. Het is rustig, geen vertragingen meer. Wel wat controles op snelheid toch. Eerst op de A2, Weert Echt, hectometerpaal 221.2. A4, Belgische grens, Berg op Zoom 241.0. En de A12, Arnhem-Ede 134.0. Verderop de A12, Utrecht-Gouda 34.3. En de A16, Rotterdam-Dordrecht 27.9. Laatste voor nu A37, Hogeveen richting de Duitse grens. Op de rem bij 8.0.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Frostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië in Nederland.
4: Jij bepaalt de muziek op 538. De hotline is open. Drop je verzoekje via de groenpaarse app van

0: Thursday bij 538. Floris hier. Goedenavond. De hotline staat open. Waar heb je zin in vanavond? Wat mag ik voor je draaien? Geef het aan me door via de app van 538. Rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je hem inspreken zoals Simone al heeft gedaan.
1: Hey Floris,

Imagine Dragons, Thunder. Heb je al gestemd op de 90's Top 1000? Vanaf volgende week vrijdag hier bij 538. Stemmen doe je via 538.nl. En doe je dat, maak je kans op het exclusieve groen-paarse 90's trainingsjack van 538. Collectors item, nu al. Dennis die geeft je wat steminspiratie uit de 90's. Nakatomi.

0: Somjeu, Dark Before the Dawn bij 538 Floris hier. Oké, wat gebeurt er met jou als je dit hoort? Ja, maar bij mij komen de rillingen al. Zo klonk het in Rotterdam. Ik las daar een verhaal over vandaag. Details hoor je zo.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
5: 538 Festival Donderdag.
6: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend. Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
5: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf 990 euro. Swiss Sense.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Floris Molenaar.
4: En over 6 minuten, waarom bijen voor bekijkzorgte...

0: Lars, I just might. Oké, okay, wat doe jij als je dit hoort? Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik ben toch altijd onrustig hoor. Als er een wesp of zo bij me in de buurt vliegt. Of een bij bijvoorbeeld. Ik ben toch blij als het niet zo'n zomer is met veel wespen en bijen. Dat we een warme winter hebben gehad. Dan moet je overal uitkijken, joh. Ik ben al jaren niet gestoken, maar ik wil dat toch ook graag zo houden. Ik ben vooral bang dat zo'n ding een keer in mijn neus vliegt. Of in mijn mond. Dat je een slokje van een blikje cola neemt. En dat er dan ineens zo'n bij of een wesp in je mond zit. Lijkt me ook zeker niet lachen wat ik las. Een verhaal uit Rotterdam. Daar stond namelijk een OV-fiets met een hele zwerm bijen erop. Ja, stel je voor dat je dus terugkomt bij je fiets en dat er gewoon honderden bijen op die fiets zitten. Dat je hem helemaal niet meer kan pakken. Wat is er nou gebeurd? Er kwam een zwerm bijen langsgevlogen. En die is dan op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. En onderweg willen ze dus even rusten. Nou, dat gebeurt dan bijvoorbeeld bij een boom, bij een auto. Ja, of dus op een fiets. Daar gaan ze even uitrusten terwijl ze met z'n allen op zo'n ding zitten. Overigens volkomen normaal hoor, volgens de imker die de zwerm kwam ophalen. Maar goed, dan zit er dus een hele fiets vol met bijen. Toch een bijzonder gezicht.
1: Nieuw. Dit is Nieuw bij 538.
2: Samuel Welte, de leeuw komt eraan.
1: Jouw hit

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, Radio 538. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En op de woensdag, morgen dus, rond de klok van 9:15, komt Arie weer even langs. Uit Café de Amstel en Arie heeft altijd een lekker moppie bij zich. Zullen we even een voorproefje doen uit het archief?
1: En hij is er ook een gozer. Die doet ook die pakketdienst, maar die heeft een nieuwe wijk, heb je in een boerendorp.
2: Oh.
1: En die gaat overal die pakketjes langs brengen.
2: Hmm.
1: En die komt bij die familie Hendricks. En die gooit een pakketje naar binnen. En die loopt langs en je kent elkaar. En die kijkt er binnen. Zit mevrouw Hendricks in de blote tieten met een wekker op haar hoofd.
3: Stel nou.
1: En hij loopt weer weg. En denk ik, zie ik het daar goed? Hij kijkt nog even om. Zit meneer de Hendricks aan de andere kant. Met de stuiver tamboeloeres heb ik jou dan. En een paraplu boven zijn hoofd. Hij denkt, wat is het nou? Dus die komt op het kantoortje terug. Hij zei, jongens, het is mijn eerste keer dat ik dit wijkie. Hij zei, maar ik kom bij die familie Hendricks met het boerendorp. Hij zei, maar wat is dat? Hij zegt, ze zit helemaal met de blote tieten. Met een wekker op het hoofd. En hij zei, met de tamboeloeres, dan heb ik jou dan met een paraplu. Ja, maar dat weet jij niet. Die zijn doofstom. Doofstom. Hij zei, ja, zo communiceren ze. Hij zei, wat bedoelt ze dan? Dan zegt ze, van nou, het is tijd om de koeien te melken. En hij zegt, dikke lul, het regent.
0: Morgenochtend, 6 uur, een nieuwe ronde van de ochtendshow. En dus, 9:15, een nieuwe mop.

0: TMZ en Bees and Honey. Show me love bij 538. Floris hier. Dit stukje van Bro Code van de bankzitters.
1: Sorry, maar vanaf skip ik die bro code. We hadden zo gezegd.
0: Ja, dat lijkt dus heel erg op de 538-hit die je zometeen hoort. Welke dat is, hoor je zo.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren!
12: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Getallen horen is centen scoren.
14: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5.000 euro. Getallen horen is centen scoren.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
11: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
10: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
12: Worden wel wereldkampioen.
13: Ja, tuurlijk.
10: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
14: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3-inkt?
15: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch?
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 8 uur.
22: Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd worden gescreend, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding voor de oproep zijn twee grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en kort geleden in Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets goed mis was, maar daar werd niks mee gedaan. In Duitsland is het helemaal misgegaan bij een oefening van het Nederlandse leger toen twee voertuigen op elkaar klapten. Vier militairen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. De militairen zaten bij groepen die gelegerd zijn in Oorschot en Havelten. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Dit weekend worden tropische temperaturen verwacht en meerdere evenementen spelen daar meteen op in. Zo wordt een hardloopwedstrijd in Drenthe aangepast aan de hitte. En in België zouden bezoekers van een metalfestival te horen hebben gekregen om geen zwart te dragen, terwijl dat juist een favoriete kleur is. En Duitse voetbalfans hebben zo'n eigen problemen, maar wel door iets heel opmerkelijks. Ze kunnen geen shirtjes krijgen van spelers van het nationale elftal met de letter V in hun naam. Adidas zegt dat de V's op zijn en werkt hard aan een oplossing. Het gaat bijvoorbeeld om Kai Havertz en Alexander Pavlovic, nu op het WK spelen. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen vooral in het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
23: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid nog. Eerst op de A4, Belgische grens Bergen op Zoom. Hectometerpaal 241-0. A12 Arnhem-Ede 134-0. En verderop de A12 Utrecht-Gouda 33-9. A16 Rotterdam-Dordrecht 27-6. En de laatste de A37. Hogeveen richting de Duitse grens op de rem bij 8.0.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
13: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
24: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
25: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
26: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
27: Oeh la la. Flores Molenaar. Twee 538 hits die heel erg op elkaar lijken. Welke twee dat zijn, hoor je over 6 minuten. Radio.

0: Oké, waar lijkt dit stuk op? Ja, dat is de vraag.
1: 538. Floris Molenaar.
0: Misschien herkenbaar voor je dat je een nummer hoort en dat je direct aan een ander nummer denkt. Gewoon omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. En vanaf dat moment kun je nooit meer naar dat ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. En soms is het een beetje een gevoelsding, dat het een beetje hetzelfde vibe heeft, of dat de tekst heel erg op elkaar lijkt. De melodie van een nummer. Superleuk om dit te ontdekken in muziek. Doen we elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok. Floris.Molenaar. Dus Floris.Molenaar. Voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca liedjes. Het leuke is, dat kunnen die van jou zijn. Als je twee nummers hebt waarvan je zegt, dit lijkt op elkaar, drop het even in de comments onder een van de video's. Kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereldkunde gaan maken. Dat gebeurt trouwens in grote getalen. Superleuk om te zien hoeveel Luca liedjes er zijn. Bijvoorbeeld ook de hit die je net hoorde, Marshmello en Kane Brown, Miles On It. Ja, Luc vindt Brocode van de Bankzitters daar heel erg op lijken. Moet je horen.
2: Sorry, maar vannacht skip ik die Brocode. We hadden zo gezegd, zij is een no-code.
0: Ja, dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok. Floris.Molenaar. Daar vind je elke donderdagmiddag 5:38 twee nieuwe.
1: Radio 538. Dance. Smash. Alesso and One Republic. In Your Eyes.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. 538-90-10. Oh, lekker zeg, heerlijk.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: Ik heb er zin aan.
0: Ja, inderdaad. De 90's Top 1000 vanaf volgende week vrijdag hier bij 538-1000. Dikke 90's rammers. En jij bepaalt hoe die lijst gaat klinken door je stem uit te brengen via 538.nl. Doe je dat, maak je direct kans op het exclusieve groen-paarse 90's trainingsjack van 538. Dat is echt, dat is nu al een collector's item. Dat is echt heerlijk. Dat is voor het eerstvolgende feestje dat je hebt in 90's stijl. Hey, hoppakee, sta jij er lekker bij in een groen-paars jackie. Leon aan de telefoon.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij hebt je stemlijstje al ingeleverd voor de 90's Top 1000.
3: Dat klopt helemaal.
0: Lekker bezig, laat ik daar even mee beginnen. Duurde het lang of was je er zo uit?
3: Nee, het duurde wel eventjes, want er was veel te veel keuze.
0: Ja, de 90's, het was echt een tijd vol met, ja, van alles, allerlei soorten muziek is gemaakt.
3: Wat
0: ja,
3: is nou, van alles.
0: Wat is nou, als jij terugdenkt aan de 90's, wat is dan het eerste wat in je opkomt?
3: Ja, Happy Hardcore.
0: Happy Hardcore. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is de tijd van de Happy Hardcore natuurlijk. Jij hebt je stemlijstje ingeleverd. Jij bent er helemaal klaar voor de 90's Top 1000 vanaf volgende week vrijdag op 538. En één van jouw favorieten op je stemlijst was...
3: Charlie Lennon met Theo met Wonderful Days.
0: Helemaal goed. Gaan we die voor je draaien. En we sturen jou een 538 90's jack op.
3: Dankjewel.
0: Als dank voor je stem. Mooie avond.
3: Dankjewel. Fijne uitzending.

0: Jamaican bij 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Ik zag een bericht op Instagram vandaag over Austin uit Amerika. Dat is een man uit Amerika. Die kan namelijk op een hele bijzondere manier lopen. En dat heeft hem een wereldrecord opgeleverd. Ben benieuwd trouwens hoe ver jij zou komen als je een poging zou wagen. Je kunt het namelijk doen. Details hoor je zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Let's
10: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik. Hallo!
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
21: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538, Floris Molenaar.
2: Een wereldrecord, raar lopen. Hoor je over 6

0: Afrojack in My World. Ben jij een fanatieke sporter?
1: 538.
0: Ja, dat je heel goed trainingsschema hebt. Wat je allemaal doet aan sport in een week. Ik ben het sinds een paar maanden ben ik het weer een beetje aan het oppakken. Beetje ingefluisterd door mijn vriendin. Maar, het helpt. Spinnen in de sportschool meerdere keren per week. Rondje hardlopen elke week. Het is trouwens wel heel even on hold nu. Dat hardlopen. Vorige week, het schoot in mijn kuit, jongen. Alsof iemand een mes in mijn kuit stak. Vreselijk. Heel even op pauze. Ja, een hele fanatieke sportschoolganger ben ik niet. En dat is wel anders voor Austin Head uit Amerika. Ik zag er vandaag een bericht over op Instagram, die gozer. Die heeft een wereldrecord. En ja, ik vind dat op een of andere manier interessant. Ik vind dat interessant, wereldrecords. Die zijn er in zoveel soorten en maten. En Austin uit Amerika heeft er dus ook een bijzondere. Die heeft namelijk met 9 kilo bepakking aan zijn lichaam in 3 minuten 200 lunges gedaan. Dat zijn van die diepe stappen dat je helemaal door je knieën zakt. En dat heeft hij dus, daar heeft hij er 200 van gedaan in 3 minuten. 200 lunges in 3 minuten. Het wereldrecord. Ja, mij niet bellen hoor. Vreselijk. Vandaag even op de weegschaal te staan. Voor mij is 1 lunch per dag meer dan genoeg hoor.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Bente. 3, 2, 1.

0: Paparazzi bij 538. Zometeen na 9 uur weer een nieuwe 538 avondshow met Bas, Dylan en Eva. En ook weer kans op dat felbegeerde groenpaarse 90s jack van 538. Daar maak je kans op als je stemt via 538.nl voor de 90s top 1000. Doe dat snel nog even. Wie weet pak je een lekker jackie vanavond. Zou toch lekker zijn? In de avondshow heeft Eva altijd de beste tips. Die was er gisteren alleen even niet. Dus nam Dylan het tips geven eventjes voor zijn rekening. En Bas, ja, die vond dat niet al de beste tips.
1: Je gebruikt je ventilator verkeerd. Dus wat moet je dan wel doen?
2: Met van die twee flessen, die twee bevroren flessen, ga je dat zeggen?
1: Nou, dat hoor je nu, want ik heb tip 3. Laat de ventilator over de schaal ijswater.
2: Ja, hou nou eens op, jongen.
1: Of een natte hand.
2: Ieder jaar diezelfde scheidtip. Daar word je dan mee doodgegooid als het een beetje warm wordt. Dan zie je overal weer mensen zo... Weet je wat je moet doen? We moeten twee flessen in de visser en dan voor de ventilator zetten. Ja, dat heeft iedereen al gehoord. Ik durf echt mijn hand voor in het vuur te steken. Er luistert nu niemand die tip nog nooit komt.
0: Gelukkig is Eva er vanavond weer met verse tips. Nieuwe avondshow.

0: Bakermat, I Love Life bij 538. Nieuwe avondshow, Bas, Dylan en Eva zometeen na 9 uur. En misschien heb je hier nog nooit bij stilgestaan voor jezelf. Er zijn momenten dat je ineens wat voordelen krijgt in het leven. Eva, je bent alvast even aangeschoven. Jij vraagt je dit af.
1: Ja, nou ja, ik ben op dit moment zwanger. En dat is natuurlijk lichamelijk zeer ongemakkelijk. Maar ik dacht, ja, op een gegeven moment mag je ook wel wat voordeeltjes in de maatschappij pakken. Maar ik vraag me af vanaf wanneer. Want ik ben nu 19 weken zwanger. Ik heb nog niet echt een buik. Maar ja, halverwege. Ik vind dat het een beetje tijd wordt.
0: Nou, dat is de hoogste tijd om dat eens eventjes aan jouw lieve collega's Bas en Dylan te vragen. Zometeen in de avondshow.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000. Tot verdikken we.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
13: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
21: De leeuw komt eraan.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op te gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 538 Nieuws.
5: 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het onderzoek naar de fatale aanrijding in Zeeland, waarbij vorige week 3 kinderen en de directeur van hun school om het leven kwamen, kan nog wel even duren. Dat zegt het OM bij RTL Nieuws.
7: Dus technisch onderzoek aan de auto, op de plaats delict. Er moet een verklaring opgenomen worden van getuigen en dat kost gewoon heel veel tijd.
6: Ja, de 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Een Russisch oorlogsschip heeft eerder vandaag in de lucht geschoten op het kanaal bij Frankrijk. Het gebeurde toen ze een Britse jacht tegenkwamen en het kon niet anders, zeggen de Russen erover. De jacht kwam namelijk gevaarlijk dichtbij. Verdachten met bijvoorbeeld een baan of een koophuis krijgen vaak een mildere straf dan verdachten die het minder goed voor elkaar hebben. Dat zeggen Nederlandse wetenschappers. Het verschil kan oplopen tot 18 dagen cel. Toch wil het volgens de wetenschappers niet zeggen dat rechters discrimineren. En na ruim 40 jaar heeft een Italiaan zijn gestolen bromfiets terug. Hij werd in 1984 gepikt toen de man 17 was en naar voetbaltraining ging. En daar was hij toen kapot van. Hij had er namelijk al zijn spaargeld in gestopt. De politie vond hem nu bij een controle en bracht hem terug naar de man die inmiddels achter in de 50 is. Hij is dolblij dat hij een stukje van zijn jeugd terug heeft. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog vannacht. Morgen veel wolken en af en toe een bui. Het wordt dan 22 à 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
8: Van de verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die of Dylan.
9: Het zijn er 6 op dit moment. Te beginnen op de A4 tussen Heiningen en Bergen op Zoom bij 213.9. Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom zijn er 2 gemeld. Eentje bij 246.0 moet ik zeggen. En eentje bij 241.0. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 27.6. Op de A37. Richting de Duitse grens bij Hogeveen bij 8.0. En de laatste voor nu op de A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 72.6.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
8: Zijn we met een gloednieuwe avondshow. Het is 9:04. Welkom. We zijn meteen Samber en Homewrecker. Ja.

0: 538, je hoorde Samber en Homewrecker. Zometeen vertellen we je hoe je een supervet 538 90's jack kunt winnen.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Het is wel echt vet.
2: Hij is wel heel erg vet.
0: Maar eerst moeten we toch even naar Eva, want er is een probleem met leven.
3: Ja, vanaf wanneer mag ik nou eigenlijk gebruik maken van de invalide plek in de bus of de trein?
0: Ja, je bent zwanger, even voor de
2: duidelijkheid. Ja. Je bent zwanger, ja.
0: Het is niet dat er andere dingen... Je bent zwanger en je vindt... Het feit dat je hierover nadenkt, betekent dat je al vindt dat je er recht op hebt.
3: Nou, dat vind ik niet per se. Maar ik denk wel we zijn nu bijna op de helft. Ik ben nu 19 weken zwanger. Dus ja, wanneer gaan we het ongeveer doen? Want ik voel mezelf nu nog niet dik genoeg ervoor. Ik denk dat je het wel echt moet zien. Ja, aan de andere kant, ik wil hier wel een beetje van kunnen genieten.
0: Ja.
2: In principe natuurlijk gewoon vanaf het begin.
3: Ja, maar ja, dan gaat niemand voor je opstaan.
2: Nou, maar dat is wel de bedoeling.
0: Kijk, het ding is natuurlijk dat het mag vanaf dat je er last van hebt. Dat je het nodig hebt. Dus kijk, er zijn mensen die op jouw punt in de zwangerschap kotsend boven de wc hangen. En die moeten dan eventjes met de trein of met de bus. Ja, en dat gaat niet. En dan moeten ze even zitten. Ja. Nou, daar is hij voor. En als jij op dat punt bent, dan mag je dat ook.
3: Ja, maar jij zegt nou dat ik bijvoorbeeld dan nergens last van heb. Maar dat het wel gewoon baalt dat ik dan niet dikker word.
0: Als je helemaal nergens last van hebt, ja, dan heb je er toch in feite niet echt recht op. Want dan zijn er waarschijnlijk mensen die ze wel nodig hebben. En dan ontneem je die plek.
3: Ja, ik hoor je. En daar ben ik het in de basis mee eens. Maar ik zou het zo leuk vinden om hier ook even een voordeeltje uit te halen deze periode.
0: Stel je voor, je bent een gast en je bent gewoon enorm dik. Je bent gewoon vet dik. Je bent gewoon echt gigantisch dik. En je kan eigenlijk niet op je poten staan, want je bent zo dik.
3: Ja.
0: Is die plek dan ook voor jou?
3: Dan heb je moeite met staan.
0: Jij staat afgebeeld op die stoel en die dikke vent niet. En jij hebt nergens last van en die dikke vent wel.
2: Ja, maar dit is wel een ding dat in principe als iemand vraagt om die plek, dan dien je hem gewoon af te staan.
0: Als iemand hem nodig heeft.
2: Nee, als iemand vraagt om die plek, moet je hem gewoon afstaan. Want je kan niet elke handicap zien.
0: Ja. Jij ook niet van die dikke gast.
2: Wat zei je, sorry?
0: Jij ook niet van die dikke gast.
2: Nou, ik denk dat ik van die dikke gast de handicap wel kan zien. Namelijk dat zijn heup in het gangpad vast zit. Dus, maar zeg maar... Het is niet natuurlijk aan degene die in de invalide stoel zit om te oordelen of de invalide persoon de stoel wel echt nodig heeft.
0: Tenzij die persoon die stoel heel erg nodig heeft.
2: Nee, maar dat is helemaal niet. Als iemand aan jou vraagt, mag ik in de invalide stoel zitten? Ja. Moet je gewoon zonder vragen opstaan op een andere stoel.
0: Maar als jij hem zelf nodig hebt, dan hoef je toch niet op te staan?
2: Nee, als je hem zelf nodig hebt, dan mag je
0: niet vragen of je gaat... Dus als Eva daar zit en er komt een dikke gozer aan...
2: Ja, dan zeg je, sorry, ik zit hier al en ik ben zwanger, dus ja.
3: Ja, maar ik denk als dit zou gebeuren, zou ik toch opstaan. Want ik heb inderdaad niet genoeg last om voor iemand die wel last heeft de stoel bezet te houden. Dus eigenlijk is de conclusie, ik moet nog even wachten tot ik er last van krijg.
0: Ja, dan
3: maar ik mag
0: is
3: hopen
0: voor
3: dat het een keer gebeurt.
2: Nou, laten we het hopen. Ja.

0: de 90's week op 538. Het wordt waanzinnig. We hebben vandaag... Kunnen we dat zeggen? Ja, kunnen we wel zeggen, toch? Ja, dat kunnen we zeker zeggen. We zijn op pad geweest om de Citroën Saxo... die onze collega Jordi Warners ergens op de kop heeft getikt... om die even een lekker likkie verf te geven.
1: Nou ja, zeker. Kijk, vroeger ergens, dus diep in de jaren 90... kon je een soort speciale 538-editie Citroën Saxo kopen. Die was er dan in 5 kleuren. En nou ja, we zijn er dus pas geleden eentje op Marktplaats tegengekomen. Eerste eigenaar geweest.
0: Het is echt van een oud vrouwtje geweest.
1: Het was volgens mij van een oud mannetje. Ja, zonder dolle. Ja. En nou, hij ziet er nog pik en span uit. En we laten hem nu heel vet in de oude 538 kleuren rappen. Met het oude logo erop, helemaal in het groen paars.
2: Zou je rappen willen zeggen als freppen? Dat vind ik grappig.
0: Ja, ik vind ook het onduidelijk. Het is okay. Anders lijkt het dat we die kant op zijn gegaan. Helemaal zo van...
2: Om te rappen.
0: Oh, yes.
1: Goed, dat allemaal terzijde. Die gaan we binnenkort weggeven. Hou vooral Instagram en TikTok even in de gaten. 538 avondshow. Ook heel goed. Je kan ook stemmen op die 90's top 1000. Doe dat via 538.nl. Dus naar 538.nl voor de 90's top 1000. En los van de Citroën Saxo die je kan winnen, maak je kans op een zeer exclusief 538 trainingsjack. En die ziet er eigenlijk net zo lelijk uit als die Saxo.
0: Ja. Hij is heel lelijk, maar echt vet in zijn lelijkheid.
1: Ja, dat is het.
0: 538.nl, stem op de lijst.

0: Another door de Talk to You bij Radio 538. Ik weet niet of je dit nog weet, maar ik heb voordat ik op vakantie ben gegaan, dus echt een maand geleden of zo,
1: ja,
0: heb ik een probleempje opgegooid.
1: Over dat jij thuis de planten niet water geeft en de boel een beetje versloft, terwijl jouw vriendin een hele mooie reis aan het maken is en dat die bijvoorbeeld dan binnen afzienbare tijd terugkomt en dat jouw hele huis een puinhoop is en dat je bang bent dat het jouw relatie gaat kosten.
0: Ik ben in totale paniek. Ik wil het er zo even over hebben.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee. Och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
6: 538 Festival Onderdag.
7: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
8: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
10: Yeah. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
16: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
22: Een ijs koffie voor mevrouw.
21: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: 538, Bas en Dylan.
24: Mijn relatie is in gevaar en ik heb zo meteen eventjes al je hulp nodig.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Jongens, mijn relatie is in gevaar, denk ik.
1: Nou, toch eens op.
0: Nee, laten we het beestje gewoon bij de naam
1: doen. Joh, jouw vriendin is hartstikke coolant.
0: Dat klopt, vaak. Het ding is, mijn vriendin is 9 weken op reis geweest. En komend weekend komt ze weer terug. Hartstikke leuk. Dan sluit je elkaar weer in de armen. Hartstikke gezellig. Alleen ja, ik had de verantwoordelijkheid voor het huis. En ik zeg verantwoordelijkheid, maar het zijn natuurlijk verantwoordelijkheden. Hè? Want we hebben de kat. Hè? Voor de kat moet ik zorgen. Ik moet de boel een beetje netjes houden. En ik denk wel, als ik dan alleen thuis ben, ja, dan kan ik de dingen wel op zijn beloop laten. Even een bordje laten staan. Even een plantje uitstellen. Zeg maar. Dat kan ook volgende week.
1: Je gebruikt eigenlijk heel veel woorden om te zeggen,
0: Ik heb echt gewoon geen ene reet uitgevoerd.
1: Sinds jouw vriendin weg is, heb je er weer een studentenhuis van gemaakt.
0: Ja, nou, en ik had dus van het weekend, sorry.
2: Hoe erg is de schade dan op dit moment?
0: Nee, het valt mee. Maar
2: ja,
0: kijk,
2: nee, maar gewoon even de harde feiten.
0: Ja, nou ja.
2: Zijn er planten dood?
0: Kijk, ik ben bijna 2 weken terug van vakantie. En ik heb afgelopen weekend de koffer opgeruimd. Ik had even opruimwoede. Mm-hmm. Dus afgelopen weekend heb ik toch even het een en ander gedaan. Heb ik even de vaatwasser gevuld, aangezet, dingetjes. Gewoon op het oog.
1: Sorry, je hebt voor de eerste 2 weken de vaatwasser aangezet? Sinds je terug bent van vakantie, afgelopen weekend?
0: Ja.
1: Voor de eerste in 2 weken de vaatwasser aangezet?
0: Hoeveel gebruik ik, maat? Je gebruikt bijna niks als je
2: maar dan gaan
0: bent.
2: Toch de dingen die erin zitten schimmelen?
0: Ja. Oh, vandaar.
1: We kunnen 1 keer in de 2 weken de vaat draaien.
0: Dat kan toch niet? Nou ja, wel gedaan. Ja, dat
1: oh, wat
0: is
1: erg.
0: Nou, maar goed, dat is het punt wat ik maak, idioot.
1: Ja,
0: dat is
1: ja,
0: precies
1: ja,
0: wat
1: ja, moet je mij geen idioot noemen.
0: Ja, ik moet het bed weer een keer doen. Of ja, weer een keer. Ik moet het bed een keer doen.
1: Heb jij in de afgelopen 9 weken niet je bed verschoond? Terwijl de kat bij je in bed slaapt.
0: Waarom kijk je nou zo? Dit is niet geruststellend, jongens.
2: Nee, maar ja, soms hoef je ook niet gerustgesteld te worden als het echt erg is.
1: Kijk, hoe vaak heb jij gestofzuigd in die 9 weken?
0: Nou, dat wel vaak, omdat die kattenhaar overal liggen. Maar dat is dan ook wel het enige wat ik dan vaak gedaan heb.
1: Oké.
0: Maar, ik heb nog heel even, het enige nadeel is, zaterdagochtend vroeg is ze er weer. En jullie hebben echt mijn agenda tot en met vrijdag echt helemaal volgeplemd met dingen. Dus
1: klopt, ja.
0: Ik heb eigenlijk amper tijd.
1: Want het je werk is, ook. Wel.
0: Ja, dat ook. Ja. Maar het is ook
2: wel... Ja, dat
0: het
2: wordt nachtwerk dan, Basti.
0: Ja, dikke Harry. Nee, dat kan niet. Dat gaat niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Als hij thuis komt en het huis is zo, dan is er totale paniek.
1: Oké, maar nu vraag je of...

0: mensen je huis schoon willen komen maken.
1: Of dat er een leuke
0: plantenboer zit te luisteren die zegt van joh, ja, al die dode planten trek ik wel uit je huis en zet ik een paar nieuwe voor je neer.
1: Moet er niet aan denken.
2: Dat zou ik zo balen vinden.
0: Je gaat niet het podium dit gebruiken.
1: Als ik een paar replica's zou kunnen krijgen van de planten die ik al heb. Met een pannenkoekenplant en zo'n soort palm met van die stokken, weet je wel. Gewoon,
0: een pannenkoekenplant en een palm met van die stokken.
1: Ja, nee, gewoon zo'n soort van die palmbladeren, maar dan drie van die stokken in zo'n pot.
0: En hoe denk je dat in je eentje allemaal te gaan sloffen? Dan op een gegeven moment dat je dat dan wel hebt, maar dat je nog wel eventjes, ja, nog even de wasjes moet draaien en zo.
1: Ik heb gewoon totale paniek. Ik heb nergens over nagedacht.
0: Wanneer komt ze terug?
1: Ja, zaterdagochtend vroeg.
0: Ja. Oh, ze hebben ook niet het weekend.
2: Nee, want we hebben een hele drukke week.
0: We gaan even de telefoon opnemen, draaien we even.

0: I knew it. I knew you. Taylor Swift is deze week onze favorite. In het kort, ik heb paniek.
1: Nou ja, ja, jouw vriendin komt zaterdagochtend terug van een hele mooie reis. Zij is niet overleden, maar wel met 2 maanden weg geweest.
0: Zo.
2: Dat dacht ook echt niemand hoor, Dylan.
1: Nee, ja, maar, ja, ik zei, ze komt terug van een hele mooie reis. Net of een soort reïncarnatie was. Maar ja, ze heeft een hele mooie reis gemaakt. Ja, ja, inderdaad. En ze komt terug en jij moest op de planten letten. En jij moest op het huis letten en op de kat
0: gewoon,
1: letten.
0: Ik had gewoon de verantwoordelijkheid voor alle dingen thuis.
1: Die zij dan normaal doet. Ja, en dat is nu een hele vervelende situatie geworden. Want de planten zijn dood. En de vaatwasser zit vol met schimmel. En je dekbed zit vol met poep. Ah. En het is een hele vervelende situatie.
2: Een heleboel weer ondergescheten.
1: En wij hebben eigenlijk tot vrijdagavond jouw agenda geblokt. Want ja, we moeten allemaal dingen voor werk doen. En ze komt zaterdagochtend terug. Dus je hebt geen tijd. Je hebt geen tijd.
0: Nee, dus ik moet even tips. Hoe ga ik die planten weer tot leven wekken? Hoe doen mensen de dingen? Ik weet niet hoe mensen de dingen doen. Hey Henk, hallo.
3: Ja, goedenavond.
0: Jij doet dingen met planten?
3: Ja, ik rijd nu net weg bij de laatste klus voor het tuinonderhoud.
0: Oh, tuinonderhoud. Oké, kijk. En wat, heb jij dan tips voor mij? Kijk, ik heb geen gigantische tuin. Ik heb alleen een soort dakterras met een paar planten. En ik heb binnen allemaal van die kamerplanten staan. Met die dingen, ja, die hangen half stok. Dat gaat niet goed. Het is verdrietig, een verdrietig aangezicht. De pannenkoekenplant, ja, het is meer een soort... Een soort deurmat geworden.
1: Poffertjesplant is het geworden.
0: Poffertjesplant, ja.
1: Nou, goed, hele flauwe grappen. Maar heb jij dan dingen die je dan als tip mee zou kunnen geven aan Bas... en misschien ook aan andere luisteraars... die, waarvan de planten op 6:30 hangen... om ze nog even last midden een beetje een klein oppeppertje te geven?
3: Jazeker. Het ligt er natuurlijk voornamelijk aan wat voor planten er staan. Kijk, binnenplanten heb ik niet heel veel verstand van. Maar buitenplanten moet je water geven zo vroeg mogelijk op de dag. Ja. Dus eigenlijk voordat de zon opkomt.
0: Dat vind ik wel heel vroeg.
1: Ja, maar
3: het mag ook als de zon onder is.
0: Oh, dat vind ik beter.
3: Dus ja, rond nu is het ook prima.
0: Rond nu,
1: Ja, maar bijvoorbeeld
3: het ligt eraan wat voor. Ik weet niet wat voor planten je hebt.
0: Ik ook niet hoor.
2: Ze zijn groen.
3: Je kan ze proberen om wat terug te snoeien. Maar niet te veel.
1: Nee, laat dat hem nou maar niet doen.
0: Ik weet niet of er nog heel veel terug te snoeien is.
3: Geef in ieder geval wat water.
0: Okay.
3: Dus we zijn en een beetje nieuwe grond. En dan is het. Nieuwe grond. Is het prima.
1: Oké, dus een klein beetje nieuwe grond. Om 12:00 zijn we dadelijk klaar. Nou, dan is de zon wel onder. Dan kan je nog even een beetje water geven.
3: Okay.
1: Even
3: wat sproeien.
1: Even wat nieuwe grond en even wat water geven na zonsondergang. En dan,
0: ik heb er weinig vertrouwen in.
1: Fingers crossed.
3: Ja, misschien is het al te laat.
1: Oké, een mooie conclusie. En dan, en dan komt natuurlijk nog het hele hebben en houden erbij aan de binnenkant van het huis. Nou, dan gaan we nog wel eventjes een beetje achteraan bellen. Komen we morgen dan nog wel op terug. Is dat goed, Bas?
0: Ja, dankjewel hoor, Henk. Maar morgen op terug.
1: Jij gooit het nu op en dan hebben wij het op morgen. Eva zit helemaal dik in de tips. Ik ken ook nog wel wat mensen. Ik heb een contactlijst. Die is zo lang als het Vierde Testament. Dat komt wel goed.
2: Je staat er niet alleen voor.
0: Ik heb er een hard hoofd in, maar we gaan het zien.
1: liedje draaien maar.

0: Rexha en Fadeless, je hoorde New Religion. En zometeen spelen we Kip of Ei, ons favoriete spelletje. Doen we elke avond. Twee opties krijg je en de vraag is, welk van de twee bestond eerder?
1: Maak je kans op een 538 strandlaken en dit is de opgave. Wat was er eerder, Temu of ChatGPT?
0: Oh.
1: Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op een 538 strandlaken. Wat was er eerder, Temu of ChatGPT? Kom maar door in de app.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Pak eens een podium.
6: Pak eens een podium.
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pak eens een podium.
8: Pak eens een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
10: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
11: Ja! 538 Festival Donderdag.
12: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend. Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
13: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
14: Yeah. Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
16: Yeah. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
20: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
26: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
27: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op koelbloe.nl/gratis vaatwassen.
11: 538 Nieuws.
6: 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. President Trump heeft fel uitgehaald naar Israël op een G7-top in Frankrijk. Hij vindt dat er te veel burgerslachtoffers vallen bij de aanvallen op Libanon. Niet iedereen daar zit bij Hezbollah, zegt Trump erover. Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd gescreend worden, dat vindt de Tweede Kamer. Ze komen daar nu mee vanwege de twee grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets mis was, maar daar werd niks mee gedaan. In Lelystad is een geheim rapport openbaar gemaakt over het gedrag van twee wethouders die begin dit jaar opstapten. Ze zouden zich intimiderend hebben gedragen en zo hebben gezorgd voor een onveilige sfeer op het stadhuis. Een van de wethouders had ambtenaren uitgemaakt voor randdebielen. En vanaf vrijdag komen er weer tropische temperaturen aan. In het zuiden van het land wordt er dan ook een hittegolf verwacht. En dat betekent natuurlijk ook weer veel kans op uitdroging. Een expert zegt, als je dorst hebt, ben je eigenlijk al te laat. Dus dat moet je voorzien te zijn. Heb ik het weer vanmorgen nog voor je. Dan zijn er veel wolken en af en toe een bui. En nog lang geen hittegolf. 22 à 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
22: Dan het verkeer. Er is één vertraging. Die vind je op de A12 tussen Ouderen en Arnhem. Op de parallelbaan 6 minuten. De weg is daar dicht. En de flitsers die heeft Dylan.
28: Het zijn er 5 op dit moment. Te beginnen op de A4 tussen Heiningen en Bergen op Zoom bij 213.9. Op de A4 tussen de Belgische grenzen Bergen op Zoom bij 241.0. En op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 59.5. A16, Dordrecht-Rotterdam. Nee, dat zeg ik niet goed. Rotterdam-Dordrecht. Andere kant op dus bij 28.1. En de laatste voor nu op de A29 tussen Dinteloord en Rotterdam bij 94.1.
29: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
30: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
31: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
32: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
33: Rook?
32: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
33: Nee, rook uit de meterkast.
31: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
32: Zo, koffie?
31: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
34: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
35: Praxis.
36: De WK-spirit begint bij gal en gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gallegal.
37: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
11: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK Voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
38: Bas en Dylan.
22: Zometeen de uitslag van Kip of Ei. Wat was er eerder, Temu of ChatGPT?

0: hand. En dan is iedere avond in principe de vraag gewoon hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Maak je kans op een 538 strandlaken met vandaag Temu of ChatGPT? Koert.
1: Goedenavond.
2: Hallo Koert. Gebruik jij een van beide wel eens?
1: Ik gebruik ChatGPT wel regelmatig voor mijn opleiding, ja.
0: Oh, ja. Ah, toch wel.
2: Maar, daar maak je zeg maar hele verslagen mee.
1: Nou, ja... Nou, eigenlijk niet, hè. Eigenlijk niet, hè.
3: Nee. Eigenlijk ook wel.
0: En extra twee ogen, zeg je eigenlijk.
1: Ja, soms een beetje voor de hulp, maar...
0: Ja, precies. Nou ja, goed. We willen zo meteen horen welk van de twee eerder was. Maar je krijgt eerst een klein geschiedenislesje.
2: Zeker. Laten we dan beginnen met ChatGPT. Je vriend bij alle taken die je kan wensen. Hij kan alles. Ja. OpenAI bracht ChatGPT uit als een manier om gesprekken te voeren met kunstmatige intelligentie. Door onder andere deze menselijke inbreng bouwden ze aan het grootste AI-platform ter wereld. En is het voor veel mensen niet meer weg te denken uit hun dagelijks leven. Dan Temu, de enige winkel waar je een vrachtwagen vol spullen kan laten komen voor de prijs van een chocoladereep. Het was een Chinees bedrijf dat Temu lanceert als internationale online marktplaats met lage prijzen. Met als eerste doel de Verenigde Staten veroveren en daarna de wereld. En dat lukt ze aardig op zich.
0: Toch wel, ja.
2: Maar de vraag is, wat was er eerder, Temu of ChatGPT? Zegt u maar.
1: Nou, ik denk Temu.
0: Temu vullen wij in. En dan is dit de balans. Beide komen uit 2022.
4: Dat vind ik heel bizar. Ja, heel bizar.
0: ChatGPT uit november. Mm. En Temu uit juli. Dus Temu was hier. Yeah.
3: Wat weinig verschil.
2: Ja, heel weinig verschil. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Je hebt het goed. Dat betekent dat we een strandlaken naar je toe gaan sturen.
1: Nou, top.
2: Gefeli, zei ik.
1: Dankjewel.
5: Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd.
0: 10 over 10, sharp.

0: Armin van Buren en Like a Child bij 538.
1: Met binnen nu een 30 seconden Davina Michel en Stil Champagne na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom zijn senioren blij met een AOW-verhoging? Omdat jongeren er niks aan hebben om blij te zijn.
2: Het antwoord is... nee.

0: heb je?
1: Nou, welke tattoos voetballers het vaakst hebben?
0: Is het voetbal?
1: Nee.
0: Oh.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. De mop van Arie uit Amsterdam.
3: Zit de gozer die zit er in de trein. Ah. En er zit een vrouwtje tegenover. Maar die heeft een vrij kort rokje aan. En daar zit zo te kijken. En denk, nou houdt hij zich gewoon in de blote doos. Maar ze ziet dat. Maakt ze een knipoogbeweging met de doos. Dus hij kijkt weer stiekem. Maakt ze een zoenbeweging met de doos. Zegt ze, durf jij de twee vingers in te steken? Dan zit hij wel proberen. Steekt hij de twee vingers in, zegt hij, krijgt de kleding in de fluit ook.
2: De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Attap.
4: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen. Samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Goedemorgen.
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
20: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
21: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal,

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: 538 Bas en Dylan.
7: Zometeen in het nieuws, ja, je wilt niet missen. Welke tatoeage voetballers het liefst hebben?
8: Oh, bijna.

0: Just and Turn the Lights Off.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws
0: over sport.
2: Welke tattoos hebben profvoetballers het vaakst? Eén ding staat vast, ze hebben vaak tattoos.
3: Is dit met God?
2: Nou, dan ga ik je nu even een top 3 geven, meneertje Snel.
3: Ja.
2: Er is dus onderzoek naar gedaan.
3: Meneertje Snel, zo kennen we het helemaal meer.
2: Ik heb een top 3 gemaakt, op 3. Inderdaad, de religieuze tattoo. Dus bijvoorbeeld een kruis of een afbeelding van Jezus of Maria of van Boeddha. Op 2, tattoos die iets zeggen over wat ze bereikt hebben. Bijvoorbeeld al in de sport, dus een beker, een wereldtitel, dat soort dingen. Maar met stip op 1, en dat denk ik dat dat niet alleen voor de voetballers geldt, maar ook voor de rest van de mensen met tattoos. Namen, geboortedata of zelfs afbeeldingen van mensen.
3: Wow.
2: Die ze heel erg graag zien. De meeste tattoos zitten op de armen, dus die kun je ook goed zien. En vooral spelers uit Latijns-Amerika hebben vaak veel tattoos. Uit Afrika en Azië het minst.
4: Ik vind het zo goed. Ik moet altijd denken aan voetballers met tattoos. Moet ik altijd denken aan de tatoeage van Jordi Klaasie. Ik weet niet meer in welk programma dit was. Een aantal jaar geleden liet hij een tatoeage zien die ik meen voor een familielid had gezet. En daar stond You Mean Everything to Me, geloof ik.
2: Lieve tekst.
4: Ja, maar everything stond niet everything, stond everything. Zonder H.
3: Ja, ja, ja.
4: Dat was een spelfout in de tatoeage.
2: Maar wat een erge tatoeëerder dan ook, want die hoort dat toch wel te checken.
4: Die hoort dat wel te zien. Maar het mooie was dat niemand het opviel. Dus die stond daar in dat tv-programma. En die zegt, ja, deze tatoeage heb ik gezien en You Mean Everything. En toen ging heel Twitter los. Dit was in 2012, zie ik nu. Omdat toen zagen alle kijkers dat daar helemaal niet everything stond, maar everything. Oh. Maar ik weet ook niet of Jordi Klaasie dit intussen al heeft gefixt.
3: Ja, hoe fix je dat? Dan moet je alles laten weghalen.
4: Ja,
2: ja, want zet er maar eens een H tussen. Het, ja, ik zie die letters, die zijn behoorlijk zwierig dicht op elkaar.
3: En zoals ik dat op een kaart deed. Gewoon zo'n staartje erboven. En dan, dat je dan zo'n woord invoegt.
4: Ja, hij had hem voor zijn vader laten zetten. Dat is eigenlijk extra zielig. Ook
3: ja, maar wat ben je voor kneus van een tatoeëerder als je dat niet ziet. Je moet dat toch 1000 miljoen keer checken.
4: Ik vind het ook zo goed. Jordi was sowieso niet zo heel goed in Engels. Oh. Want hij ging op een gegeven moment van Feyenoord naar Southampton. En toen moest hij zichzelf voorstellen in een voorstelvideo van Southampton. En toen moest hij zeggen, hi, I'm Jordi Klaasie. Maar hij kreeg gewoon de tekst voor zijn neus. En toen zei hij, hi, I'm Jordi Klaasie. Ja.

0: Weeknd en Dancing in the Flames. Het zit eraan te komen, jongens. 538. De 90s Top 1000. Dat is vanaf volgende week. Als in, zeg maar, volgende week. Niet volgende week, maar zeg ik het dan goed?
1: En volgende week is komende maandag.
0: Ja, maar dat is het niet. Het is dan, zeg maar, die vrijdag.
1: De week na volgende week.
0: De week na volgende, precies, dan.
2: In ieder geval dichtbij.
0: Nou, het is... Dan zeg ik het toch goed, waarom is het...
3: Het is toch gewoon volgende week vrijdag?
0: Ja, precies. Maar als ik zeg volgende week...
1: Oh, volgende week vrijdag.
0: Als ik zeg volgende week, dan denken mensen dat is de hele week, snap je? Dus het
3: nee,
0: is vanaf...
3: het begint volgende week vrijdag.
1: Ja, precies. Het begint volgende week vrijdag. Ja, zeg dat dan gewoon.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, maar maakt allemaal niet uit. We gaan dus de 90s induiken en jij kan deze hele week stemmen. Zorg dat je dat doet, want dat kan je een heel leuk prijsje opleveren.
1: Nou ja, dat is het inderdaad. Want vaak met stemlijstjes denk ik, ja, god, kan wel 100 stemlijstjes in het jaar in gaan vullen. Zo blijf ik bezig. Maar als je naar 538.nl gaat en je stemt op de 90s top 1000 en je geeft je favorieten door, maak je kans op een exclusief 538 trainingsjack. En dan denk je, ah, trainingsjack, ja, het is 2026. Het zal wel gewoon een zwarte jack zijn met een 538 logo erop. Nee, het is een 90s jack. Helemaal zo, ja, foei, foei, foei, lelijk. Ja. Groen, paars, heelal op je borst. Echt zo'n, zo'n ding waarmee je vroeger naar de rave ging, zeg
0: precies.
1: Maar.
0: Precies. Anko.
4: Ja.
0: Was je van de raves ook, of niet per se?
4: Ja, er zijn wel feestjes heen geweest.
0: En ging
4: je
0: ook echt in trainingspak dan?
4: Meestal wel een jasje aan, cafelletje.
0: Wel goed zeg.
1: Ah, goed zeg.
0: Ja. Dus ja, is dit dan ook de reden dat je gestemd hebt? Of echt uit liefde voor de 90s?
4: Meer uit liefde voor de 90s denk ik. Want mijn nummer 1 is zeg maar niet echt een enkele rave, zeg maar. Het is meer R&B kan.
1: Oh, nou ja, heel goed. Jij krijgt in ieder geval van ons het exclusieve 538.
4: Ja!
0: Super. Die is sowieso voor jou. Maar. Dat is de grote vraag. Wat kunnen we nu alvast even voor je draaien? Zeg maar, wat is de highlight uit de lijst waarvan je zegt, pak die even bij?
4: Ja, dat is toch wel Eminem met My Name Is. Dat je weer doorbraakt.

0: Janice Blue en Edge of Desire. En zo meteen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Hoe doe je mee? Best wel makkelijk. Geef even antwoord op deze vraag.
1: NEC heeft bevestigd dat doelman Jasper Cillessen vertrekt. Uit welke plaats komt de voetbalclub NEC? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dus uit welke plaats komt de voetbalclub NEC? Insturen via de app van 538. Maak je kans op 100 euro zometeen.

0: allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
8: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
7: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Hey, jij daar.
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! AWB en gaan.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
21: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
20: dat moet best wel. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
22: Worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
20: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
23: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 winkels was het geen enkel probleem en ze waarschuwen ook niet voor de risico's. Dat blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. In Slovenië en Zuid-Korea zijn twee Nederlandse wandelaars gered, schrijft de Telegraaf. Ze vielen allebei tijdens een bergwandeling en raakten gewond en moesten ook allebei door een helikopter worden opgehaald. Drie Canadese jongeren slepen hun eigen land voor de rechter. Ze vinden dat Canada te weinig doet tegen klimaatverandering en dat gaat wel over onze toekomst, zeggen ze. Er zijn steeds meer bosbranden, overstromingen en hittegolven en in zo'n wereld willen ze niet leven. Ja, en Frankrijk lijkt met 3-1 te gaan winnen van Senegal op het WK voetbal. Ze hebben nog een minuutje te spelen. Vannacht staan de wedstrijden Irak-Noorwegen en Argentinië-Algerije op het programma. En om 6 uur morgenochtend moeten Oostenrijk en Jordanië tegen elkaar. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog vannacht. Morgen veel wolken en wel af en toe een bui. Het wordt dan 22 à 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
5: Verkeer dan, geen vertragingen, wel nog flitsers in die of Dylan. Het zijn er twee. Eentje op de A4 tussen Heiningen en Bergen op Zoom bij 213.9. En die andere ook op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 241.0.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetje Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
15: Bas en Dylan.
5: Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
16: En dit is Marshmallow en Jelly Roll.

0: Offenbach en Miles Away.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Ja! Die spelen wij iedere avond. Dan maak je kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. En ben je nu niet geselecteerd om mee te spelen? Maar niet getreurd. Morgen rond 10 voor 11 hoor je weer een kwalificatievraag. En kan je alsnog meespelen via de app van 538. Vanavond spelen we met Jan Willem.
4: Hoi,
3: goedenavond. Goedenavond.
0: Zullen we even beginnen met die kwalificatievraag?
3: Ik was al bezig. Oh. NEC heeft bevestigd dat doelman Sillissen betrekt. Maar uit welke plaats komt NEC, Jan Willem?
4: Groningen? Nijmegen.
3: Nijmegen, ja, inderdaad, heel goed.
0: En dat is de kwalificatievraag, dan hebben we op zich alles gehad. Paswoord heb je?
4: Ja, die heb ik, ja.
3: En dat is?
4: Aardbei,
3: ja, dat is heel belangrijk om te weten. Want nou ja, passen mag niet in de quiz over vandaag. Je moet altijd een antwoord geven. Dus handig als je dan inderdaad een soort paswoordje hebt. Aardbei, dat is hem geworden. 90 seconden heb je de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En op dit moment bovenaan Kelly. Zij had er 7 goed, dus daar moet je overheen.
0: Ik ben een beetje bang dat ik dat mijn neus begint te lopen tijdens de quiz. Dus ik snijd nog even 1 keer de neus.
3: Oh, dat is...
4: Belangrijk.
3: Ja. Lekker.
0: Wat zit je nou boos te kijken?
3: Nee, ik zit er gewoon stuitende verbazing te kijken dat we live zijn. Ja. En dat jij zegt, joh, ik ben bang dat mijn neus weg.
0: Ja, maar dat denk ik.
3: Terwijl ik zie nu nog geen beentjes en voetjes.
0: Nee, wacht maar hoor. Kan niet lang duren. Nou, als we lang wachten, dan moet ik nog een keer snuiten.
3: Jan-Willem,
0: als jij zegt go, dan gaan we.
4: Ja, go hoor.
0: Irene Wüst is de nieuwe chef de mission voor de Olympische Spelen. Welke sport beoefende Irene zelf?
4: Schaatsen.
3: Marie Verhulst heeft de WK-hit van haar vader nieuw leven ingeblazen. Wie is haar vader?
4: Wolter Kroes.
0: Je hoeft binnenkort geen extra geld te betalen voor handbagage. Noem een vliegtuigmaatschappij.
4: Toei.
3: Weer apps in deel van Gelderland zijn in de war door hoge bomen bij de radar. Wat is de hoofdstad van Gelderland?
4: Arnhem.
0: Ed Sheeran overweegt om een pauze te nemen van muziek om meer thuis te zijn. Noem een nummer van Ed Sheeran.
4: Kerstland Hill.
3: Kandidaat Jan-Willem heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Aardbei.
0: Disney film Moana krijgt een nieuw lied. Hoe heet Moana in het Nederlands?
4: Maan.
3: Frankrijk heeft zojuist gewonnen van Senegal op het WK. Wat is de hoofdstad van Frankrijk?
4: Parijs.
0: De dochter van Wolter Kroes hield haar bekende achternaam bewust verborgen. Hoe heet de grote oranje hit van Wolter?
4: Viva Hollandia.
3: Het grootste Romeinse badhuis van Nederland is ontdekt in Nijmegen. In welke provincie ligt Nijmegen?
4: Gelderland.
0: Volgens Irene Moors komt er geen Telekids-reunie. Met wie presenteerde ze Telekids?
4: Met Carlo Boshuis.
3: De kosten van de baalzaal van het Witte Huis lopen op tot $600 miljoen. In welke plaats staat het Witte Huis?
4: Washington D.C.
0: Niet wolven, maar ganzen bezorgen boeren de meeste schade. Hoeveel poten heeft een gans doorgaans?
4: 2.
3: Er komt een app voor ouders om kinderen wegwijs te maken met hun eerste telefoon. Noem een telefoonmerk.
4: Samsung.
0: Het Mart Hoogkamer is blij met zijn terugkeer bij de toppers. Waar zwemt Mart in volgens zijn grootste hit?
4: Bacardi.
0: Ja, wat?
4: Bacardi.
0: Ja, dat klopt op zich eigenlijk wel. Maar het is... Ik ga zwemmen in...
4: Oh, Bacardi Lemon. Bacardi Lemon.
3: Ja, hartstikke goed. Zo, ik heb Bas nog nooit iemand zo erg zien helpen. Met,
5: maar dit was het ook.
0: Bacardi is in feite goed. Hij zwemt in Bacardi.
3: Ja, goed. We rekenen hem goed. En nou ja, Jan-Willem, je hebt het zeer niet onverdienstelijk gedaan.
0: Heel goed, zou je kunnen zeggen.
3: Erg goed, erg goed. Nou, op dit moment bovenaan Kelly, zij had er 7 goed. Eva, hoeveel had Jan-Willem er goed?
5: Nou, daar gaat hij dubbel en dwars overheen, want hij had er 13.
0: Oh, ja. Strandlaken voor jou en komende donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent.

0: Medusa. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, een nogal bijzonder trucje om nooit meer zenuwachtig te zijn voor een eerste date.
2: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
11: 538 Festival Donderdag.
12: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
13: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
14: Yeah. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van 169 euro voor 89,99.

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: 538. Bas en Dylan.
3: Eva heeft zometeen de tip waarmee je nooit meer zenuwachtig bent op een eerste.

0: 538 hoorde Taylor Swift en The Fade of Ophelia.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de liefde.
2: Zo word je nooit meer zenuwachtig voor een eerste date, zegt een seksuoloog. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar je moet van tevoren jezelf bevredigen.
0: Nou ja, wat is dit
2: ja,
0: nou,
2: dat, ze zegt, het werkt als een soort oppepper. Je maakt er dopamine en endorfine door aan. En daardoor heb je eigenlijk meer zelfvertrouwen, positief gevoel. Veel mensen die kiezen nu natuurlijk voor een glaasje alcohol, een glaasje wijn of een bier, voordat ze gaan. Ja. Om de ergste zenuwen tegen te gaan. Nou, dat helpt wel, maar die seksuoloog zegt, daar kan je ook te impulsief van worden. En het vermindert je beoordelingsvermogen. En dat heb je bij deze truc niet.
0: Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dat zou doen, dan denk ik dat ik gewoon in slaap val en nooit meer aankom bij die date. Dat denk ik.
3: Ik denk dat ik dan geen zin meer in de date zou hebben.
2: Hoezo niet?
0: Nou ja, het is... Ja,
3: het is toch lekker dat als je op een date gaat, dat de druk er een beetje op staat?
2: Ja?
3: Dan word je,
2: ja, maar dan word je denk ik een beetje zo'n gehaaide... Ja, of een beetje te gewillig.
0: Nee, joh, ja, dat ligt aan de persoon die je bent. Maar het zou mij wel helpen.
2: Ja?
0: Ja, toch, want dan word je gewoon net even wat... ik denk dat je net even wat zelfverzekerder bent, net wat energieker en zo, als je dat niet doet. Als ik dat zou doen voor een date, dan denk ik dat ik oprecht liever zou gaan slapen.
2: Echt?
3: Maar val jij na het mast altijd meteen in slaap?
0: Nou, nee, ik val niet meteen in slaap. Maar
2: je wordt er wel moe van.
0: Ik kan er wel lekker van slapen. Zeg maar, het is niet als ik dat gedaan heb dat ik denk, nou, we gaan er even lekker een avond tegenaan. Nee, dat denk ik niet.
2: Maar wat nou als je zou doen, veel cafeïne, even masten, zoals jij dat zo warm noemt. En dan gaan, want dan heb je en energie en
0: masten.
2: Dus dat euforische gevoel ja, naar het toch, masten.
0: Je wilt dat toch een beetje opbouwen naar dat het mogelijk...
2: Oh, jij gaat meteen voor het masten met de mevrouw.
0: Nee, maar het is toch lekker als die spanning er een beetje op zit.
2: Ja.
0: Nou, ja. Maar zou jij, als je nu gaat... Kijk, je bent een getrouwde vrouw met een kind in de buik. Maar...
2: In de hypothetische
0: situatie. Dat je dus gaat daten, zou je even masten van tevoren, zeg maar.
2: Nou, ik vind het best een goede tip. En als dat beter werkt dan... Want ik vind... Ik heb wel eens dan een borreltje gedronken voordat ik op date ging. Nou ja, dan word je toch inderdaad vaak net te flauw of te vervelend van. Als dit beter werkt, dan zou ik het zeker proberen.
3: Oh, drink jij altijd voor het programma?
2: Het is toch geen date?
3: Nee, maar omdat je wel altijd zo net een beetje flauw en vervelend wordt.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, wij trekken ons altijd af voor de show. Ja.
2: Ben je daarom zo saai en moe?
3: Ja, en ik niet. En daarna ben ik altijd zo berengel. Maar

0: Alesso, One Republic en In Your Eyes is deze week de Dance Mash. Overmorgen, dan is het zover. Donderdag, 5:00 in de middag.
1: Ja.
0: Dan doe je er goed aan om ons eventjes in de gaten te houden op Instagram en TikTok. 538 Avondshow.
1: Ja, we gaan iets doen. En dat is nog nooit gedaan in Nederland, in ieder geval. Door de Nederlandse media niet, maar ook niet door Nederlandse radioprogramma's. Het is een unicum. We zijn de eerste in Nederland die dit gaan doen. En het wordt echt, ik vind het heel spectaculair in ieder geval.
2: Ik vind het ook wel een beetje spannend.
1: Het is ook spannend, want voor hetzelfde geld mislukt het helemaal. En dan,
2: Nee, maar we hebben nu een paar... Een beetje geoefend. En ik vind wel, het gaat zo danig vooruit dat ik wel ook achter sta.
1: Oké.
2: Is dat genoeg geheimzinnig?
1: Ja, dat is genoeg geheimzinnig. Ja. 538 Avondshow, zo heten we op Instagram en TikTok. En daar ga je dan komende donderdag om 5:00 een waanzinnige primeur zien.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
12: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
13: De leeuw komt eraan.
14: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
25: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
26: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
27: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
0: nieuws.
1: 12 uur.
2: De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. Het luchtruim van Washington DC gaat op 4 juli de hele dag dicht. Het is dan de nationale feestdag van Amerika en de 250ste verjaardag van het land. Dat wordt groots gevierd en uiteraard is president Trump er ook bij. Op 3 juli gaat het luchtruim ook al een paar uur dicht. Er wordt dan geoefend. En op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Senegal. In New York werd het 3-1. 2 van de 3 Franse goals werden gemaakt door Kylian Mbappé, die daarmee de voetballer is die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt voor Frankrijk. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Bijna 100.000 Nederlanders hebben een blauw lintje aangevraagd om te laten zien dat ze vluchtelingen steunen. Ze zijn op, zegt VN-organisatie UNHCR. Het blauwe lintje met de hashtag With Refugees is een van de initiatieven voor Wereldvluchtelingendag aanstaande vrijdag. Een flink deel van de Bosse gemeenteraad heeft het aan de stok met een wethouder. Er is daar veel te doen over de komst van een AZC, maar nu blijkt dat de wethouder daar al veel langer mee bezig was, zonder dat de raad het wist. 8 partijen hebben daarom een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die is niet aangenomen. Bij het gemeentehuis in het Overijsselse Vriezenveen werd opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar. Eerdere protesten liepen uit de hand en de ME moest er toen zelfs bijkomen. Maar vanavond bleef het rustig. Er kwamen ongeveer 100 mensen op af. Een Ghanese voetballer, Thomas Partey, mag Canada definitief niet in. Zijn visum werd afgewezen omdat er in Engeland meerdere verkrachtingszaken tegen hem lopen. Ghana speelt morgen nacht in Canada tegen Panama, dus die wedstrijd moet hij missen. De andere wedstrijden van Ghana worden in Amerika gespeeld. Daar is hij wel bij. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In het Brabantse Rijen tussen Breda en Tilburg woedt een grote brand in een huis. Het huis is volgens Omroep Brabant voor een deel ingestort.